0: Radio Drenthe.
1: De Nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een medewerker van het Oktoberfest in München is overleden na een ongeluk met een kermisattractie, meldde Duitse media. De man van 52 kwam onder de gondel van een vrije valtoren terecht. Mogelijk was hij op een plek waar hij niet mocht zijn, zegt de politie. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht waar hij overleed. Voor de passagiers in de gondel zou er geen gevaar zijn geweest. Ze zijn opgevangen door een crisisteam, net als andere getuigen. Het Oktoberfest in München wordt dagelijks door honderdduizenden mensen bezocht. In Libië heeft een gewapende groep een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er nu minder ruwe olie geproduceerd. De groep moet Libische olievelden en pijpleidingen beveiligen. De leden willen dat hun organisatie financieel en administratief onder het oliebedrijf gaat vallen dat de pijpleiding beheert. Nu valt die groep nog onder het Libische ministerie van Defensie. Het bedrijf wil dat de groep de pijpleiding weer opent. Het waarschuwt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de economie van Libië. En ook zorgt de onrust in het land voor extra druk op de internationale oliemarkt. Een brand op het terrein van een afvalverwerker in het Gelderse Dinxperlo is onder controle. Afgelopen avond vatte een grote afvalberg vlam en daarbij kwam veel rook vrij. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De berg zou bestaan uit hout en snoeiafval. Criminelen hebben het steeds vaker gemunt op brandweerkazernes. Vorige maand werd er 25 keer ingebroken bij de brandweer. Dieven willen vooral het kostbare gereedschap hebben dat ze zelf kunnen gebruiken bij andere inbraken. Ze knippen daar rolluiken of geldautomaten mee open. Dan het weer, op de meeste plaatsen droog, bij een graad of 11. In het zuiden kans op mist. Overdag veel bewolking, in het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De Nacht van Drenthe.

0: Corrie is wakker.
1: Hé, wat?
0: Wat vind je van je nieuwe kussen?
1: Oh ja, heerlijk dit.
2: Radio Drenthe zorgt voor een heerlijke nachtrust.
3: Deze week maak je kans op comfortabele nieuwe hoofdkussens. Voor jou en je partner.
2: Meer weten over deze rustgevende prijs? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
3: Slapen als een roos.
2: Met Radio Drenthe.
3: Altijd in de buurt.
0: Dunkt, die kussens zijn net even te goed.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Libië heeft een gewapende groep een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er nu minder ruwe olie geproduceerd. De groep moet Libische olievelden en pijpleidingen beveiligen. De leden willen dat hun organisatie financieel en administratief onder het oliebedrijf gaat vallen dat de pijpleiding beheert. Nu valt die groep nog onder het Libische ministerie van Defensie. Het bedrijf wil dat de groep de pijpleiding weer opent. Het waarschuwt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de economie van Libië. Een medewerker van het Oktoberfest in München is overleden na een ongeluk met een kermisattractie, melden Duitse media. De man van 52 kwam onder de gondel van een vrije valtoren terecht. Mogelijk was hij op een plek waar hij niet mocht zijn, zegt de politie. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht waar hij overleed. Voor de passagiers in de gondel zou er geen gevaar zijn geweest. Ze zijn opgevangen door een crisisteam, net als andere getuigen. Een brand op het terrein van een afvalverwerker in Dinxperlo in Gelderland is onder controle. Afgelopen avond vatte een grote afvalberg vlam die bestond uit hout en snoeiafval. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. Bij de brand kwam veel rook vrij. Meerdere brandweerkorpsen kwamen op het vuur af, onder meer uit Duitsland. In Parijs zijn 75 verwaarloosde katten gevonden. Ze leefden in een appartement van 50 vierkante meter. De huurder zou het huis uit zijn gezet. De meeste katten zitten inmiddels in een opvang, maar omdat daar niet voor alle katten plek is, worden enkele tientallen nog in het appartement gevoerd. Het weer op de meeste plaatsen droog, bij een graad of 11. In het zuiden kan het mistig zijn. Overdag veel bewolking, in het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De Nacht van Drenthe.

0: Radio Drenthe. Met het nieuws van 5 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een medewerker van het Oktoberfest in München is overleden na een ongeluk met een kermisattractie, meldde Duitse media. De man van 52 kwam onder de gondel van een vrije valtoren terecht. Mogelijk was hij op een plek waar hij niet mocht zijn, zegt de politie. Hij is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht, waar hij overleed. Voor de passagiers in de gondel zou er geen gevaar zijn geweest. Zij zijn opgevangen door een crisisteam, net als andere getuigen. Het Oktoberfest in München wordt dagelijks door honderdduizenden mensen bezocht. Een gewapende groep heeft in Libië een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er minder ruwe olie geproduceerd. De pijpleiding wordt beheerd door een oliebedrijf, maar de groep valt onder het ministerie van Defensie. En dat willen de leden niet langer. Het oliebedrijf zegt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de Libische economie. In het Gelderse Dinxperlo heeft een grote brand gewoed. Een grote afvalberg vloog de afgelopen avond in brand. Het vuur besloeg een oppervlakte van zo'n 20 bij 30 meter. Ook kwam er veel rook vrij. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Op een veiling in Parijs hebben spullen van de Franse actrice Brigitte Bardot bijna 1 miljoen euro opgeleverd. Dat is bijna 20 keer zoveel als vooraf werd gedacht. Onder andere halsbanden voor honden, een zelfportret, meubels, kleding en serviesgoed gingen onder de hamer. Het portret van de actrice ging weg voor bijna 40.000 euro. Een deel van de opbrengst gaat naar de Brigitte Bardot Stichting, die zich inzet voor het welzijn van dieren. Een ander deel gaat naar de zoon van de actrice. Brigitte Bardot overleed eind vorig jaar. Ze was 91 jaar. Dan het weer. Op de meeste plaatsen droog, bij een graad of 11. In het zuiden kan het mistig zijn. Overdag veel bewolking, in het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Hé, René. Worry is wakker.
1: Hé, wat?
0: Wat vind je van je nieuwe kussen?
1: Oh ja, heerlijk dit.
2: Radio Drenthe zorgt voor een heerlijke nachtrust.
3: Deze week maak je kans op comfortabele nieuwe hoofdkussens. Voor jou en je partner.
2: Meer weten over deze rustgevende prijs? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
3: Slapen als een roos.
2: Met Radio Drenthe.
3: Altijd in de buurt.
0: Dunkt, die kussens zijn net even te goed.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 6 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Canadese provincie British Columbia spant een rechtszaak aan tegen het Amerikaanse technologiebedrijf OpenAI. De provincie vindt dat het bedrijf de dodelijke schietpartij in Tumbler Ridge eerder dit jaar had kunnen voorkomen. In februari schoot een vrouw 8 mensen dood, onder wie haar moeder en stiefbroer. 25 mensen raakten gewond. Daarna maakte ze een einde aan haar leven. De vrouw van 18 bereidde zich voor via de chatbot van het bedrijf ChatGPT. Een veiligheidsteam ontdekte dat en deactiveerde haar account, maar de politie werd niet ingelicht. De vrouw maakte daarna een nieuw account aan. Op het Oktoberfest in München is een medewerker om het leven gekomen toen hij onder de gondel van een vrije valtoren belandde, een kermisattractie. Volgens de politie was hij mogelijk op een plaats waar hij niet mocht komen. De inzittenden van de gondel raakten niet gewond. Voor hen is nazorg geregeld. De Duitse politie is een onderzoek begonnen. Een gewapende groep heeft in Libië een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er minder ruwe olie geproduceerd. De pijpleiding wordt beheerd door een oliebedrijf, maar de groep valt onder het ministerie van Defensie en dat willen de leden niet langer. Het oliebedrijf zegt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de Libische economie. Op een veiling in Parijs hebben spullen van de Franse actrice Brigitte Bardot bijna 1 miljoen euro opgeleverd. Dat is bijna 20 keer zoveel als vooraf werd gedacht. Onder andere halsbanden voor honden, een zelfportret, meubels, kleding en serviesgoed gingen onder de hamer. Het portret van de actrice ging weg voor bijna 40.000 euro. Een deel van de opbrengst gaat naar de Brigitte Bardot Stichting. Bardot overleed vorig jaar, ze was 91 jaar. Dan het weer, veel bewolking. In het noorden kan wat lichte regen vallen. In het zuiden mogelijk wat zon. Het wordt 17 tot 21 graden. Morgen meer zon, maar ook kans op buien. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Ervaar thuis luxe en comfort met de zonwering, kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
3: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
4: En dan nu het weer. Het wordt een mooie dag met temperaturen die op kunnen lopen tot 80 graden. Het is overwegend droog met af en toe kans op een aufguss. Later op de dag koelt het af met hier en daar een drankje. Ook de komende dagen blijft het heerlijk Anholts weer.
3: Kom naar de woonwinkel met de grootste keuze in gordijnen en in-betweens. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
5: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
6: Emmen bouwt, werkt en draait. Achter de schermen zorgt Unica dat scholen, bedrijven en ziekenhuizen blijven functioneren. Met slimme, duurzame techniek. En mensen die aanpakken en vooruit durven te denken. Unica, geworteld in Emmen en landelijk sterk. Wij zorgen dat Drenthe blijft draaien. Unica, united can do.
0: Radio Drenthe. Goedemorgen. De ochtend van Drenthe.

0: Profiteer nu bij Bosma Bedden. Tot 50% najaarskorting op complete bedden, boksprings, matrassen, bedbodems en dekbedden. Bosma Bedden in Assen en Groningen. Bosmabedden.nl.
1: Liefhebbers van struinen, sneupen en schatzoeken, opgelet. Aanstaande zondag van 10 tot 4 is er weer de Vlooienmarkt in de Flower Dome in Eelde. Een dagje uit voor de hele familie. Kom ook!
2: Gezellig naar Vitalis!
1: Vitalismarkten.nl.
3: Met een hooglaagbed van Mobivit kiest u voor meer zelfstandigheid en extra comfort. Kom langs of bezoek ons online. Mobivit.nl.
4: Altijd al willen weten hoe de inwoners van Drenthe vroeger hebben gewoond en geleefd? Breng dan eens een bezoek aan Openluchtmuseum Ellert en Brammert in Schoonoord. Hier vind je een diversiteit aan objecten uit vroeger tijden, zoals een tolhuis, een schooltje, een caféboerderij, een kerkje, een smederij en een gevangenis. Een leuk dagje uit voor jong en oud. Tot ziens in Schoonoord.
5: Werken in schone ruimtes, ja, dat vind ik belangrijk voor mijn personeel. En daarom laat ik de schoonmaak verzorgen door Dokter Schoonmaakorganisatie. Zij verzorgen de schoonmaak van bedrijven en organisaties in vrijwel alle sectoren. Ze zijn zorgvuldig, flexibel en proactief. Ja, en dat werkt wel zo prettig.
6: Dokter Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl.
7: Als ik iets te klussen heb, ga ik altijd naar Bouwmarkt Schoonhoort. Of ik nou een pot verf op kleur laat mengen, een extra sleutel laat maken of een drillboor wil huren, alles is er. En als ik het zelf niet kan, dan doet het klusteam het voor mij. Bouwmarkt Schoonhoort, Nerimaas.
8: Dit is Radio Drenthe, met het nieuws van 7 uur.
9: Dorald Megens met het NOS Journaal. Er moet zo snel mogelijk een Europees totaalverbod komen op het gebruik van PFAS. Dat zegt de koepel van drinkwaterbedrijven. Die wil voorkomen dat PFAS-stoffen in het water terechtkomen.
10: PFAS hoort niet in het milieu. En daar begint het ook wat ons betreft. En de bron is degene die vervuilt. Degene die gebruik maakt van PFAS. Daar moeten we ons de komende tijd op richten. Want alles wat er niet in het milieu komt, hoeven we er uiteindelijk ook niet uit te halen.
9: Uit onderzoek van Greenpeace blijkt dat ongeveer een derde van het drinkwater PFAS bevat. In een maand tijd is er 25 keer ingebroken bij brandweerkazernes, zei de politie in opsporing verzocht. Waren de laatste tijd onder meer inbraken in Maarn, Maarsbergen en Huizen. Inbrekers hebben het gemunt op specialistisch en kostbaar gereedschap dat kan worden gebruikt bij het openmaken van bijvoorbeeld rolluiken en geldautomaten. In totaal staat de teller van het aantal inbraken bij brandweerkazernes dit jaar op 85. In heel 2025 waren het er 18. Bij een afvalverwerker in Dinxperlo in Gelderland heeft een grote brand gewoed. Afgelopen avond vatte daar een afvalberg vlam van 20 bij 30 meter. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De berg bestond uit hout- en snoeiafval. Veel brandweermensen kwamen op het vuur af, onder meer uit Duitsland. Ze konden voorkomen dat het vuur oversloeg op een benzinepomp in de buurt. Het aantal ouders met jonge kinderen dat een EHBO-cursus doet is de laatste jaren fors gestegen. Het Rode Kruis zag de afgelopen 3 jaar het aantal cursisten toenemen van 9.000 tot 15.000. Deze arts is de bedenker van een van de cursussen.
11: Toen ik als jonge dokter op de spoedeisende hulp werkte, toen zag ik best wel veel patiënten binnenkomen die echt baat gehad zouden hebben van goede eerste hulpverlening op locatie, maar dat niet kregen. En toen dacht ik, dat moeten we veranderen.
9: De cursussen worden soms vergoed door de zorgverzekering. Het weer in het zuiden begint de dag mogelijk mistig, maar die mist lost snel op. Verder veel bewolking vandaag. In het noorden kan wat regen vallen. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
13: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
14: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
15: Avondje uit. In het Atlas Theater beleef je dit jubileumseizoen grote musicals als The Bodyguard en de Dolly Dots. Topartiesten zoals Hans Klok, Van der Laan en Woe, Waylon en Cresip. De kleintjes genieten van Aladdin, Juf Braaksel en nog veel meer. Scoor nu je tickets via Atlas Theater. En verzeker je van de beste plekken.
16: Radio Drenthe.
17: Goedemorgen Drenthe.
16: Met Judith Regendorp.
18: Zo is het, een heel goedemorgen Drenthe. Het is dinsdag, 22 september. Milko, goedemorgen.
19: Goedemorgen.
18: Ik was blij dat die mistig was vanochtend. Dat was wel mistig bij jou.
19: Nee, bij mij ook helemaal niks.
18: Nee, ik hoorde Hans gisteren zeggen, ah, deze week kan er wel 's ochtends wat mist tevoorschijn komen. Ja. En dat vind ik altijd lastig om dat met mist deze kant op te komen rijden.
19: Ja.
18: Maar gelukkig.
19: Gelukkig. Nee, de kust was veilig voor ons.
18: Nou, hoe het weer de rest van de dag is, hoor je straks in het kort en uitgebreid. Om 19:30 natuurlijk. Wat gaan we verder doen? Nou, een Amerikaanse vastgoedgigant heeft 150.000 vierkante meter grond gekocht in de gemeente Emmen. Maar wat willen ze daarmee? Daar gaan we het zo over hebben. Verder gaat het vanochtend over positief fantaseren. En dat is in de strijd tegen depressies. Een onderzoeker uit Westerbork vertelt erover. En verder, vaccinatieronde. Ja, de volgende is begonnen. Een vaccinatieronde tegen de coronaprik. Onze Wim kan erover meepraten, hoorde ik net. Een belangrijk onderdeel voor de grootste telescoop ter wereld is klaar. En een flink deel daarvan is gemaakt hier bij ons, in Dwingelo. En de Drentse derby, bekerderby, ACV, VV Hogeveen. Ook daarover gaat het vanochtend.

weer dan. Af en toe wat zon, maar overwegend bewolkt. Het blijft wel droog vandaag. Er staat een zwakke westenwind bij maximaal 19 graden. Goedemorgen, mooi dat je luistert.

0: Amerikaanse stad. En The Border. 7:09 is het. Een belangrijk onderdeel voor de grootste telescoop ter wereld is klaar. En een flink deel daarvan is gemaakt hier bij ons in Drenthe bij de Nova Optische IR-groep in Dwingelo. Ramon Navarro, een heel goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: We gaan het zo hebben over dat onderdeel dat gemaakt is hier in Dwingelo. Maar eerst eens even over die grootste telescoop ter wereld. Die staat in Chili, hè? Wat is dat voor een ding?
1: Ja, nou, dat is een supergrote telescoop. 39,6 meter in diameter, dus de breedte van een voetbalveld. Dus het huisje waar het in komt te staan is ook zo groot als een voetbalstadion. De belangrijkste of de makkelijkste vergelijking is met de Cruijff Arena in Amsterdam. Zo. Maar dan ietsje hoger, want er moet nog een hele grote telescoop in. En die telescoop is zo groot omdat we dan zwakker licht op kunnen vangen. Dus verder het heelal in kunnen kijken. Maar nog veel belangrijker is dat we daar heel scherp mee kunnen kijken. Dus meer kunnen inzoomen om meer details waar te nemen.
0: En waarom staat hij in Chili en niet in Dwingelo?
1: Ja, midden in de woestijn op 200 kilometer van het dichtstbijzijnde plaatsje. Op een bergtop, ruim 3 kilometer hoog. Omdat de lucht daar super stabiel is. Maar zelfs in die stabiele lucht hebben we nog adaptieve optiek nodig. Dus we gaan 1000 keer per seconde kijken wat de trillingen in de lucht zijn. En dan 100 keer per seconde daarvoor corrigeren met een spiegel met duizenden motoren erachter. En na die correctie, dan komt de camera. En daar zit ons systeem in met maar liefst 50 posities. Zodat je met allemaal verschillende filters van verschillende kleuren kunt kijken naar het heelal. En daar onderzoek mee kunt doen.
0: U heeft het filtermechanisme gemaakt?
1: Ja, dat klopt inderdaad. En hier zitten filters in van verschillende kleuren, allemaal in het infrarood. En daar kun je onderzoek mee doen naar wat voor chemische samenstelling er is in het heelal. Mm-hmm. Dus je kijkt naar verschillende elementen. Waar is zuurstof, waar is water, waar is zwavel bijvoorbeeld. Mm. En er zitten ook andere filters in die juist meten met extreem contrast mogelijk maken. Ja. Zodat we kunnen kijken naar heldere sterren en toch de planeet die daar vlakbij zit ook waar kunnen nemen.
0: Waarom is daar 18 jaar voor nodig geweest om dat te ontwikkelen?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Maar je begint eerst met een wetenschappelijke droom. Wat wil je waarnemen? En de allereerste ontwerpen van die Extremely Large Telescope waren 100 meter in diameter. En daarna slaat de realiteit toe. Dus die diameter is langzaam gezakt en tot uiteindelijk nu die bijna 40 meter diameter. Wat nog binnen het budget paste.
0: Ja.
1: Gezocht worden naar voldoende steun en geld. Ja. En dan kunnen de ingenieurs echt aan de slag met het ontwerpen.
0: En is het onderdeel vanuit Dwingelo al in Chili?
1: Nee, het is nog niet in Chili. Het is vorige week opgeleverd in Zuid-Duitsland, vlakbij het hoofdkantoor van de ESO, de Europese Zuidelijke Sterrenwacht. En daar wordt het nu geïntegreerd met allerlei andere subsystemen. Die uit andere landen in Europa daar ook heen worden gebracht. En dan wordt het eerst getest op die locatie. Eerst wordt het warm getest of alle onderdelen werken. Elektrisch, met software, optiek en de mechanica. En daarna wordt het op werktemperatuur getest. Want het werkt op ongeveer 80 Kelvin. Wat bijna min 200 graden Celsius is.
0: Bent u er dan bij als er getest gaat worden?
1: Er gaan regelmatig teams vanuit Nova en Astron gaan naar de Garching toe, naar München toe, om bij de test te zijn, inderdaad.
0: Ja. En dan straks, hè, die telescoop moet geloof ik rond 2030 in gebruik worden genomen, hè?
1: Ja, op dit moment is de structuur klaar, maar alle optiek, alle spiegels, zeg maar, die moeten er nog in worden gezet.
0: Ja, maar als die dan klaar is, hè, zit u dan hier in spanning in Drenthe, in Dwingelo, in afwachting wat het oplevert?
1: Jazeker. We kunnen niet wachten tot het licht door die hele telescoop ons instrument bereikt en we kunnen starten met de wetenschappelijke waarneming.
0: Ja, want als uw mooiste droom waar wordt, hè, wat gebeurt er dan? Wat hebben we dan?
1: Nou, een van de dingen die je hiermee zou kunnen doen, en het is dus geen belofte, is planeten bij andere sterren waarnemen en ook te karakteriseren. Kijken naar de samenstelling van de atmosfeer van zo'n planeet. En daar zou je eventueel leven mee kunnen aantonen op andere planeten, lichtjaren ver weg.
0: We gaan het afwachten.
1: Dat zou uniek zijn.
0: Ja, dat zou heel bijzonder zijn. Ramon Navarro van NOVA. Dat is nog even wachten, een paar jaartjes. Maar het onderdeel vanuit Dwingelo is klaar, is nu in München en gaat straks richting Chili. Dank u wel voor uw tijd vanochtend.

0: Worden je zwakker?
1: Hé, wat?
0: Wat vind je van je nieuwe kussen?
1: Oh ja, heerlijk dit.
2: Radio Drenthe zorgt voor een heerlijke nachtrust.
3: Deze week maak je kans op comfortabele nieuwe hoofdkussens. Voor jou en je partner.
2: Meer weten over deze rustgevende prijs? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
3: Slapen als een roos.
2: Met Radio Drenthe.
3: Altijd in de buurt.
0: Dunk, die kussens bent net even te goed.

0: Keith Urban en Mike McDonald en we go back.
1: Vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.
0: 22 september. Nou, op deze dag in 1970 maken we kennis met... De allereerste uitzending van het muziekprogramma Top Pop met presentator Ad Visser en danseres Penny de Jager natuurlijk. En 5 jaar later overleefde Amerikaanse president Ford een moordaanslag door Sarah Jane Moore.
3: After I fired the shot, he stopped cold and I did have time for a second shot. Had never planned for a second shot. Had practiced and was psyched for one shot.
4: One shot might have done it if it hadn't been for a man who almost wasn't there.
5: I yelled, "The bitch has got a gun." I grabbed her and about 10 agents and 20 police were on us all.
3: That's the one regret I have, that it was not successful.
0: Ja, het enige waar ze spijt van heeft is dat ze faalde, zegt ze over de aanslag op de Amerikaanse president in 1975. Terug in Europa kunnen we 1981 voor het eerst met de TGV.
6: Voilà, le TGV est passé à cet instant précis, vous allez le voir, je l'espère, à quelques 380 km/h. Un ordre d'idée, cela fait plus de 100 mètres à la seconde.
0: 380 km/h. 380 kilometer per uur is dat met die hoge snelheidstrein. Ja, dat is snel inderdaad. Op 22 september 1994 dan. En maak je kennis met Ross, Rachel, Phoebe, Chandler, Joey, Monica. Hij is de uitzending van Friends in 1994 dus. En blijven we in de wereld van de televisie, want vandaag 21 jaar geleden overlijdt deze man.
7: Wel, nee, dat is helemaal niet nodig. Als je naar buiten komt met mijn jasje, toch weer zo nat. Ik kan alleen maar even een goede dag zeggen. En dan moet ik eventjes naar de bakker alle broodje halen.
0: Ja.
7: Nou, ga ik heus hoor.
0: Ja, ga maar. Zwiebertje, oftewel Joop Doderen, onmiskenbaar die stem, hè. Hij is 84 als die overlijdt. Gaan we naar de jarige van vandaag. Congratulations and celebrations. Italiaanse tenor Andrea Bocelli is jarig vandaag. 68 geworden. Journalist en presentator Jort Kelder is 62. Oud-keeper van het Nederlands elftal Maarten Stekelenburg is ook jarig vandaag. Hij is 44 geworden. En zangeres Sanne Hans is jarig. Miss Montreal is 42 geworden vandaag. En voor de plaat van vandaag gaan we terug naar deze dag, 22 september 1970. Daar waar we mee begonnen. Ja, terug naar die eerste aflevering van Top Pop. Met onder meer dit nummer in die allereerste aflevering. Nummer van Bonnie St. Clair. I won't stand between them.

0: visserij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DN-drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DN-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
1: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
2: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
3: Ervaar thuis luxe en comfort met de zonwering, kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
4: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
5: Het is 7:30. Tijd voor het laatste nieuws. Krijg je vanochtend van Milko Schijper. Milko, goedemorgen.
6: Goedemorgen. Parkinson-patiënten uit de regio Meppel en Zwolle kunnen voortaan op één plek terecht voor gespecialiseerde zorg. Bij Reestal Revalidatie in Meppel is het nieuwe regionale expertisecentrum Punt voor Parkinson geopend. De specialistische kennis van zorggroep Noorderboog en ziekenhuis Isala worden daar samengebracht. Volgens de betrokken organisaties kan de gebundelde zorg ervoor zorgen dat patiënten gemiddeld 4,5 jaar langer zelfstandig thuis blijven wonen. Ook zouden ziekenhuisopnames en bezoeken aan de huisarts kunnen afnemen. Het voormalige Pinocchio-pand aan de Lauwers in Assen blijft doelwit van vandalen. Vrijwel alle ramen zijn inmiddels ingegooid of beschadigd en ook de inboedel is grotendeels vernield. De politie en handhaving die houden het pand daarom extra in de gaten. De gemeente vindt de situatie onwenselijk en had de eigenaar eerder met een dwangsom gedwongen het pand af te schermen met bouwhekken. Maar ook die hekken blijken niet te helpen, want afgelopen weekend zijn opnieuw ramen ingegooid. Astron in Dwingelo is na 18 jaar ontwikkelen klaar met een belangrijk onderdeel voor de grootste telescoop ter wereld. Het gaat om een filterwiel voor de supercamera Mikado. Ramon Navarro, hij is programmamanager van de Nova Optische IR-groep in Dwingelo en legt uit waarom die telescoop zo groot is.
7: Ja, die telescoop is zo groot omdat we dan zwakker licht op kunnen vangen, dus verder het heelal in kunnen kijken. Maar nog veel belangrijker is dat we daar heel scherp mee kunnen kijken, dus meer kunnen inzoomen om meer details waar te nemen.
6: Het in Dwingelo ontwikkelde onderdeel is inmiddels naar Duitsland gebracht. Daar wordt de camera de komende jaren verder gebouwd en getest. Mikado gaat straks in Chili onder meer zoeken naar de planeten buiten ons zonnestelsel en sterren in andere sterrenstelsels. Naar verwachting gaat de camera in 2030 naar Chili. En op de N371 bij Havelte zijn gisteravond een motor en een bestelbusje met elkaar in botsing gekomen. Het ongeluk gebeurde op de kruising met de Rijksweg Noordzijde en de Van Helomaweg. De motorrijder is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, dat is nog niet bekend. Meer nieuws uit onze provincie, dat vind je op onze website rtvdrenthe.nl en ook in de RTV Drenthe app.
5: Milko, dankjewel. Het weer dan, Roland van der Zwagen. Heel goedemorgen.
8: Goedemorgen allemaal.
5: Ik zei net al tegen Milko, ik ben blij dat het niet mistig is. Want dat kan wel in deze periode van het jaar vooral 's ochtends gebeuren, hè?
8: Ja, zeker als het in de nacht gaat opklaren. De nachten die zijn nu al wat langer. We hebben nu de zon vanaf 7:30 tot 7:30. Daarna is de zon verdwenen. Dus dat betekent langere nachten. En als die nachten gaan lengen, dan kan het... hoe noem je dat? Dan gaat het meer strengen. Nee, dan gaat de temperatuur iets naar beneden. Dan kan het dauwpunt bereikt worden. Vannacht hadden we trouwens ook, hoor. Rond 6:00 was er nog her en der wat nevel. Een beetje mist was er nog, maar dat is nu opgelost. En er is een groot verschil tussen west en oost op dit moment. In het westen van de provincie, daar is het meestentijds en overwegend bewolkt. Terwijl het hier in het westen, hier bij mij nu ook trouwens, zie ik even wat zonnestralen. Het is een hele smalle strook. Aan het oostelijk deel tegen de grens met Duitsland aan, daar is het nog de bewolking zo dun dat de zon er nog even bij kan komen. Maar ga er maar wel vanuit dat de bewolking hardnekkig is vandaag. Dat warmtefront schuift over. Dat warmtefront is eigenlijk gevuld, en zeker daarachter gevuld met vochtige lucht. En daardoor dus die aanmaak van die wolken. Nou, omdat we in de hoge drukgebieden zitten, is de wind gewoon zwak vandaag. Die is nu even zuidwest, vanmiddag west en vanavond noordwest. Temperatuur een graadje of 18. Dus thermisch gezien houden we het nog redelijk op stand.
5: Ja, inderdaad. De rest van de week ook, toch? Het wordt toch langzaam maar zeker nog iets warmer?
8: Morgen is het sowieso al 1 of 2 graden warmer. Morgen hebben we een zuidwestelijke wind. Dan gaat het hoge drukgebied, in ieder geval komt er een nieuwe, die komt ergens bij onze omgeving te liggen. Donderdag schuift vervolgens door naar het oosten. En dat betekent dat langzaam later in de week de wind gaat draaien naar het zuiden zelfs. Nou, dat maakt dus dat die warmere lucht vanuit Frankrijk naar ons toe kan komen. Maar goed, dat gebeurt pas vanaf vrijdag. Tot die tijd moeten we het even hebben met een winddraaiing. Morgen hebben we wind uit het zuiden dus, zuidwest. Morgen 20 graden, veel bewolking morgen nog. Er zal in de ochtend misschien een streepje zon zijn. Vanmiddag of morgenmiddag zie ik dat er een storing gaat komen, dat die in de namiddag en avond wat regen gaat brengen. Zal niet heel veel zijn, maar 1 of 2 millimeter zal misschien net kunnen. En als we die dag gehad hebben, dan hebben we eigenlijk ook de bewolkte dagen gehad. We krijgen vooral op donderdag al een periode met zon, met stapelwolken, een matige noordwestenwind. Ja, omdat die wind van zee komt, is de temperatuur nog niet super hoog, maar ook dan 18 graden. Dus voorlopig zit het allemaal wel goed met de temperatuur.
5: Het weekend wordt, horen we straks rond 8:30. Tot dan, hè?
8: Tot dan.
5: Hoi. Verkeersinformatie, 2 files in de regio. De eerste staat op de A32. Als je vanuit Meppel richting Leeuwarden rijdt, houd dan rekening met de oponthoud 7 kilometer tussen Wolvega en Heerenveen. En op de N34, Emmen richting Zuidlaren, 5 kilometer voor de rotonde bij Gieten. En straks positief fantaseren in de strijd tegen depressies.
9: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
10: Steen, Ewenhout, Sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
11: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
12: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
13: Interessant. Wat verdien jij dan?
12: Zo open bedoelen ze vast niet.
14: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
15: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
14: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
16: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl.

0: Julian Lennon en Too Late for Goodbyes. Ja, wie een depressie heeft gehad, heeft grote kans om opnieuw depressief te worden. Maar je kunt er ook wat tegen doen. Marlijn Beste uit Westerbork onderzoekt als wetenschappen hoe je ze kunt voorkomen. Goedemorgen, Marlijn.
1: Goedemorgen.
0: Ja, wat is de belangrijkste conclusie uit het onderzoek? Want dat is toch wel heel goed om te weten.
1: Ja, eigenlijk zien we uit ons onderzoek dat we dus daar iets aan kunnen doen om te voorkomen dat mensen opnieuw depressief kunnen worden. En de therapie die we onderzocht hebben is de preventieve cognitieve therapie. En die liet zien dat we eigenlijk veranderingen zien in onze gedachten en hoe we ons voelen. En voornamelijk dat mensen zich meer positief ook gaan voelen. En ook dat de veranderingen in de hersenen daarbij ook van belang zijn.
0: Ja, maar wat is preventieve cognitieve therapie?
1: Ja, dat is een behandelvorm die eigenlijk al bestond. En dat zijn 8 sessies waarin mensen aan de slag gaan met het herkennen van meer positieve gevoelens en emoties. En ook een beetje gaan positief fantaseren. Dat is een techniek die we gebruiken om eens anders over jezelf te denken. En ook het opstellen van een preventieplan. Van wat doe je nou als het eventjes wat minder goed gaat.
0: Ja, want wat is positief fantaseren dan? Waar moeten we aan denken?
1: Ja, positief fantaseren is niet zomaar willekeurig fantaseren over leuke dingen. Maar daarbij kijken we echt naar iets fantaseren waarover je op een manier waarop je normaal gesproken niet over jezelf zou denken. Dus bijvoorbeeld waar je normaal gesproken zou kunnen denken, als ik een fout maak, dan ben ik waardeloos of dom. Proberen we dan eens te fantaseren dat als je alles fout doet, mensen en jij jezelf ook, jezelf nog steeds fantastisch vinden. Dus eigenlijk is helemaal andersom over jezelf denken. En dat geeft vaak een lekker gevoel, mensen dat even te ervaren. Soms komt er ook wat ongemak bij kijken. Maar eens helemaal op een positieve manier naar jezelf kijken kan ook helpen om even een fijn gevoel te krijgen. En biedt daardoor ook wat ruimte om op een andere manier naar jezelf te kijken.
0: Ja, maar kan dat ook als je depressief bent op dat moment? Want dan kan ik me bijna niet voorstellen dat je positief kunt fantaseren. Omdat je in die depressie zit.
1: Nee, klopt. Dit is ook echt een therapie die we inzetten na de depressie. Mm-hmm. Om terugval te voorkomen. Dus een nieuwe depressie te voorkomen. En we denken inderdaad dat dat niet goed zou werken als iemand nog echt midden in die depressie zit. Omdat het dan heel lastig is, inderdaad.
0: Maar kun je het ook toepassen in de dagelijkse praktijk?
1: Ja,
0: om te zorgen dat we allemaal wat positiever in het leven
1: allemaal,
0: staan?
1: Natuurlijk. Dus fantaseren kunnen we allemaal. En het is goed om het soms kort te doen, want sommige mensen blijven ook heel lang in hun fantasie hangen en vinden dat ook weer vervelend, omdat de realiteit nou eenmaal ook is. Maar eventjes gaan zitten en eventjes op een positieve manier aan jezelf denken. En ja, dat fantaseren doen we door jezelf vragen te stellen van, oh, hoe zou het eruit zien? Hoe zouden andere mensen naar mij kijken? Waar ben ik? Wat zie ik? Hoe voelt dat? Op die manier kan je wel een soort van fantasie eventjes voorstellen. Ja. En dan kan je dus inderdaad op zo'n positieve manier eventjes over jezelf denken.
0: Ja.
1: Dat kan ook in het dagelijks leven.
0: Ja, maar het is een fantasie, zeg je. Geloven mensen dat dan wel? Of zijn we te nuchter daarvoor?
1: Nou, soms is het best lastig. Want het is juist de bedoeling om het even helemaal los te laten. Mm-hmm. Inderdaad, dat nuchter zijn, dat helpt dan op dat moment eventjes niet. Dus we proberen heel erg te benadrukken dat het een fantasie is, zoals we dat soms als kind wel heel goed kunnen. Dat we ons voorstellen dat we een beroemdheid zijn of een profvoetballer. Om eigenlijk dat weer een beetje aan te wakkeren. Ja. En dat is nog steeds soms lastig, maar als het voor eventjes is, dan lukt dat soms wel even.
0: Maar dan zien jullie ook, als we dat doen, dat dat iets teweeg brengt in onze hersenen?
1: Ja, dat is dus niet alleen van dat onderdeel positief fantaseren, maar van een 8-weekse behandelvorm. Dus dat is daar ook een onderdeel van, maar er zijn ook andere onderdelen. En dan zien we inderdaad ook veranderingen in hoe onze hersenen emoties verwerken.
0: Nou, dit zou kunnen voorkomen dat mensen dus opnieuw depressief raken. Wordt het dan nu ook toegepast?
1: Ja, het wordt al wel wat toegepast. Maar dat zou nog wel veel meer kunnen.
0: Maar hoe gaat u daarvoor zorgen dat we dat meer gaan toepassen met z'n allen? Want ja, een depressie voorkomen, dat willen we toch allemaal?
1: Ja, ja, we hopen natuurlijk dat er nog meer psychologen komen die ook getraind worden voor deze behandeltechniek. Waardoor er nog meer mensen ook deze behandeling kunnen geven. En wij laten zien dat het dus inderdaad goede perspectieven eigenlijk biedt. Dus dat het wel echt iets betekenisvol kan zijn. En daarmee hopen we dat steeds meer mensen dat zullen oppakken. Want het is nu wel al te volgen op verschillende plekken in Nederland, ook in Drenthe. Maar ik geloof in Drenthe bijvoorbeeld alleen in Assen en in Hogeveen. En misschien willen we dat ook wel op andere plekken, dat het gevolgd kan worden.
0: Succes daarbij. En dank voor uw tijd vanochtend, Marlijn Besten, wetenschapper.

0: Bluffen Nielsen en Mannenharten. En over zich nu van gebeurtenissen in binnen- en buitenland. We beginnen in eigen land, want de Nederlandse koepel van drinkwaterbedrijven wil zo snel mogelijk een Europees totaalverbod op het gebruik van PFAS. Want uit onderzoek blijkt dat er vooral in Noord- en Zuid-Holland, maar ook in Zeeland en Utrecht nogal wat PFAS in ons drinkwater zit. Er is onderzoek geweest onder andere van Greenpeace. En Europese regels nu. Maar ja, Europees duurt ook lang, zou je denken, hè?
1: Zou je denken, absoluut. Ja, en er moet volgens de vereniging ook een nationaal lozingsverbod komen, zodat er geen PFAS meer in het drinkwater terechtkomt.
2: Een totaalverbod ervoor zorgen dat er geen PFAS meer het milieu inkomt, dat we ons milieu niet meer blijven vervuilen. Dat doen we al decennia lang inmiddels. We weten precies wat de schadelijke gevolgen zijn. Dus hoe sneller we stoppen met het gebruik van PFAS, hoe sneller we voorkomen dat PFAS in het milieu terechtkomt, hoe sneller het probleem ook weer voor een deel in ieder geval uit de wereld
0: gaat. Ja, Greenpeace zegt dat er in ongeveer een derde van het Nederlandse drinkwater te veel PFAS zit, vooral in die provincies die ik net noemde. En dat heeft ermee te maken dat die gebruik maken van oppervlaktewater en wij hier van veel dieper in de bodem, zeg maar, onder een kleilaag nog. En daar zit dan geen PFAS in. Hoe dan ook, het Nederlandse kraanwater is wel veilig genoeg, toch Milko?
1: Ja, zeker. Dat zeggen de waterbedrijven. Dus daar moeten we dan maar op afgaan.
0: Ja, waar dan ook. Ook blijkbaar in Noord- en Zuid-Holland.
1: Zeker.
0: In die regio's, ja. Een Telegraaf meldt dat de huizenprijzen in augustus licht zijn gedaald.
1: Wat?
0: Dat is
1: nog een keer? Wat? Wat is er gebeurd hier? Ja, bestaande koopwoningen die waren gemiddeld 0,1% goedkoper dan in juli. Het is wel minimaal, Judith, maar toch, hè?
0: Ja.
1: Het is gedaald.
0: Ja.
1: Vergeleken met een jaar eerder waren de huizen nog 3,3%.
0: De rente is ook omhoog gegaan, hè?
1: Ook dat inderdaad. Ja, zeker. Ja. Voor de bestaande koopwoning werd gemiddeld ruim, ja, het is nog steeds bizar eigenlijk, €503.000 betaald.
0: Oh, tjeng.
1: Niet normaal, hè? Gemiddeld. Bizar. De prijsstijging is op jaarbasis, die neemt al sinds eind vorig jaar vrijwel voortdurend af. En in augustus werden bijna 18.900 woningen verkocht. En dat is zo'n 3% minder als een jaar eerder. Over de eerste 8 maanden van dit jaar zijn wel ruim 4% meer woningen verkocht.
0: Ja. Wat moet je doen als je kind geen lucht meer krijgt? Of een bloedende wond heeft? Of een koortsstuip bijvoorbeeld? Nou, dan slaat in ieder geval de schrik je om het lijf. En dan hoop je dat je handelt. Maar wat moet je doen? Nou, steeds meer mensen gaan op cursus, hè, EHBO?
1: Ja, zeker. Een EHBO-cursus, het Rode Kruis, en dat is een van de grootste aanbieders van de EHBO-cursus natuurlijk. Die zag het jaarlijks aantal cursisten in 3 jaar stijgen van 9 naar 15.000.
3: We horen heel vaak dat ouders iets hebben meegemaakt waarbij ze niet wisten wat ze moesten doen. En dan vervolgens, ja, of ze horen.

0: daarmee?
1: Nou, daar kunnen we over ruim een jaar ondernemers, onderzoekers, onderwijsinstellingen en overheden straks eigen AI-modellen en toepassingen ontwikkelen. Dat zegt staatssecretaris van Digitale Economie.
2: Ja, dat is belangrijk omdat dat die rekenkracht geeft. Dat geeft de snelheid eigenlijk om hier te kunnen trainen. Dus om al die mooie ideeën die hier al in Groningen leven, om die ook echt snelheid te geven.
3: Nou, het Rijk en de EU betalen mee aan de AI-supercomputer om zo minder afhankelijk te zijn van Amerikaanse tegenhangers, zomaar zeggen, techgiganten. En dan die spullen van de overleden actrice en activiste Brigitte Bardot. Die gingen onder de hamer en die zijn voor veel meer geld weggegaan dan verwacht.
1: Nou, niet zomaar veel meer geld. Nee, 20 keer zoveel als de vooraf ingeschatte 50.000 euro. Er is iets minder dan 954.000 euro opgehaald met die veiling. En van alles kwam voorbij, Judith. Halsbanden voor honden, een zelfportret van de actrice, een typemachine, meubels, kledingstukken, muziekinstrumenten en serviesgoed. Zat er voor jou nog wat tussen trouwens?
3: Nee, ik heb niet gekeken. Nee. Het kapitaal had ik er ook niet voor over, denk ik. Maar goed, ja, andere mensen wel, want dat zelfportret, 40.000?
1: 40.000, zeker weten. En waar gaat dat geld dan allemaal naartoe?
3: Ja.
1: Naar haar eigen stichting, het goede doel als het ware. En ook een deel gaat naar haar zoon.
3: Ja, tot zover dit overzicht van gebeurtenissen in en buitenland.

0: tot 80% besparen met een hybride warmtepomp van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
1: November, 30 jaar kunstmaand Ameland. Op 40 plekken ontmoet je internationale kunst. Is er muziek? Zijn er films? Rondleidingen en verhalen die je meenemen? Laat je verrassen en vier ons jubileum mee. Kijk op kunstmaandameland.com.
2: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
3: Steen, Ewenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
4: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
5: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
6: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
4: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
6: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
7: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
8: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
9: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
10: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
11: Interessant. Wat verdien jij dan?
10: Zo open bedoelen ze vast niet.
12: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
13: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
12: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
14: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
15: Dorald Megens met het NOS-journaal. Er moet zo snel mogelijk een Europees totaalverbod komen op het gebruik van PFAS. Dat zeggen Nederlandse drinkwaterbedrijven. Ze willen ook dat Nederland zelf maatregelen neemt.
16: Tegelijkertijd pleiten we ook voor een nationaal verbod op PFAS-houdende bestrijdingsmiddelen die vaak in de landbouw worden gebruikt, omdat die geen onderdeel zijn van het op dit moment voorgestelde Europees totaalverbod.
15: Uit onderzoek van Greenpeace blijkt dat ongeveer een derde van het drinkwater PFAS bevat. Vanaf vandaag mogen in Nederland geen producten meer worden verkocht die uit illegale nederzettingen op de westelijke Jordaan-oever komen. Het gaat vooral om landbouwproducten, zegt correspondent Lennart Zwolfs.
17: Dadels, avocado's die daar gemaakt worden, mango's, allerlei verse kruiden. Maar je kunt bijvoorbeeld ook denken aan wijn en olijfolie die daar wordt gemaakt. Maar het gaat ook om producten uit de Syrische Golanhoogte die door Israël wordt bezet.
15: De maatregel is vooral symbolisch, maar een heel klein deel van de producten uit de gebieden komt in Nederland terecht. Krantenuitgever Mediahuis blaast het sociale netwerk Huis nieuw leven in. Volgens het platform is uit onderzoek gebleken dat er behoefte is aan een sociaal medium zonder verslavende algoritmes. En dat draait op Europese servers. Hives werd in 2003 opgericht en richtte zich op de Nederlandse markt. Eigenaar Telegraaf Media Groep, dat intussen onderdeel is van Mediahuis, kocht het netwerk in 2010. Op het hoogtepunt had het platform bijna 10 miljoen gebruikers. Hives verdween uiteindelijk omdat mensen het massaal hadden verruild voor Facebook. Spullen van de Franse actrice Brigitte Bardot hebben op een veiling in Parijs rond de €954.000 opgebracht. Dat is bijna 20 keer zoveel als verwacht. Ging van alles onder de hamer, van kleding en meubels tot een zelfportret en muziekinstrumenten. Het weer in het zuiden begint de dag mogelijk mistig, maar die mist lost snel op. Verder veel bewolking vandaag. In het noorden kan wat regen vallen. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
18: Verkeersinformatie bij Radio Drenthe. Twee files nog altijd in de regio op de A32. Als je van Meppel naar Leeuwarden wil, 8 kilometer langzaam rijden tot stilstaan tussen Wolvega en Heerenveen. Heeft te maken met werkzaamheden daar. En ook op de N34 loopt het vast. Emmen richting Zuidlaren. 5,5 kilometer tussen Borger en Annen.
19: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk24.nl.
20: Nieuw bij Marktkauf Meppen, de Marktkauf-app. Download nu gratis deze app en ontdek het zelf. Activeer exclusieve coupons, spaar punten en pak direct extra voordeel op je boodschappen. Marktkauf Meppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
21: Aan tafel.
22: Zo.
23: Wat kun je toch altijd lekker koken, oma?
22: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
23: Heb je een nieuwe vriend, oma?
22: Nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
24: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
25: Avondje uit. In het Atlas Theater beleef je dit jubileumseizoen grote musicals als The Bodyguard en The Dolly Dots. Topartiesten zoals Hans Klok, Van der Laan en Woel, Waylon en Cresip. De kleintjes genieten van Aladdin, Juf Braaksel en nog veel meer. Scoor nu je tickets via atlastheater.nl en verzeker je van de beste plekken.
26: Profiteer nu bij Bosma Bedden. Tot 50% najaarskorting op complete bedden, boksprings, matrassen, bedbodems en dekbedden. Bosma Bedden in Assen en Groningen. Bosmabedden.nl.
27: Radio Drenthe.
28: Goedemorgen, Drenthe.
27: Met Judith Regendorp.
29: Drenthe opnieuw. Goedemorgen, het is dinsdag 22 september. We zijn straks in Emmen. Want een Amerikaanse vastgoedgigant heeft 150.000 vierkante meter grond gekocht in de gemeente Emmen. Heel benieuwd wat ze daarmee willen gaan doen. Gaan we het zo dus over hebben. Drentse wetenschappen bewijst dat positief fantaseren helpt in de strijd tegen depressies. De nieuwe vaccinatieronde voor de coronaprik is begonnen. Daar gaan we het ook over hebben. Met sportverslaggever Matthijs Renkema blik ik vooruit op de Drentse Beker Derby. ACV tegen VV Hogeveen. Mooi affiche is dat. En Aaldert, die is voor op Tjak onderweg naar Roden voor de paardenmarkt. Het weer nog van me. In het kort in ieder geval. Bewolkt, af en toe ook wat zon en blijft droog vandaag. Er staat een zwakke wind uit westelijke richting bij maximaal 19 graden.

0: Rollercoaster Not and No More Fear of Flying.
1: Op Chuck.
2: Met Albert Oosterhuis.
0: Daar komen de auto. Is met de auto naar Roden gegaan voor de paardenmarkt daar. Heel benieuwd of die al tussen de beertjes staat. Albert, goedemorgen.
3: Hey Judith, ja, dat kan niet mis natuurlijk. Einde de peren, maar god, dan moet je er ook even tussen kijken. Hoewel, ik vind peren hartstikke mooi dieren, maar wel aan de andere kant.
4: Goedemorgen, alles.
3: Ben je die van je of niet? Nee, ik ben echt de perenkeur.
4: Ja,
3: van huis uit Mek reken, dus volop in de peren.
4: Je hebt zoveel peren?
3: Ja.
4: Dus je hebt er wel een beetje verstand van?
3: Nou ja, verstand van, maar ik heb er wel een beetje kick op.
4: Je hebt een mooie shirt van Vereniging van Volksvermaak. Ja. Ik denk, die zit in een organisatie. Dat klopt. Maar je hebt ook wel verstand van peren?
3: Jawel, altijd in de peren, dus heet pony reden. Met peren reden wel, dus jawel, wel een beetje verstand
4: van. Is dit dan hier ook een dag voor je om weer wat zaken te doen? Een nieuwe peer te kopen of je eigen peer te verkopen?
3: Nou, ik heb hier wel peer verkocht, ja. Ja, vroeger met papa met veel films aan de markt geweest altijd.
4: Ja.
3: Maar ik heb hier vorig jaar nog één verkocht.
4: Nou, heb ik meteen een goede te pakken.
3: Ja,
4: hoe ziet vandaag de stand van zaken? Hoe is het met de handel?
3: Ja, nou, niet slecht. Het is, we hebben een hartstikke mooi weer bij.
4: Ja.
3: Qua aanvoer een beetje vergelijkbaar met de andere jaren. Ik heb al zo links en rechts wat handjeklaps hier gebeurd. Dus ik denk ook wel dat er wat handel gedaan is. Er zijn wat ezels aanvoer, die ben al verkocht. Dus volgens mij moet het helemaal goed komen vandaag.
4: Ja,
3: ezels, ja.
4: Ja. Nou, een paard kan me niet meer voorstellen, dan kunnen we dat hebben. Maar we moeten met een ezel.
3: Ja, maar dat is toch zo. Wat frums aan de markt hebben, dat doet altijd verkoop. Er is altijd volk voor. En de ezels is natuurlijk een product waar niet zoveel voor komt.
4: Nee.
3: En blikboor is door wel handel in. Ja, dat is alleen maar mooi.
4: Ja, ik denk van, Subie is hem de stand laten te bulken.
3: Ja, nee, ik heb er nooit in het land uit. De lawaai, dat weet ik helemaal niet. Maar nee, ze worden wel verkocht. Ze worden verkocht.
4: En die hele kleintjes, hè? Die schatjes.
3: Ja, die Zetlanders. Ja, dat is altijd mooi, hè? Die Zetlanders is altijd goed. En vooral als je de gevulligers hebt van veel geboren. En die komt nu op de markt, zeg maar. Ja, dat is altijd mooi om te kicken. Ja.
4: Maar wel, die graag in winnen wilde hebben. Hoe is mijn aanvoer? Ja, daar kun je misschien weinig van zeggen. Maar je hebt wat meer inzicht in.
3: Als we een beetje kijken naar de meters die we uitzet hebben, zeg maar. Die is redelijk gevuld. Er is hier en daar nog wel wat ruimte. Maar goed, je hebt heel veel volk die is om 6 uur al met de peert op de markt.
4: Ja.
3: Maar je hebt er ook een heleboel bij, die komt in 9:30. Dus ja, er ben nog altijd groen bij, die komt wat later.
4: Ja.
3: Nou, dus die komt straks nog wel. Dus ik denk wel dat het wel weer mooi gevuld is. En dat we qua aantal wel redelijk hetzelfde hebben als andere jaren.
4: Ja. En dat heel graag natuurlijk. Hè.
3: Ja.
4: Niet terugloopt natuurlijk.
3: Nee, precies. We proberen met elkaar een beetje in stand te houden. En kijk, het is dit jaar de 299ste rode markt. Perenmarkt.
4: Ja.
3: Kijk, volgende keer hebben we natuurlijk wat te vieren met elkaar. Hè. 300 keer.
4: Daar heeft vast al plan voor.
3: Daar wordt al wat plan voor gesmeed, ja. Ja.
4: Ligt hier een klein tipje op?
3: Nou ja, we kunnen er niet te veel tipjes op liggen van de sluier. We moeten natuurlijk het publiek een klein beetje spannend houden. Maar goed, we gaan wel wat doen wat wel weer mooi is. En wat net even afwijkt is van andere jaren.
4: Ja, maar het was al heel naar groter eigenlijk. Hè? Want het is geen rode markt dag meer. Het is eigenlijk al een hele week.
3: Ja, het is een hele week al. Het is eigenlijk al op de vrijdag begonnen. Hè? Dan is het ook de opening van de kermis. En dan gaat de jaarbeurs is van start. Ja, en de alle dagen heen organiseren wij als Volksvermaken organiseren allerlei evenementen.
4: Ja.
3: Nou, vandaag dan de paardenmarkt en de warenmarkt. En morgen hebben we dan nog de korte baandraverij hier in het dorp.
4: Ja. En dan ga je ook gewoon hier in het centrum, is dat?
3: Ja, hier is de straat hier achter ons, daar gaat de korte baan overheen.
4: Yeah.
3: En dat is redelijk uniek, want de korte baan is over het algemeen in Noord-Holland, Zuid-Holland. Wij hebben de enige hier in Drenthe die een korte baan organiseren voor de 60ste keer. Dus wat dat betreft is het alleen maar hartstikke mooi. En je kijkt hoeveel volk erop afkomt, al dat je kijkt je ook goed. Echt.
4: Dat is al die mooie gezicht natuurlijk.
3: Ja, dat is prachtig. Dat is prachtig. Ja. Heleboel mensen die toch ook in een gokje waken en dat is alleen maar mooi.
4: Nou weet ik dat ze bijvoorbeeld in Rolde bedacht hebben en de perenmarkt voor u is met de zondag.
3: Ja.
4: Dat bevalt ze blijkbaar goed. Is dat dan bij jullie ook iets van, god, dat je achter het oor krabt van, is dat wat?
3: Nou, ik heb ook begrepen, we hebben ook contact met Magé van de MS van de Roldemarkt. Ja. En die hebben dit jaar voor het eerste keer op zondag gedaan. Die hebben natuurlijk een prachtig mooie locatie. Die combineren dat met een springconcours.
4: Ja.
3: Daar hebben wij niet. Dus wij zitten wel redelijk vast aan deze dinsdag. Ook in het programma van alle evenementen die we hebben. Dus ik denk... Dan gaan we lekker op de dinsdag blijven.
4: Ja, okay.
3: De 4e dinsdag september, dan weet je, dan is het Rode Mars.
4: Ja, en dat is aan 300 jaar zo.
3: Dat bedoel ik maar, Dat moet niet aan het worden.
4: Ja, dat moet je wel blijven.
3: Ja.
4: Ja, goed, ik kijk nog even achter mij. Ja, daar meneer, is daar wat bij?
5: Nee hoor.
4: Oh, meneer heeft er niet wat bij. Meneer wil er liever niet over.
3: Natuurlijk.
4: De vreugde moest ook even rond de klok. Ja, die is nou weer stil. Maar
3: ja, die klok die was een beetje verslaafd, denk ik.
4: Ja, die ging behoorlijk.
3: Klopt.
4: De kerk. Maar in ieder geval, dat is goed afgelopen.
3: Ja.
4: Goed, nou ja, dan is er niks in de wegen weer een mooie dag van de maken, liever dan even.
3: Ja, volgens mij komt de zonnetje zometeen er ook nog bij. Dus mensen die nog niks te doen hebben vandaag, kom alsjeblieft naar Roden toe.
4: Ja.
3: Mooie warenmarkt en een hele mooie paardenmarkt.
4: Dat gaat heel dag aan, hè?
3: Dat gaat heel dag aan.
4: Ja,
3: best.
4: Ja, die kunnen al die markt nog.
3: De markt ook zeker nog.
4: Hoe laat staat trouwens?
3: Om 6:30 start. En dat duurt ongeveer tot 4:30, 5:00.
4: Okay.
3: En dan is de rode markt voor ons zit er dan erop.
4: Ja.
3: Donderdagmorgen op oprum, les een glasje bier drinken en dan is het klaar.
4: Eindelijk aan de rode markt wil je onderwezen erbij. Kan vandaag zeker nog. Want eigenlijk is het toch een klein beetje het hoogtepunt vandaag.
3: Ja.
4: En het is de Aanse markt nog. Maar Roden heet je van harte welkom.
0: Aldert, dankjewel.

0: Horeproe van Kiek eens aan. De nieuwe najaarsronde, de vaccinatieronde voor de coronaprik is deze week begonnen. Mensen die vanwege hun leeftijd of gezondheid een groot risico lopen om ernstig ziek te worden van corona, die kunnen opnieuw een vaccinatie krijgen. En gaan erover praten met Gerjan Lubbers, manager bij de GGD Drenthe. Een heel goedemorgen.
1: Goedemorgen Judith, ja. En goedemorgen Drenthe. Het is inmiddels een traditie dat ik elk jaar in deze periode de vaccinatiecampagne bij jullie mag inluiden. Ja. Dus dank voor de uitnodiging.
0: Alsjeblieft, voor wie is die dit keer?
1: De vaccinatie, wil ik even uitleggen. Het coronavirus past zich elk jaar een beetje aan. En dan kijkt het RIVM van, moet dat vaccin ook aangepast worden? En moet die doelgroep, voor wie is dat vaccin eigenlijk, moet aangepast worden of bekeken worden van, wie heeft nou het meeste baat bij de vaccinatie? En voor dit jaar is dat eigenlijk voor iedereen die 70 jaar en ouder is. Mensen van 50 tot en met 69 met een medische aandoening. En eigenlijk voor de rest van alle anderen als het een medisch hoog risico is. Of als je in de zorg werkt.
0: Ja. En waarom juist in het najaar? Waarom is het dan belangrijk om mensen opnieuw te vaccineren?
1: Nou, omdat het virusseizoen eigenlijk nu weer begint. Hè. De griepvirussen, de coronavirussen, die komen in deze periode weer uit hun schulpje, worden meer actief. Mensen hebben iets minder weerstand in deze periode. En juist voor de kwetsbaren is het dan belangrijk om gevaccineerd te kunnen worden. Ja. En daarvoor hebben wij dit jaar veel locaties open. We hebben 18 locaties waar wij vanaf vaccineren. Wij komen ook bij mensen thuis die niet naar onze locatie kunnen komen door een aandoening of door een beperking. Wij komen in de instellingen. En daar doen we dit jaar ook een proef mee in een unieke samenwerking eigenlijk. Wij proberen nu samen te werken met een thuiszorgorganisatie die een deel van de vaccinaties bij de mensen thuis toedient, maar die dat ook doet als zorg die aan het UMC, vanuit het UMCG geleverd wordt.
0: U zei, we moeten eerst kijken naar de coronavariant en passen de vaccinatie daarop aan. Wat weten we van de coronavariant die er nu is? Is die heftiger, minder heftig? Wat kun je daarvan zeggen?
1: Nou, ik zal jullie de technische typering besparen. Het corona is elk jaar wat stabiliserend. Dus mensen worden minder snel zo heftig ziek als 5-6 jaar geleden. Maar het virus is nog niet uitontwikkeld. En net als bij een griepvirus heb je soms een aantal jaren dat mensen er iets minder ziek van worden. En eens in de zoveel tijd komt hij weer wat heftiger terug. Dus je weet eigenlijk van tevoren niet 100% zeker of een virus in een seizoen heel veel ziekte gaat veroorzaken. Maar wat we wel weten is dat het er is. Dat het ziekte veroorzaakt. En daarom willen we juist de kwetsbaren beschermen.
0: Ja. Hoe enthousiast zijn mensen? Hoeveel animo is er om mee te doen aan deze vaccinatieronde?
1: Ja, als we nu kijken naar de uitnodigingen, de verwachte opkomst, de doelgroep in Drenthe, verwachten wij dit jaar zo'n 65.000 tot 70.000 mensen te vaccineren.
0: Ja, en wat is dat qua percentage? Ik heb geen idee van de hoeveel het is namelijk.
1: Het percentage van de doelgroep. Kijk, in Drenthe wonen ongeveer 500.000 inwoners. Maar van de doelgroep zal de opkomst ongeveer 70% zijn.
0: Oké. Gerjan Lubbers van de GGD, dank u wel.

0: Daryl en John Oates en I Can Go For That. Een Amerikaanse vastgoedgigant heeft grond gekocht van de gemeente Emmen. En de plannen? Een bedrijfspand met een oppervlakte van bijna 150.000 vierkante meter. Nou, morgen moet de vergunning ingediend worden. En ik ga alvast over praten met verslaggever Mark Beuken. Mark, een heel goedemorgen.
1: Een hele goedemorgen.
0: Wat voor bedrijfspand moet dat worden?
1: Ja, de plannen zijn van een Amerikaanse vastgoedgigant, Panattoni. En die ontzorgen als het ware grote bedrijven die bijvoorbeeld een logistiek pand willen hebben. Dus gigantisch groot. Ze denken ook echt aan Europese spelers. Maar ja, hun hele businessmodel is als het ware, wij gaan alles voor jou doen. Dus we ontwerpen dat pand. We gaan alles planologisch doorlopen. Dat duurt meestal jaren. En op het moment dat een groot bedrijf denkt, goh, we hebben zo'n pand nodig. Hey, kijk eens, binnen een jaar hebben we hem up and running in Emmen. Dan komen ze bij Panattoni en die gaat hem dan aan hun verhuren.
0: Maar
1: en dan ook pas
0: Emmen weet nog niet wat erin komt.
1: Nee, klopt. Natuurlijk, vergunningstechnisch zijn er wel limieten. Dit gaat over middelzware industrie. Dus dan moet je niet gaan denken aan een vuurwerkfabriek of zo. Dat is echt zware industrie. Maar bijvoorbeeld wel een groot distributiecentrum of maakindustrie. De voedingsindustrie mag er ook komen. Dus alles wat volgens de boeken middelgroot genoemd wordt.
0: Ja. En waar komt het?
1: Bij de Tweeling, Nieuw-Amsterdam Veenoord. Okay. Het bedrijfterrein De Tweeling. En dan ongeveer tegenover, ze zijn bij Veenoord Boerdijk een nieuw tennisstation aan het bouwen. Daar tegenover.
0: Ja, bij Oranjedorp staat ook zo'n enorm distributiecentrum. Zijn ze te vergelijken, die in Oranjedorp en die in Nieuw-Amsterdam Veenoord komt?
1: Het is een vergelijking die veel gemaakt wordt. Zowel Panattoni, het Amerikaanse bedrijf, als de gemeente Emmen snappen ook dat die vergelijking gemaakt wordt, maar noemen hem wel onterecht. Natuurlijk, die staat er al best wel een tijd in bij Oranjedorp. Die staat ook leeg. Heel duidelijk zeggen ze allebei van tevoren, wij bouwen niet voor leegstand. Dus het is en veel groter, waardoor ze dus een ander deel van de markt bestrijken. Het is... Het mag niet leeg komen te staan. Dat wil zowel Emmen niet als Panattoni. Want dat is ook niet hoe Panattoni het aanvliegt. Ze gaan pas bouwen als ze zicht hebben op een eindgebruiker.
0: Ja. En buren in Oranjedorp waren niet allemaal even enthousiast. Hoe zit dat in Veenoord, in Amsterdam?
1: Er wordt hun best gedaan om de buren te betrekken. In Nieuw-Amsterdam Veenoord wonen mensen aan de Trekkerweg het dichtst bij. Panattoni zegt dat ze bij hen langs zijn gegaan om te kijken hoe het ingepast moet worden. En de gemeente Emmen heeft ook toegezegd dat ze nog extra erop gaan letten dat de buren goed betrokken worden. Want dat, zeker met Oranjedorp in het achterhoofd, is dat niet een fout die de gemeente opnieuw wil gaan maken.
0: Nee, maar de gemeente denkt ook aan economische kansen natuurlijk.
1: Ja, zeker. Dat is uiteindelijk waarom deze ontwikkeling ook toegejuicht wordt door de gemeente. Kijk, je kan van tevoren, als je niet weet wie erin komt, hoeveel banen er komen. Maar als je Panattoni mag geloven, moet je echt wel aan honderden banen gaan denken. Dus dat...
0: We gaan het afwachten.
1: We moeten economisch wel wat bieden, ja.
0: Ja, 2028, hè?
1: Mits alles goed gaat. Ja, dat planologische wat ik net zei, dat kan gewoon lang duren als er bezwaren komen. Ja. Dus we gaan het zien.
0: Zo is het.
1: Morgen is de eerste deadline.
0: Mark Beuken, dankjewel.
2: Maak kans op een setje zachte, rustgevende hoofdkussens.
0: Och, en als je dan om 5 uur bent opgestaan, dan kun je wel even wegdromen bij zulke heerlijke kussens wat jij.
3: Wat dat betreft is het voor ons een hele slechte week, hè? Een hele slechte prijsvraag. Want dan verlangen we alweer naar ons bedje. En dan krijg je het hele kussens om de oren.
0: Ja, heerlijke kussens.
3: Ja, ook dat nog.
0: Ik heb er nu alweer zin in.
3: Ben je al toe aan een nieuw kussen?
0: Ja, ik heb wel zo'n kussen dat je ook weer kan opvullen. Dat vind ik wel prettig.
3: Ja.
0: Ja. Want soms denk ik, wordt hij een beetje te zacht, te dun, weet ik veel. Ja, en dan doe ik er weer wat van die vlokken in.
3: Ja.
0: En hoe het allemaal verder heet, dat weet ik allemaal niet.
3: Ja, ik wel,
0: en
3: de merken ook allemaal niet. Nee,
0: maar ik ben ook geen merkenmens, dus dat scheelt er nog.
3: Gelukkig maar.
0: Goed, hoe werkt het spel? Je kunt 2 kussens winnen, van die heerlijke kussens. Maar dan moet je wel even goed in de gaten houden hoeveel schaapjes je hoort. Want we gaan schaapjes tellen. Ja, dat hoort bij kussens, hè?
3: Jazeker.
0: Ja, we gaan ze laten horen binnen nu. En in ieder geval de commercials, het nieuws, daarna weer commercials en de plaat. En als die plaat bijna is afgelopen, dan mag je gaan bellen. Dan ga ik er niet meer eentje tussendoor gooien.
3: Ik vind het wel lastig, hoor.
0: Ja.
3: Wat is een hele brede tijdspanne wat dat betreft.
0: Tel maar. Je kunt het. Ik weet het zeker. 0592 33 11 88.
4: Boef, doe, zie en beleef tijdens Van der Veen op Stelten. Van vrijdag 25 tot en met zondag 27 september staat in Assen Warenhuis Van der Veen in het teken van een weekend vol activiteiten. Geniet van een knallend optreden van Mooi Wark en het DJ Jari Live. Inspirerende kookdemonstraties. Met daarnaast volle proeverijen, activiteiten en mooie prijzen om te winnen. Nieuwsgierig naar wat er nog meer te doen is? Kijk op vanderveen.nl. Kom langs en beleef het zelf. Tijdens Van der Veen op Stelten.
5: Zijn het te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zijn weer en rollen.
6: Wat was ik onzeker over mijn haarverlies. Gelukkig kwam ik in contact met Creativo Care in Emmen. Ze namen alle tijd. En wat ben ik blij met het resultaat. Het ziet er niet alleen mooi en natuurlijk uit. Mijn haarwerk zit ook nog eens comfortabel. Maak een vrijblijvende afspraak via creativocare.nl.
7: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
8: Profiteer nu bij Bosma Bedden. Tot 50% najaarskorting op complete bedden, boksprings, matrassen, bedbodems en dekbedden. Bosma Bedden in Assen en Groningen. Bosmabedden.nl.
9: Kom naar de woonwinkel met de grootste keus in traprenovatie. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
10: Het is 8:30 geweest. De hoogste tijd voor het laatste nieuws krijg je vanochtend van Milko.
3: Goedemorgen. De gemeente Coevorde wil een nieuwe gemeentewerf bouwen in Wachtum. En daarmee zou de huidige gemeentewerf in Coevorde en in Zwelo verdwijnen. De werf in Coevorde die voldoet niet meer aan de eisen en moet worden vernieuwd. In Zwelo zijn investeringen nodig, onder meer om de werf te verduurzamen. De gemeenteraad moet nog akkoord gaan met het voorstel. Daarna wordt eerst onderzocht of een nieuwe werf in Wachtum haalbaar is. Pas daarna vervalt het definitieve besluit. Astron in Twengelo is na 18 jaar ontwikkelen klaar met een belangrijk onderdeel voor de grootste telescoop ter wereld. Het gaat om een filterwiel voor de supercamera Mikado. Ramon Navarro is programmamanager van de Nova Optische IR-groep in Twengelo en legt uit waarom die telescoop zo groot is.
11: Ja, die telescoop is zo groot omdat we dan zwakker licht op kunnen vangen, dus verder het heelal in kunnen kijken. Maar nog veel belangrijker is dat we daar heel scherp mee kunnen kijken, dus meer kunnen inzoomen om meer details waar te nemen.
3: Het in Twengelo ontwikkelde onderdeel is inmiddels naar Duitsland gebracht. Daar wordt de camera de komende jaren verder gebouwd en getest. Parkinson-patiënten uit de regio Meppel en Zwolle kunnen voortaan op één plek terecht voor gespecialiseerde zorg. Bij Reesdal Revalidatie in Meppel is het nieuwe regionale expertisecentrum Punt voor Parkinson geopend. De specialistische kennis van zorggroep Noorderboog en ziekenhuis Isala worden daar samengebracht. En volgens de betrokken zorgorganisaties kan de gebundelde zorg ervoor zorgen dat patiënten gemiddeld 4,5 jaar langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Ook zouden ziekenhuisopnames en bezoeken aan de huisarts kunnen afnemen. En wielrenner Axel van der Tuk uit Assen is geselecteerd voor het EK wielrennen in het Sloveense Ljubljana. Hij gaat Nederland vertegenwoordigen tijdens de individuele tijdrit. Op het EK komt hij zijn broer Danny van der Tuk ook tegen. Hij vertegenwoordigt Polen. Naast de gebroeders van der Tuk doen ook de Drenthe Gijs Schoonvelde, Lieke Nooyen en David Haverdings mee aan het EK wielrennen. Meer nieuws uit onze provincie dat vind je op onze website rtvdrenthe.nl en ook in de RTV Drenthe app.
10: Milko, dankjewel. Het weer dan, Roland van der Zwagen, heel goedemorgen.
12: Goedemorgen.
10: Wat is het al een stuk vroeger donker, hè, zat ik gisteravond te bedenken.
12: Ja, dat is om 8:00 al donker, half 8 zelfs al.
10: 2 minuten over 8 constateerde ik, jeetje, het is al donker, man.
12: Ja, gaat snel. Ja, nou goed, maar dat wil niet zeggen dat wij in één keer de winter induiken. Zeker niet. Het is ook zo dat we in de periode van september, begin oktober, half oktober soms wel een mooie periode hebben met nazomerweer. Dat kan ook dit jaar wel weer gaan gebeuren. De luchtdruk is nu 1030 millibar, hoog genoeg om in ieder geval droog weer te houden. Dat ene spatje motregen wat misschien kan vallen vandaag, dat is eigenlijk vrijwel niks. De bewolking heeft daar wel wat mee te maken. Het warmtefront met veel vocht in de lucht, die passeert de komende 24 uur, blijft een beetje stroperig hangen in onze omgeving. En dat betekent dat de bewolking hardnekkig is. Nou, het zonnetje van vanochtend dat we even gezien hebben in het oosten van de provincie en ook bij ons hier in het noorden, dat is nu wel verdwenen. De middelbare bewolking is toegenomen. Lage wolken zullen ook gaan overheersen. Dus de zon is even zoeken vandaag. Ja. Maar een graad of 18 zit er vanmiddag wel in. En de wind is zwak, dus daar hebben we geen last van.
0: En dan langzaam maar zeker een opmaat voor het weekend, hè?
12: Ja, het hangt er wel vanaf waar die hoge drukgebieden terecht gaan komen. Ze gaan via onze omgeving naar het oosten wandelen. De ene is er hier, de andere die komt er nog aan. Die gaat donderdag via onze omgeving naar het oosten. Als die is gepasseerd, gaat de wind draaien naar het zuiden. En krijgen we de 25 graden die we in Parijs de komende week hebben. Meer dan 30 graden in Zuid-Frankrijk en Spanje. Dat komt langzaam naar ons toe. Nou, dat wordt allemaal onderweg opgemengd. Dus zo hoog krijgen we het niet. Maar dat we temperaturen houden van een graad of 18, 19 en later zelfs 20 graden, dat zit er gewoon dik in.
0: Ja, en het weekend 20?
12: Laten we beginnen met morgen. Hebben we 19 tot 20 graden met veel bewolking. We hebben donderdag een graad of 18, 19. En dan komt die zuidenwind erin. Donderdag vrij zonnig, zonnige periode op vrijdag. En het weekend zit er inderdaad 20, 21 graden wel in.
0: Dankjewel. Ja, tel de schaapjes en win de kussens. En bel me zo direct na de plaat op 0592 33 11 88.
13: Allemaal in het Concertgebouw. Ook Jaap van Zweden en stercellist Gauthier Capuçon in Dvorak Cello Concert. Het Orchestre Philharmonique de Radio France speelt Berlioz' spectaculaire symfonie fantastique. Op 10 november. Bestel op concertgebouw.nl.
14: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
15: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
16: Goeie.
15: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
16: Echt waar, joh?
15: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
16: Hey, Remon!
14: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
17: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
18: Je kan komend weekend weer 5 uur naar je telefoon kijken.
19: Okay.
18: Maar je kan ook te weten komen hoe een telefoonverslaving werkt. Of waarom je hart blijft kloppen. Of kom kijken hoe een dino werkt. En hoe onweer ontstaat. Voor iedereen vanaf 8 jaar is er op 3 en 4 oktober Weekend van de Wetenschap. Ontdek wat er bij jou in de buurt te doen is op weekendvandewetenschap.nl.

0: wel helemaal dol van worden, deze Second If It's Stevenson. You drive me crazy.
1: Maak kans op een setje zachte, rustgevende hoofdkussens.
0: Ja man, we hebben heel wat telefoontjes nu. De lijn staat, nou, volgens mij helemaal vol te knipperen, man.
2: Het is, er is niet aan doorheen te komen, Judith. Alles staat vol, inderdaad.
0: Alles staat vol. Maar ja, het is ook heerlijk. Twee prachtige hoofdkussens, lekkere nieuwe kussens. Ja, dat is fijn natuurlijk voor een goede nachtrust. En nou, ik heb een aantal schaapjes laten horen. maar de grote vraag is natuurlijk, hoeveel heb jij er gehoord? Een heel goedemorgen, met wie?
3: Goedemorgen, met Isabella uit Zuid-Laren.
0: Dag Isabella, een heel goeiemorgen. Hoe heeft u geslapen vannacht?
3: Heel goed.
0: Dat is goed om te horen. Dat is toch lekker wakker worden dan, hè?
3: Ja hoor.
0: Ja, ja.
3: Ja.
0: Goed, twee hoofdkussens. Zijn ze voor u of niet? Hoeveel schaapjes heeft u geteld?
3: Vier.
0: U heeft er vier geteld? Ja, man! De eerste, de beste. Wat zijn jullie goed in dit spel, zeg. Tellen kunnen we allemaal hier in Drenthe, ja. En dat betekent dat u twee prachtige hoofdkussens krijgt, Isabella.
3: Nou, dat is heel fijn.
0: Ja, lekker. U had al lekker geslapen. U gaat de komende twee ongetwijfeld nog heerlijker slapen.
3: Moet ik aan de lijn blijven?
0: Blijft u even aan de lijn voor de gegevens? Dan wens ik u vast een mooie dag toe.
3: Dank u wel.
0: Dag Isabella.
1: Dit is Radio Drenthe. Goedemorgen.

0: Ja, Bruno Mars was dat en On My Song.
1: Radio Drenthe. Voor en door Drenthe. Radio Drenthe.
0: Vanavond de Neuse Drentse Beker Derby. ACV uit Assen tegen VV Hogeveen om een plek in het hoofdtoernooi van de KNVB-beker. Mooi zeg, als je daar toch terechtkomt. Voor beide clubs staat er heel wat op het spel. Het winnen van de regionale eer in ieder geval. Maar ja, daar in dat hoofdtoernooi van die KNVB-beker komen, Matthijs. Maar goedemorgen. Dat is ook niet wisselijk natuurlijk, hè?
2: Nee, dat is hartstikke mooi. Want dat levert je A, wat geld op. En dan hebben we toch al gauw over zo'n 10.000 euro. En B, je kunt een heel mooi affiche krijgen in de volgende ronde. ACV Hogeveen is natuurlijk al mooi. Maar we hebben vorig seizoen ook Hogeveen FCM'en gezien. Hè? Ja. 1-0 werd dat ook nog eens.
0: Ja.
2: Later mocht Hogeveen daardoor nog naar Heracles toe. In Almelo liep wat minder goed af. Maar ja, dat zijn wel de wedstrijden waar je het voor doet. Dus ja, er staat vanavond een hoop op het spel. En voor ons als omroep is het natuurlijk fantastisch dat er in ieder geval één Drentse club naar die volgende ronde gaat.
0: Precies, ja. Superleuk. Ja, hoe leeft die wedstrijd in Assen en in Hogeveen?
2: Ja, dat is een goede vraag. Omdat we niet ver in het toernooi zitten, valt het nog wel wat mee, heb ik het idee. Ik heb wel, bij ACV weet ik dat er veel aan gelegen is om deze wedstrijd te winnen. Bij Hogeveen ook wel, maar ik sprak ook hoofdtrainer Björn Zwicker van VV Hogeveen. Die zegt, ja, competitie heeft bij ons nu eenmaal wel voorrang. Maar ja, aan de andere kant, kijk, hoe dan ook, en dat is een cliché, maar ik ga toch zeggen, staan er vanavond twee ploegen op het veld die dolgraag door willen gaan. Omdat er gewoon heel veel, ja, het levert je best wel wat op. En het kan je heel veel opleveren. Het kan in ieder geval weer een bekeravontuur en misschien zelfs een bekerstunt zoals vorig jaar met de Hogeveen opleveren.
0: Ja.
2: Dus ik verwacht in ieder geval wel volle bak vanavond in Assen. Waar ik de vorige ronde ook heb gezien toen ze thuis speelden tegen Westlandia. En er ook al aardig wat publiek op de been was. Dus ik denk dat we vanavond wel veel mensen in Assen langs de lijn kunnen verwachten.
0: Ik zie ze niet wekelijks spelen en veel luisteraars denk ik ook niet. Wat zijn het voor teams?
2: Nou, ACV en VV Hogeveen komen allebei uit in de derde divisie. Dat is het ene hoogste niveau van Nederland als het gaat om de amateurs. En het vierde niveau van Nederland als je kijkt en je neemt de eredivisie en de KKD, keukenkampioendivisie nog mee.
0: Nee.
2: ACV speelde vorig jaar nog tweede divisie. Derde niveau dus van Nederland en het allerhoogste amateurniveau. Zij zijn gedegradeerd, bij Hogeveen ingekomen. En ACV is daarom ook favoriet voor vanavond. In de derde divisie zijn ze ook goed begonnen. Staan bovenaan, zijn nog of hebben nog niet verloren in ieder geval. En Hogeveen staat tiende. Dus we kunnen wel spreken van een klein stuntje mocht Hogeveen het vanavond toch gaan redden tegen ACV. Alleen de historie leert ons ook dat ACV nou niet bepaald te boek staat als bekerploeg, om het zo maar te zeggen. Worden toch best wel vaak tot hun eigen teleurstelling vroeg uitgeschakeld. Terwijl ja, Hogeveen, ik zei het net al twee keer, vorig jaar een fantastische bekeravontuur heeft beleefd.
0: Ja, goed. Nou ja, favoriet dan in cijfers, zullen we maar zeggen, ACV. Maar ja, dat wil nog niks zeggen uiteindelijk. Hè? Vanavond zien we de wedstrijd. Hoe laat en hoe kunnen we het volgen?
2: Ja, we kunnen het live volgen op TV Drenthe. We zijn er vanaf 7:50 bij, gewoon via onze zender uiteraard. En dan zenden wij hem in zijn geheel uit. Dat is vrij uniek, want het bekertoernooi is in principe volledig in handen van ESPN... De collega's van de commerciële. Maar die hebben gezegd, nou, we zenden het nu toch nog niet uit. Dan mag de KNVB het aan ons geven. Dus een unicum. Dus ik zou zeggen, mocht je niet naar Assen kunnen komen, vooral inschakelen, want het belooft een hete bekeravond.
0: Om 7:50 kun je er klaar voor zitten. Gewoon op TV Drenthe te volgen. Hoe mooi is dat? Om 8:00 begint de wedstrijd. En dat zullen we vanavond weten. Want hoe dan ook, er moet een winnaar komen vanavond. Ook al wordt het panels, hè?
2: Ja, ook al wordt het verlengen en laten panels vergaan. Een winnaar zien. En nogmaals, en dat is heel mooi van ons, sowieso een Drentse winnaar.
0: Ja, ACV tegen VV Hogeveen. Een strijd om een plekje in die hoofdmacht, moet ik zeggen. Het hoofdtoernooi van de KNVB-beker. Zo zeg ik het goed, hè? Matthijs Renkema, hij gaat het voor ons volgen. En wij zien het vanavond. Dankjewel.

0: Don McLean en American Pie.
1: Dit was het nieuws vanochtend.
0: We begonnen vanochtend, goedemorgen Drenthe, met Ramon Navarro. Hij is van Nova in Dwingelo, van Astron. Hebben met hem gehad over een onderdeel waar ze 18 jaar aan hebben gewerkt. Een onderdeel voor de grootste telescoop ter wereld die in Chili komt te staan. Nou, na 18 jaar zijn ze klaar met het maken van dat onderdeel. Ontwikkeling dus in onze provincie. En het heeft iets te maken met een filter in die hele grote telescoop in Chili. Die staat er nog niet, maar komt daar over een aantal jaren te staan. En misschien kunnen we daarmee dan nog zien of er elders leven is in het heelal. In ieder geval kunnen ze de boel daarmee scherper zien. Wie een depressie heeft gehad, heeft grote kans opnieuw een depressie te krijgen. De 31-jarige Marlijn Besten uit Westerbork onderzoekt als wetenschapper hoe we dat kunnen voorkomen. En daarvoor werkte ze mee aan een groot onderzoek van het UMCG. En uit dat onderzoek blijkt dat een speciale behandelmethode, preventief-cognitieve therapie, nou, positief denken, zullen we maar zeggen, positief fantaseren, helpt om mensen minder kwetsbaar te maken voor een nieuwe depressie. Dus dat zou hartstikke mooi zijn als je door dat positief fantaseren kunt voorkomen dat je opnieuw in een depressie terechtkomt. Ze legde vanochtend uit hoe dat werkt. Ook belden we met Gerjan Lubbers van GGD Drenthe. Met hem hadden we het over de start van de najaarsronde voor de coronavaccinatie. Hij gaf aan dat deze ronde vooral is voor mensen van 70 jaar en ouder, maar dat ook mensen werkzaam zijn in de zorg of mensen die onderliggend lijden hebben in aanmerking komen voor een coronaprik. Vraaggever Mark Beuken vertelde over een Amerikaanse vastgoedgigant die naar Emmen wil komen. Plan is om een bedrijfspand van 150.000 vierkante meter neer te zetten in de gemeente Emmen. Morgen moet de vergunning worden ingediend. En als alles dan volgens hun plan verloopt, staat dat pand er in 2028. En dat is bij Veenoord Nieuw-Amsterdam. En zojuist blikten we met verslaggever Matthijs Renkema vooruit op de Drentse derby tussen ACV Assen en VV Hogeveen. Vanavond staan de twee clubs tegenover elkaar in de KNVB-beker. En de winnaar van dat duel plaatst zich voor het hoofdtoernooi dus van de KNVB-beker. De wedstrijd is vanavond te volgen bij ons op TV Drenthe. De uitzending begint even voor 8:10. En de wedstrijd zelf die begint om, even kijken, 8:00. 10 minuutjes later dus. Dan is er ook nog verkeersinformatie. Verschillende files in de regio. Een dikke file op de A28. Assen richting Groningen. Bijna 10 kilometer tussen Vries en Groningen-Zuid. Ook de A32 loopt nog altijd vast. Meppel richting Leeuwarden 7 kilometer. En dat is 7 kilometer tussen Wolvenga en Heerenveen. Als je van Meppel komt dus. Heeft allemaal te maken met wegwerkzaamheden. En de N34, daar 2 files. Emmen richting Zuid-Laren. Eentje van 4 kilometer voor de rotonde van Gieten en eentje van 3 kilometer tussen het Zuid-Laren en de aansluiting met de A28. En dat is niet zo gek ook, want dan kom je dus in die dikke file op die A28 tussen Vries en Groningen.

0: Groningen-Zuid. Sterkte als je in de file staat.
1: Koffie en Keuvel.
2: Wim Boer.
0: En blijf lekker luisteren, want zometeen dus koffie en een hoop gekeuvel. Waar ga je het over hebben, Wim?
3: Nou, wij gaan ook vanochtend 3 uur lang positief fantaseren.
0: Dat lijkt mij heel goed. Waarom zou je dat ook niet doen?
3: Ja, nou, dat valt nog niet mee in deze tijd natuurlijk, want er gebeurt nog wel eens wat in de wereld. En om dat altijd positief te blijven, maar wij gaan ons best wel doen.
0: Ja, ja. Nou, en hoe we dat doen, dat horen we straks van je.
3: Ja.
0: En keuveltjes, heb je die al klaarstaan?
3: Nou, ik hoorde vanochtend dat Huis weer terugkomt.
0: Ja, Huis.
3: Ik weet niet of ik daar zo positief over kan fantaseren, maar dat...
4: Hoezo niet dan?
3: Ja, ik heb daar wel een beetje traumatische ervaring met Huis. Ja, maar dat zal wel misschien aan mij liggen.
0: Daarom moet jij juist positief fantaseren.
3: Doen we dat.
0: Ja, goed. Zometeen in Koffie en Keuvelen. Plezier daarbij.
5: Nieuw bij Marktkauf Mappen. De Marktkauf-app. Download nu gratis deze app en ontdek het zelf. Activeer exclusieve coupons, spaar punten en pak direct extra voordeel op je boodschappen. Marktkauf Mappen. Kijk op marktkaufmappen.nl.
6: Bij Mobifit vindt u een ruim assortiment rollators. Onze adviseurs helpen u graag bij de keuze van het exemplaar dat het beste bij u past. Kom langs of ga naar mobifit.nl.
7: Liefhebbers van struinen, sneupen en schatzoeken, opgelet. Aanstaande zondag van 10 tot 4 is er weer de Vlooienmarkt in de Flower Dome in Eelde. Een dagje uit voor de hele familie. Kom ook!
8: Gezellig naar Vitalis!
7: Vitalismarkten.nl.
9: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
8: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
10: In Hoogeveen, Museum Collectie Brands bestaat 15 jaar. Ooit is Museum Collectie Brands ontstaan door de ongekende verzamelwoede van Jans Brands. Daarom staat de nieuwste tentoonstelling in het teken van verzamelen en verzamelingen. Benieuwd naar alle jubileumactiviteiten? Collectie-brands.nl. Je raakt er niet uitgekeken.
9: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
1: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
11: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het kabinetsplan om het cellentekort tegen te gaan is niet voldoende. Dat zegt de baas van de dienst justitiële inrichtingen in het AD. Kamerleden werken dan ook aan extra maatregelen, vertelt politiek verslaggever Ewout Kiewiet.
12: De rechter die kan dan kiezen, geef ik een celstraf, een taakstraf of een enkelband. De DEI zegt vandaag dus dat ze daar wel voor zijn. Dat inderdaad als hoofdstraf moet worden ingezet.
11: Maar vooral coalitiepartij VVD ziet dat niet zitten. Bij een McDrive in het Brabantse Udenhout is vannacht een auto gecrashed en in brand gevlogen. Dat gebeurde na een politieachtervolging waarbij de snelheid opliep tot zo'n 250 km per uur. De 3 inzittenden van de auto sloegen op de vlucht. 2 van hen konden later alsnog worden opgepakt. Over een uur komt marineschip Zijner Majesteit de Ruiter weer terug in Den Helder. Het schip was bijna een half jaar van huis en lag onder meer klaar om ingezet te worden in de straat van Hormuz. Commandant Roger de Wit vindt het fijn dat de reis er bijna op zit.
13: Ja, mooi en vooral blij. Blij dat we een succesvolle inzet hebben gehad. Blij dat we bijna thuis zijn. En vooral blij dat we straks weer vrienden, familie en geliefden zien.
11: Het schip heeft ook Aziatische havens aangedaan voor trainingen met bevriende landen. Hives komt weer terug. Krantenuitgever Mediahuis blaast het sociale netwerk nieuw leven in, omdat uit onderzoek is gebleken dat er behoefte is aan een sociaal medium zonder verslavende algoritmes. Veel vertrouwde onderdelen zijn terug, zoals elkaar krabbelen en de dansende banaan. Ook kunnen gebruikers hun profiel zelf pimpen. Hives werd in 2003 opgericht en had op het hoogtepunt bijna 10 miljoen gebruikers. Het verdween uiteindelijk omdat mensen het massaal hadden verruild voor Facebook. Het weer, vandaag veel bewolking. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door en het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: We kunnen het bij Prominent hebben over design, over onze stijlvolle banken en stoelen, over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
15: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000. En nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op Dacia.nl.
4: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
16: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
17: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op Elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
18: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice heb je binnen 1 werkdag een gegarandeerd bod zonder dat je hoeft te onderhandelen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
1: Radio Drenthe.
2: Koffie en Keuvel.
1: Met Wim Boer.

0: muziek van de Time Bandits op Radio Drenthe met Endless Roads.
1: Koffie en Keuvel.
2: Met Wim Boe.
0: 10 minuten over 9, een hele goede morgen op deze dinsdag, de 22e september. Welkom bij Koffie en Keuvel op Radio Drenthe. Met Betty Joling en Hilde Vos blikken we terug op het Drentse Duizend. En Danny Vera, die zit in de schatkist der vaderlandse popmuziek. En er is nieuwe muziek, een nieuwe single voor Annemiek Drent. Straks hoor je KL204 van Peter Koelewijn. Maar eerst een nieuwe single van Dick Hout. Te veel is niet genoeg.

0: uitgegroeid tot een ware nederpopklassieker. Deze KL204 van Peter Koelewijn.
1: De Drentse Doos
2: bij Radio Drenthe.
0: Tijd voor ons terugblik op de Drentse Doezend. En die staat de hele week in het teken van normaal. Want komende vrijdag verschijnt een nieuwe album, All the Shit. Daarnaast krijgt Benny Jorik volgende week tijdens het Buma en El Gala de oeuvreprijs Hollandse Meester overhandigd. Nou, reden genoeg om het normaal oeuvre eens even in te duiken. En ook elke dag even een normaal klassieker uit de Drentse Doezend te draaien. En vandaag doen we dat van Benny Jorik samen met Hilde Vos met The Last Thing on My Mind. In 2022 kwamen ze binnen op nummer 404. Toen een jaartje overslagen, 2024 op 806. En eind vorig jaar op 355 in de Drentse Doezend. The Last Thing on My Mind.

muziek van de Dijk. En ik kan het niet alleen. Het is 5 minuten voor 10. Straks een overzicht van het nieuws uit de regio. Met onder andere nieuws over een eventuele nieuwe gemeentewerf in de gemeente Coevorden. Dit is Leo Moorman en Instagram.

0: Emmen Bout werkt en draait. Achter de schermen zorgt Unica dat scholen, bedrijven en ziekenhuizen blijven functioneren. Met slimme, duurzame techniek. En mensen die aanpakken en vooruit durven te denken. Unica, geworteld in Emmen en landelijk sterk. Wij zorgen dat Drenthe blijft draaien. Unica, United can do.
1: En dan nu het weer. Het wordt een mooie dag met temperaturen die op kunnen lopen tot 80 graden. Het is overwegend droog met af en toe kans op een aufguss. Later op de dag koelt het af met hier en daar een drankje. Ook de komende dagen blijft het heerlijk Anholts weer.
2: De Mobifit aan huisservice. Probeer de scootmobielen en sta-opstoelen gewoon bij u thuis. Onze adviseurs komen graag bij u langs. Maak snel een afspraak. Mobifit.nl.
3: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
4: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
5: Kurk 24.
4: Kurk24.nl.
6: Exact 9:30. Tijd voor het nieuws uit de regio. De gemeente Coevorden wil een nieuwe gemeentewerf bouwen in Wachtum. Daarmee zou de huidige gemeentewerf in Coevorden en Zwelo verdwijnen. De gemeenteraad moet nog akkoord gaan met het voorstel. Daarna wordt eerst onderzocht of een nieuwe werf in Wachtum haalbaar is. Pas daarna valt het definitieve besluit. Nova Optische IR-groep in Dwingelo is na 18 jaar ontwikkelen klaar met een belangrijk onderdeel voor de grootste telescoop ter wereld. Het gaat om een filterwiel voor de supercamera Mikado. Het in Dwingelo ontwikkelde onderdeel is inmiddels naar Duitsland gebracht. Daar wordt de camera de komende jaren verder gebouwd en getest. Parkinson-patiënten uit de regio Meppel en Zwolle kunnen voortaan op één plek terecht voor gespecialiseerde zorg. Bij Reesdal Revalidatie in Meppel is het nieuwe regionale expertisecentrum Punt voor Parkinson geopend. Volgens de betrokken zorgorganisaties kan de gebundelde zorg ervoor zorgen dat de patiënten gemiddeld 4,5 jaar langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Nou, dit en meer nieuws vind je op rtvdrenthe.nl en in onze app. Het weer dan met Roland van der Zwaag.
7: Vandaag blijft het meestentijds bewolkt. Heel lokaal kan de zon even te zien zijn met vanochtend een graad of 14. Vanmiddag is het een graad of 18 bij een zwakke wind uit het westen. Nou, neerslag wordt er nauwelijks verwacht. Als je wat voelt is het tijdelijk even een klein beetje motregen. Maar het is dus echt vaak droog. Vanavond blijft die bewolking. Komende nacht wordt het wat grijs bij minimumtemperaturen zo richting de 12 graden.
8: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
9: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Face mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
10: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
11: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
10: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
11: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
10: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
11: Oké, ga ik op letten.
10: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
11: Doe ik.
10: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
12: Begon jouw dag met ruitschade?
13: Opgelost. Autotaalglas.
14: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
15: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
16: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
17: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
18: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
19: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel erof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
20: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
19: En bedankt, hè.
21: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderof.nl. Velderof, het comfort dat u verdient.

zijn de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt,

0: De schatkist van Nederland.
1: We duiken de schatkist der vaderlandse popmuziek weer eventjes in. En we zijn begonnen met de jaren 70, de jaren 80, de 90... en deze week de laatste in de reeks Nederpophits. In ieder geval vanaf het jaar 2000 tot nu toe. Nou, in dit geval met een single uit 2003 voor Danny Vera. Toen was hij net zo'n beetje Nederland aan het begin van zijn carrière. Het werd in Nederland geen hit, maar bereikte wel een eerste plaats in... jawel, de Turkse hitparade. Danny Vera en My Confession.

1984. Een mooie combinatie. Deze Herman Brood en Henny Vrienden. En als je wint. Het is tijd voor nieuwe muziek op Radio Drenthe. En dan wel vandaag muziek van Drentse bodem. Maar wel in een Nederlandstalig jasje. Namelijk, het is een Nederlandstalig.

versie van het nummer Veur Eeuwig Dicht doen. We hebben het ook over Annemiek Trends. Die is terug te vinden trouwens de Drentstalige versie op haar EP Troost, die afgelopen voorjaar uitkwam. En nu dus ook in het Nederlands. En dan heet het uiteindelijk heel simpel: Voor Eeuwig Dicht doen.

Natuurlijk wordt bekend als zanger van de Outsiders, deze Wally Tux. In dit geval met Miss Wonderful. 9:55. We zijn het eind gekomen van het eerste uur koffie en keuvel op deze dinsdagochtend. Met de mooiste nederpop. Acht en een minuut tot slot van het uur. Dit is Ren, Lenny Ren.

0: Terwijl pa en ma padellen, spelen de kids. En daarna gaan ze lekker en gezellig eten in het Grand Café. Want van borrelplank en barbecue tot zaal en terras... en van speeltuin en bowling tot neon minigolf en pixelplay... het hele gezin geniet samen bij Plaza Sports Assen. En we zijn er ook als je iets wilt vieren. Check plazasportsassen.nl. Jou blij maken met de mooiste fashion. Dat is wat Up-to-Date Woman het liefste doet. Met leuke hippe merken als Harper & Eve, My Jewelry, Garcia, Lovies en Jaya. Laat je verrassen en adviseren voor een te gekke toffe outfit. Up-to-Date Woman in Warenhuis van der Veen, Assen.
1: Wil je maximale zichtbaarheid in Noord-Nederland? Kies Green LED Walls aan de A28 bij Assen. Twee megagrote LED-schermen van 100 vierkante meter... zorgen voor de grootste exposure in de regio. Met gemiddeld 38.000 voorbijgangers per dag... bereik je razendsnel jouw doelgroep. Al vanaf 5

0: 625 euro per maand krijg je 3000 views. Goed voor zo'n 25.000 voorbijgangers bereik. Meer info op greenledwalls.com.
1: Liefhebbers van struinen, sneupen en schatzoeken, opgelet. Aanstaande zondag van 10 tot 4 is er weer de Vlooienmarkt in de Flower Dome in Eelde. Een dagje uit voor de hele familie. Kom ook!
2: Gezellig naar Vitalis!
1: Vitalismarkten.nl.
3: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. Foto's en filmpjes die gemaakt zijn met een camerabril mogen niet zomaar openbaar worden gemaakt. De autoriteit persoonsgegevens waarschuwt daarvoor omdat de dragers van camerabrillen zich niet altijd bewust zijn van de privacyregels. Wanneer je herkenbaar in beeld komt, zijn dat persoonsgegevens en daarover heb je zeggenschap, zegt de AP. De privacywaakhond spreekt van gluurbrillen die steeds populairder worden en onderzoekt of ze in sommige gevallen verboden kunnen worden. Bijvoorbeeld als niet duidelijk te zien is dat ermee wordt gefilmd. Het kabinetsplan om het cellentekort tegen te gaan is niet voldoende. Dat zegt de hoogste ambtenaar van het gevangeniswezen Wim Saris in het AD. Hij pleit voor meer gevangenissen met een lichter regime, waarbij gedetineerden bijvoorbeeld overdag buiten de gevangenis kunnen werken. Volgens Saris zou de enkelband ook vaker een alternatief kunnen zijn voor een celstraf, ook al ligt dat politiek gevoelig. Het kabinet wil het cellentekort aanpakken door onder meer de gevangenis in Almere te heropenen en bestaande gevangenissen uit te breiden. Maar dat is volgens Saris dus niet genoeg. In ongeveer een derde van het Nederlandse drinkwater zit meer PFAS dan volgens het RIVM wenselijk is. Dat meldt Greenpeace. Vooral in de Zuid- en Noord-Holland zijn de PFAS-niveaus opvallend hoog. Drinkwaterbedrijven willen zo snel mogelijk een totaalverbod op het gebruik van de schadelijke PFAS-stoffen. In Udenhout in Brabant is vannacht een auto gecrashed in de McDrive van een McDonald's-filiaal. Dat gebeurde na een politieachtervolging waarbij de snelheid opliep tot zo'n 250 km per uur. Na de crash vatte de auto vlam. De drie inzittenden sloegen op de vlucht en renden een weiland in. De politie ging naar hen op zoek met tientallen agenten en honden. Ze zijn alle drie opgepakt. Waarom de politie hen achtervolgde is niet bekendgemaakt. Het weer vandaag veel bewolking. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
6: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
7: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
8: Morgen.
7: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
8: Echt waar, joh?
7: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
9: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, eet smakelijk voor straks.
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
11: Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
9: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
11: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
3: Radio Drenthe.
12: Koffie en Keuvel.
3: Met Wim Boer.

0: aantal schaapjes gepast volgens mij. Heerlijk.
1: Maak kans op een setje zachte, rustgevende hoofdkussens.
0: Melko, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen Wim.
0: We hadden het gisteren ook over, even over de kussens die we weggegeven. En ik heb even opgezocht. En het was best wel een beetje confronterend. Hoe lang gaat een kussen mee?
2: Oh jee.
0: Ja.
2: Ja, als je deze vraag stelt, dan oeh.
0: Een synthetische kussen, 1,5 tot 2 jaar.
2: Nee joh.
0: Dons, 2 tot 3 jaar. Ja. Als je echt goede kwaliteit hebt, misschien 5 jaar. Ja. Nou, je hebt ook nog dat traagschuim of latex.
2: Dat heb ik.
0: 3 tot 4 jaar. Gaat dat mee?
2: Oh, dan zit ik er nog wel binnen.
0: Oké, okay. En je hebt ook nog kapok of wol, ja. 1 tot 3 jaar.
2: Wat heb jij?
0: Ik ga hier geen antwoord op. Nou, het teken dat je kussen al op is, als je wakker wordt met nekpijn of stijve schouders.
2: Ja.
0: Oké, dan mag ik nieuwe hebben. Als hij slap aanvoelt of geen veerkracht meer heeft, mag ze wel gaan vervangen. Ja. Als er klonten in zitten, best wel. En die laatste, als er blijvende vlekken in zitten.
2: Oh, ja. Nee, jij hebt wat dat betreft kwartet volgens mij, of niet?
0: Ik ga vanmiddag even, denk ik, ergens wat ophalen.
2: Ja, nee, dat is heel verstandig. Nee, dat is wel goed van deze actie. Doet je ogen...
0: Zitten.
2: Oh, ja. Nee, jij hebt wat dat betreft kwartet volgens mij, of niet?
0: Ik ga vanmiddag even, denk ik... Ergens wat ophalen.
2: Ja, nee, dat is heel verstandig. Nee, dat is wel goed van deze actie. Het doet je ogen wel een beetje open. Ja.
0: Maar heb jij zo'n traagschuim ding?
2: Nee.
0: Waar je hoofd oplegt en dat je ook zo blijft liggen?
2: Ja.
0: Ja, dat werkt goed.
2: Het werkt goed. Ik heb zelfs ook nog een warme en een normale en een koude kant.
0: Ja, zit er ook nog aan twee kanten.
2: En ik dacht dat een verkooptrucje was. Ja. Dan dacht ik eigenlijk, nou, dat zou wel mooi meegenomen. Maar het werkt wel echt.
0: Een winterstandje.
2: Ja.
0: Nou, heerlijk, man.
2: Nee, heerlijk.
0: We kregen vorig jaar voor ons kerstpakket een kussen. Daar zat zo'n stekker in. Daar zat zo'n warme ding.
2: Ja.
0: Ja, die heeft er ook 5 minuten gedaan ongeveer.
2: Nee, echt? Oh, hij doet het nog wel bij ons. Ja. Maar wij pakken hem gewoon nooit. Het is gewoon een gedoe om dat ding weer op te laden. Ja, niet heel handig wat dat betreft.
0: Oké, okay, goed. Nou, hoe komen we erop? Je kunt namelijk kussens vinden bij ons. Zo simpel is het. En dan 2 mooie kussens. En 3 verschillende winkels in Drenthe. Kun je dan een keuze uitmaken. En het is heel simpel. We gaan gewoon lekker door met de uitzending. Totdat wij ons spel weer gaan spelen. En in die tussentijd hoor jij, als het goed is, een aantal schapen. Dus als je dit hoort, telt niet mee.
2: Nee. We hebben de hele boerderij wel van stal gehaald. Maar we hebben wel verzocht de koeien stil te blijven. Maar dat gebeurt niet altijd.
0: Het gaat om schaapjes.
2: Ja. En wat nog wel even belangrijk is om te vermelden, is inderdaad, je moet de prijs zelf bij de winkel ophalen.
0: Oh ja.
2: Dat is wel even goed om te vermelden.
0: Ja, dus goed uitgerust zijn.
2: Ja.
0: En dan

0: Straks komt een schaap voorbij.
1: Maak kans op een setje zachte, rustgevende hoofdkussens.
2: Ja, ik ga niet doen.
0: Nee. Kijk maar uit. Nee, en helemaal niet. Gewoon heel voorzichtig zijn. Wat de ervaring is, dat mensen al, als het eerste schaapje over de dam is, dan gaan ze al bellen.
2: Ja.
0: Maar, er kwam toch nog vampier bij een hele kudde.
2: Precies, ja. Ik vond het wel. Hebben we ooit zoveel gehad als vandaag? Ik weet het niet.
0: Ja, nee, volgens mij niet.
2: Nee,
0: ik heb een. Er kan meer in. Er had meer in gekund ook.
2: Okay.
0: Het moet ook een beetje verrassing blijven.
2: Ja.
0: Niet dat je er zeg maar op het moment van nu verwacht ik er een dat hij er komt. Ze mogen er soms ook wel eens komen waar je. Hey, nou, daar had ik niet
2: dat je echt schrikt van het gemekker.
0: Ja, dat precies. Ja. Ja. Hoepsakee. Ja,
2: nou,
0: eens even kijken. Nou, de lijnen lopen inmiddels lekker vol. Mm. Hebben we al ergens eentje staan?
2: Jazeker.
0: Ja, nou, dan ga ik naar de eerste toe. Radio Drenthe, hele goede morgen met Wim.
3: Hallo, met Ines.
0: Dag Ines.
3: Ik zeg 8 schapen.
0: Jij zegt 8 schapen, hè? Weet je dat zeker?
3: Ja. Ik denk het wel.
0: Je denkt het wel, hè? Oh, ja. Nou, eens even kijken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ja. Ja, eigenlijk is tellen niet zo moeilijk. Alleen je moet wel opletten natuurlijk.
3: Ja, moet wel.
0: In dit geval, letten, ja. En nu, misschien wel de vraag, maar hoe doe jij dat dan? Je hebt een pen en papier bij je en je gaat dus heel aandachtig naar de radio luisteren en je zet dan vinkjes of?
3: Nee, ik tel gewoon op.
0: Gewoon uit je hoofd.
3: Ja.
0: Oh, dat kan natuurlijk ook. Nou,
3: ja.
0: Ines, ik mag je feliciteren, want jij hebt namelijk 2 kussens gewonnen.
3: Fantastisch.
0: Ja, heerlijk. Oh, wat zul je wel lekker slapen bij.
3: Ja, heerlijk, man.
0: Nou, mooi zo. Hey, blijf even in de lijn, dan gaan we alle gegevens noteren. En dan gaan we even vertellen hoe jij aan die kussens kunt komen. En dan wens ik jou een hele fijne dag.
3: Nou, Wim, hartstikke bedankt, hè.
0: Mooi zo. Doeg,
3: hoi.
0: Ines.
3: Hoi. Hoi.
0: En dit is Paul Simon op Radio Drenthe. Over lekker slapen gesproken. Dan is er wat tijd voor. Late in the evening. Oh, op de bruggetje.

Uitgevoerd door Robert Palmer met Mercy, Mercy Me en I Want You. 5 minuten voor 11. Straks Wilco met het nieuws uit de regio. Maar eerst Young Hearts Run Free. Dit is Candy Staten.

0: Nieuw bij Marktkauf Meppen. De Marktkauf-app. Download nu gratis deze app en ontdek het zelf. Activeer exclusieve coupons, spaar punten en pak direct extra voordeel op je boodschappen. Marktkauf Meppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
2: Joehoe!
1: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
3: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
4: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
5: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel €15.070 terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
6: Het is 22:30, Milko nu met het nieuws uit de regio.
7: Goedemorgen. Wielrenner Tijmen IJsing uit Emmen heeft na het NK Gravel zaterdag een hartinfarct gekregen. De 35-jarige renner werd derde, maar kreeg na de wedstrijd last van druk op zijn borst. In het ziekenhuis in Enschede bleek een kransslagader verstopt. Tijdens een operatie is hij schoongemaakt. IJsing heeft wel schade aan zijn hart en een scheurtje in een kransslagader. Hij moet tot en met vrijdag in het ziekenhuis blijven. IJsing had zijn afscheid van de wielersport al aangekondigd, maar zet door het hartinfarct per direct een punt achter zijn carrière. De Nederlandse Onderzoeksschool voor Astronomie in Dwingelo is na 18 jaar ontwikkelen klaar met een belangrijk onderdeel voor de grootste telescoop ter wereld. Het gaat om een filterwiel voor de supercamera Mikado. Ramon Navarro is programmamanager van de Nova Optische IR-groep in Dwingelo. En hij legt uit waarom die telescoop zo groot is.
8: Ja, die telescoop is zo groot omdat we dan zwakker licht op kunnen vangen, dus verder het heelal in kunnen kijken. Maar nog veel belangrijker is dat we daar heel scherp mee kunnen kijken. Dus meer kunnen inzoomen om meer details waar te nemen.
7: Het in Dwingelo ontwikkelde onderdeel is inmiddels naar Duitsland gebracht. Daar wordt de camera de komende jaren verder gebouwd en getest. De gemeente Coevorde wil een nieuwe gemeentewerf bouwen in Wachtum. Daarmee zouden de huidige gemeentewerven in Coevorde en in Zwelo verdwijnen. De werf in Coevorde die voldoet niet meer aan de eisen en moet worden vernieuwd. In Zwelo zijn investeringen nodig, onder meer om de werf te verduurzamen. De gemeenteraad die moet nog akkoord gaan met het voorstel. Daarna wordt eerst onderzocht of een nieuwe werf in Wachtum haalbaar is. Pas daarna valt het definitieve besluit. En de voetballers van ACV en VV Hogeveen die staan vanavond tegenover elkaar in de KNVB-beker. De winnaar van dat duel die plaatst zich voor het hoofdtoernooi. Verslaggever Matthijs Renkema die blikt alvast vooruit op de Drentse derby.
9: Bij ACV weet ik dat er veel aangelegen is om deze wedstrijd te winnen. Bij Hogeveen ook wel, maar ik sprak ook hoofdtrainer Björn Zwicke van VV Hogeveen. Die zegt ja, competitie heeft bij ons nu eenmaal wel voorrang. Maar ja, aan de andere kant, kijk, hoe dan ook, en dat is een cliché, maar ik ga toch zeggen, staan er vanavond twee ploegen op het veld die dolgraag door willen gaan.
7: De wedstrijd tussen ACV en VV Hogeveen is vanavond live te volgen op TV Drenthe, de RTV Drenthe YouTube-pagina en de Facebook-pagina van RTV Drenthe. De uitzending die start om 7:50. De wedstrijd die begint om 8:00. Meer nieuws uit onze provincie, dat vind je op onze website rtvdrenthe.nl en ook in de RTV Drenthe-app.
6: Dankjewel, Milko. Roland dan met het weer.
10: Vandaag blijft het meestentijds bewolkt. Heel lokaal kan de zon even te zien zijn met vanochtend een graad of 14. Vanmiddag is het een graad of 18 bij een zwakke wind uit het westen. Nou, neerslag wordt er nauwelijks verwacht. Als je wat voelt is het tijdelijk even een klein beetje motregen. Maar het is dus echt vaak droog. Vanavond blijft die bewolking. Komende nacht wordt het wat grijs bij minimumtemperaturen zo richting de 12 graden.
11: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
12: Natuurlijk wel!
11: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
13: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
14: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
13: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
14: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
2: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
12: Begon jouw dag met ruitschade?
15: Opgelost. Autotaalglas. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
17: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
18: Hallo, eet smakelijk voor straks.
17: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.

0: Download de app en start met vinden.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
2: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.

0: Rolling Stones op Radio Drenthe. And it's all over now.
1: Ook Chuck.
2: Met Aldert Oosterhuis.
0: Nou, niks is all over now. Hij begon net. Dus hij is op dit moment in Anlo. En ik mag ook wel graag de kwast ter hand nemen. Maar ze doet dat daarom iets andere manier.
3: Ja, je moet overal afliepen hier Wim. Ja, trouwens hier, en dat is hier, dat is in de Magnuskerk in Anlo. De oudste kerk van Drenthe, vermeend, en dat zal ook zo wezen. Ook gezien de muurschildering die je hier in die kerk te zien bent. Die bent stok old, en die muurschildering, daar ben ze op dit moment met aan het restaureren of renoveren. Dat weet ik niet precies. Menno, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: Je bent tenslotte de man die dit begeleidt, dit project.
4: Wij begeleiden dit project.
3: Als zijnde, je bent dan een...
4: Stichting Beheer Kerkelijke Gebouwen. En wij zorgen voor de instandhouding van de kerkgebouwen. Wij helpen de eigenaren van kerken bij het instandhouding van hun gebouw.
3: Ja.
4: En dat heeft te maken met het aanvragen van subsidies. Maar ook het begeleiden van onderhoudswerkzaamheden. Daar valt dit ook onder. Maar dit is natuurlijk wel ook voor ons een speciaal projectje.
3: Ja, want het gaat dan om het conserveren, het restaureren van muurschildering.
4: Ja. Het is een aantal jaar geleden was het bestuur van de Magnuskerk... belde ons van kom eens kijken, want we zien toch wel wat vreemde dingen aan de schilderingen. Nou, toen hebben we gekeken, alles op foto gezet en we kwamen al snel tot de conclusie... dit gaat ook ons kennisniveau te boven. Ja. Hier moeten we specialisten bij
3: zijn. En die staan hierbij, hè?
4: Die staan
3: twee
4: hierbij.
3: Dames, ja. Aafje en Anon. Ik kom eerst in bij Aafje. Aafje, mooi. Want je hebt hier wel emmers staan en geen kwasten zie ik... maar wel ja, wat poeier zie ik en anders nog wat spul. Wat is dat?
5: Nou, er staat ongebluste kalk, er staat een bak met schelpen, zand. Daar maken we mortel van.
3: Ah, want ik zie hier die muurschildering. En natuurlijk, dat is allemaal wel meer die, wat zou je zeggen, het bladert wat, zou je zeggen. Maar verder kun je ook zeggen, maar kun je niet zo heel veel aan. Maar dat zie ik ongetwijfeld verkeerd.
5: Ja, nou ja, zoals alles gaat gewoon uiteindelijk kapot, hè, raakt er verval. Dus zo'n muurschildering, die heeft al sinds 1260...
3: Zo oud mensen?
5: De oudste delen, ja.
3: Ja.
5: Heeft hij al heel wat moeten doorstaan. En, maar natuurlijk gaan er grote delen loszitten. Als er een lekkage is, dan komen er zouten vrij... en dan wordt het pleisterwerk van de muur gedrukt... En dat is dan echt wel alarmfase. Dan wil je het zo snel mogelijk behouden en weer terugdrukken.
3: Terugdrukken?
5: Ja, precies. Ja.
3: Serieus?
5: Ja. En dan probeer je met kalkmortel, hele dunne kalkmortel...
3: Ja.
5: Daar met injectienaalden wat achter te spuiten.
3: Je spuit erachter?
5: Ja.
3: Oh, oké. Okay.
5: Ja. Zodat je het weer vast. Dus dat, je wil zoveel mogelijk behouden.
3: Ja, want ik hoor je net al in tikken, zo heel voorzichtig op de muur... en dan klinkt dat wat hal erachter. En oh, help, dan tik je er zo af.
5: Ja. Precies, ja. En dat als het eenmaal begint en het wordt groter... Ja, het zal misschien niet 1, 2, 3... Kijk, als je een gewelf hebt, heb je de zwaartekracht natuurlijk tegen. Dan kan er sneller wat vallen.
3: Ja.
5: Maar hier wil je eigenlijk ook elk stukje gewoon is even waardevol.
3: Ja.
5: En wil je gewoon behouden.
3: Maar goed, Nanon, dan zit het vast. Maar dan ben je natuurlijk nog niet klaar. Want ik zie ook, hier is het wat zwartig, zou je kunnen zeggen. Wat gaan jullie daar aan doen?
6: Nou, daar gaan we niet zo heel veel aan doen. Dat zit er al sinds dat de schilderingen zijn blootgelegd, zien we op oude foto's. Dus daar moeten we ook mee leven.
3: Ja.
6: Je kan het wel wegschilderen, maar dan breng je weer een laagje aan. En ja, dan ga je ook over het origineel heen. Dus eigenlijk kan je daar niet zo heel veel aan doen.
3: Nee.
6: We hebben ook wel testjes gedaan om het eraf te kunnen halen, maar dat gaat niet.
3: Dus echt restaureren kun je dus niet?
6: Nee, je kan niet het terugbrengen naar de originele staat. Dat betekent restaureren.
3: Mm,
6: dus, ja.
3: Het enige wat jullie doen is conserveren.
6: Conserveren, dus behouden van wat er is... en de tijd een beetje stil proberen te zetten. En dat is wat we doen.
3: Het lijkt mij een heel project. Hoe lang denk je daarmee bezig te wezen?
6: Nou, wij zijn zo'n 2 maanden ermee bezig ongeveer.
3: Ja, allemaal minutieus werken.
6: Ja, nou ja, niet alleen minutieus. Want je ziet, als je naar boven kijkt... zie je ook al hele grote delen pleisterwerk. Die zijn uitgehakt. Dat zijn niet de originele pleisterlagen natuurlijk... maar de restauratielagen. Waar grote scheuren in waren ontstaan en waar heel veel spanning zat. Dus ja, het is soms ook wel iets grover werk. Dat bikken we uit, dat tikken we weg.
3: Ja.
6: En dat vullen we dan weer met mortels. En, ja, dus we doen alles.
3: Ja,
6: dus ook het fijne injectiewerk en het reinigen. Maar ook het alles eigenlijk.
3: Ja, precies. Ja. Menno, wat mooi. En dan een stukje mensen die dat kunt.
4: Ja, daar zijn we van afhankelijk.
3: Oh, toch?
4: Dit soort specialisten.
3: Prachtig,
4: ja,
3: toch?
4: Ja.
3: Ja. Maar het is best wel een royale kerk. En ik zie de zietmuur, dat is eigenlijk gewoon messenwerk.
4: Mm-hmm.
3: Er zit niks meer onderin, toch? verwachten
4: nee,
3: wij?
4: Nee, sterker nog, het vermoeden is wel dat ook die wanden die je nu in schoonmetselwerk ziet, ja, dat die ooit ook afgewerkt geweest zijn met een pleisterlaag. En dan is het ook heel waarschijnlijk om te denken dat daar ook schilderingen op gezeten hebben. Maar die zijn helaas verdwenen. Maar
3: je weet zeker dat alle schilderingen blootlegd bent hier in deze kerk?
4: Nou ja, hier verwacht je geen schilderingen meer.
3: Nee, dus... maar hier misschien in het koreinde hier nog?
4: Daar is, maar daar weten Aafje en Anon heel veel meer van. Er is in het verleden wel gekeken wat zit daarop. En onder jongere schilderingen kunnen wellicht oudere schilderingen zitten. Ja. Maar daar kunnen we niet doorheen kijken. Dus dat zullen we eigenlijk niet zo 1, 2, 3 weten.
3: Ja, daar ga je geen onderzoek naar doen, begrijp ik of wel?
5: Nou, het liefst. Ja, mijn handen jeuken bijna om die 17e eeuwse schildering even zo op te tillen. Ja. En te kijken wat daaronder zit aan 1260. Ja. Want ja, je ziet een tipje van de sluier, maar je kan net niet zien wat er nou precies wordt afgebeeld. Welke figuren zijn het? Is het Maria met Elisabeth? Of is het, je ziet wel een mantel en je ziet een architectonische vorm eromheen. Maar dat blijft toch, dat moet je het hebben aan het verband. Wat zou het kunnen zijn in het verband?
3: Jullie hebben niet dat hele pleisterwerk weggehaald, daar linksboven nou in de hoek.
5: Nou, daar zit helemaal niks meer onder.
3: Dat wist ik.
5: Dat is restauratiepleisterwerk uit de jaren 80.
3: Oh,
5: ja.
3: Okay.
5: Dus dat was ook heel hard. Het liefst zouden we dat ook allemaal weghalen. Maar we hebben nu een buffer gemaakt, zodat het niet meer raakt aan het oude werk.
3: Okay. Menno, tot slot, want dit soort projecten, willen wij, dat kost altijd gruw veel geld.
4: Zeker.
3: En de kerk heeft je de opdracht gegeven. Is deze kerk zo riek?
4: Nou, nee. Sterker nog, deze kerk moet hutje bij mutje leggen om het noodzakelijke onderhoud te kunnen plegen.
3: Dat geldt voor veel kerken,
4: dat geldt voor heel veel kerken. En dat was hier was dat niet anders. En gelukkig leven we hier in de provincie Drenthe. En de provincie Drenthe heeft een hele unieke regeling in het leven geroepen, waarbij dit soort restauratieprojecten voor 100% gesubsidieerd worden.
3: Zo hé.
4: Nou, dat is elders in Nederland krijg je een keer 50% of een keer 70%.
3: Okay.
4: Maar 100%. Dat is aan Drenthe.
3: Moeten alle kerken in de orde spitsen?
4: Ja, ik denk ze pak ze op en zet ze in Drenthe, want dat is financieel is dat een goede zaak. Dus nee, maar dat maakt wel mogelijk dat je dit soort dingen doet die je in een ander geval, als je dat niet gesubsidieerd zou krijgen, waren het ondergeschoven kindjes en zou zo'n schildering steeds verder in verval raken. Dus het is wel heel uniek dat de provincie Drenthe deze kans biedt.
3: Nou, fantastisch. En ook een unieke schilderrijking, die moet ook bewaard blijven natuurlijk. Eeuwen oud hier in de Magnuskerk in Anlo. En als het klaar is, ongetwijfeld krijg je de gelegenheid een museum te komen kijken.
2: Heb jij ook een tip voor Op Tjak? Mail hem naar opjak@rtvdrenthe.nl.

beetje van Nile Rodgers was dat Diana Ross en Upside Down. Aan het eind van de tweede uur Koffie en Keuvel. En dat betekent straks nog een uurtje druk. Gaan we onder andere een column van het Huis van de Taal. En jawel, Hives is terug. Ah, dat en meer allemaal straks. Eerst Supertramp, dit is Give a Little Bit.

0: Sunneteveel, jokason.nl. Albino 60 jaar zijn weer en rolloeken.
1: Had koe worden een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
2: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
3: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
4: Emmen bouwt, werkt en draait. Achter de schermen zorgt Unica dat scholen, bedrijven en ziekenhuizen blijven functioneren. Met slimme, duurzame techniek. En mensen die aanpakken en vooruit durven te denken. Unica, geworteld in Emmen en landelijk sterk. Wij zorgen dat Drenthe blijft draaien. Unica, united can do.
5: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
6: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
7: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een schietpartij bij een middelbare school in Turkije zijn 8 mensen gewond geraakt, van wie 2 ernstig.

0: De schutter opende rond 8 uur vanmorgen het vuur voor de ingang van de school in Manisa, in het westen van het land. Volgens Turkse media is de verdachte opgepakt. Over een aanleiding is nog niets bekend, bijvoorbeeld of de schutter willekeurig op slachtoffers schoot of niet. Turkije is het afgelopen jaar vaker opgeschrikt door schietpartijen op scholen. In april vielen bij 2 schietpartijen doden en gewonden. Bij een grote Russische luchtaanval op het zuidoosten van Oekraïne zijn volgens de autoriteiten zeker 4 mensen gedood. 6 mensen raakten gewond. Volgens de gouverneur van de regio Dnipretskov werden op 3 plaatsen bedrijventerreinen geraakt. Daarbij zou Rusland raketten, drones en artillerie hebben gebruikt. Het kabinetsplan om het cellentekort tegen te gaan is niet voldoende. Dat zegt Wim Saris, de hoogste ambtenaar van het gevangeniswezen in het AD. Hij pleit voor meer gevangenissen met een lichter regime, waarbij gedetineerden overdag naar hun werk kunnen blijven gaan. Ook staat Saris ervoor open om vaker de enkelband in te zetten als alternatief voor een celstraf. Het Openbaar Ministerie heeft de Zwitserse bank UBS, eigenaar van Credit Suisse, een boete van 5 miljoen euro opgelegd. Volgens het OM gaf Credit Suisse jarenlang hulp aan Nederlandse zwartspaarders die op deze manier geld uit het zicht van de Nederlandse Belastingdienst hielden. Zo konden de spaarders onder meer een codenaam contact hebben met de bank. Het gaat om zo'n 80 gevallen, maar het OM beperkte zich gemakshalve tot 12 spaarders. Zij hebben inmiddels een naheffing gekregen. Het bedrag van 5 miljoen euro is een afkoopsom. UBS wordt verder niet vervolgd. Het weer, vandaag veel bewolking. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
2: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
3: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
4: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of Trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
6: Allemaal in het Concertgebouw. Ook 100 jaar John Coltrane. Met concerten van onder andere Joshua Redman, Branford Marsalis en Diane Reeves en Ravi Coltrane. Bestel op concertgebouw.nl/Coltrane.
5: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
7: Radio Drenthe.
8: Koffie en Keuvel.
7: Met Wim Boer.

op deze plaats stil te blijven zitten. Stare It Up, de heerlijke live-uitvoering van Bob Marley samen met The Wailers. Nog een uurtje Koffie en Keuvel met straks nog een column van Tuus van der Taal. En jawel, Hives is terug.

0: lichtelijk opgewonden dames van de Pointer Sisters. I am so excited. Het is 10:15. Milko, de kogel is door de kerk.
1: Is het zo? Wat is er gebeurd?
0: Het is zover.
2: Yeah.
0: Hives komt terug. Of is al terug.
1: Oh.
0: Uiteindelijk. Ja.
1: Oh, dan moet ik de vlag uithangen.
0: Ben jij ook zo'n type? Die dan zich in de handen wrijft van, oh, dit heb ik echt gemist? Of?
1: Nou, gemist is een groot woord. Maar als ik aan Hives denk, dat zijn toch echt wel wat jeugdherinneringen die dan weer bovenkomen. Dus ja, daar is het wel een beetje op gegrond, moet ik zeggen.
0: Ik heb meer wat jeugdtrauma's.
1: Jeugdtrauma's?
0: Trauma's is
1: was misschien... Hives er al in de jaren 30?
0: Oh, wacht even. Jongen. En weer door. Nee, tuurlijk ben ik ook Hives, heb ik mijn account gehad.
1: Ja?
0: Ik kan niet meer zo heugen, maar ik weet nou wel de nadelen ervan. En dat ik het eigenlijk helemaal niet leuk vond.
1: Vertel.
0: Maar ik was natuurlijk al iets ouder. Kijk, jij was nog een broekie toen Hives er was.
1: Ja.
0: Tenminste, dat is 20 jaar geleden, dat Hives?
1: Ja, dus toen was ik 12.
0: Toen was jij 12?
1: Ja.
0: Mocht je toen ook al op Hives dan?
1: Ja, blijkbaar wel.
0: Ja.
1: Blijkbaar wel, ja.
0: Ja, toen waren er ook al computers, moet ik zeggen. Maar jij had een account, en wat deed je daar dan op? Je ging krabbelen en je ging met dansen de bananen en dat soort dingen meer?
1: Dat inderdaad. En ik kan me nog herinneren dat je de gadgets had, hè, aan de rechterkant van de pagina. En dan kon je dan kon je een clipje neerzetten.
0: Oh.
1: En dan zette ik dan muziek neer, wat ik mooi vond.
0: Ik heb
1: probeer dan een beetje te delen.
0: Ja.
1: Maar hoe zag jouw Hives-pagina eruit dan?
0: Dat weet ik niet meer. Maar wat ik vervelend vond uit Hives, is dat ik mezelf betrapte. Dat ik bij mensen hun account ging kijken wat zij op dat moment aan het doen waren. En ik voelde me daar heel ongemakkelijk bij. Ja. Of ik hun aan het bespioneren was. Terwijl dat nu volgens mij de normaalste zaak van de wereld is. Want je laat zelf allemaal zien wat je doet.
1: Ja.
0: Maar toen op een of andere manier, ik vond dat niks. En toen heb ik mijn account er gewoon opgezegd.
1: Maar als ik heel eerlijk ben, snap ik het probleem niet. Want...
0: Hoezo dan?
1: Nou ja, ten eerste, je doet het zelf.
0: Ja.
1: Jij bent zelf degene die aan het bespieden is.
0: Je krijgt de mogelijkheid, hè, om dat te doen.
1: Ja, maar daarom ook. Jij zegt bespieden. Maar het is toch geen bespieden wanneer ik erop zet van voetbal aan het kijken.
0: Ja.
1: En jij kijkt als Milko aan doen, oh, voetbal aan het kijken.
0: Ja.
1: Dan doe ik dat toch openbaar. Vrijwillig doe ik dat dan.
0: Dan doe je dat openbaar. Ja, dat doe
1: is niet zo dat ik dan denk van, Wim is mij aan het bespieden.
0: Nee.
1: Ja, want ik heb het er zelf opgezet.
0: Toen had ik daar moeite
1: mee. Is dat zo?
0: Milko, ja. Ik vond dat ongemakkelijk.
1: Ik zou zeggen, geef Hives een tweede kans. Want het kan nu.
0: Alsjeblieft, het kan weer, hè?
1: Heb je al ingeschreven?
0: Nee, ik heb een collega die zit hiernaast. Die heeft zich al ingeschreven, maar die komt op de wachtlijst te staan.
1: Ja,
0: zag ik.
1: Want vandaag zijn er 10.000 mensen die de gelukkigen zijn van Nederland die een Hives-pagina mogen oprichten, als het ware.
0: Ja.
1: En morgen komen er nog eens 50.000 bij. Dus misschien zitten wij er wel bij.
0: Je komt makkelijker aan tickets voor Oasis dan een Hive-account volgens mij.
1: Ja, dat is wel zo.
0: Ja.
1: Er zijn meer dan 10.000 tickets voor Oasis. Dus ja, wat dat betreft is het hout wat je snijdt.
0: Maar voor sommige mensen is Hives natuurlijk hun hele leven.
1: Ja.
0: In dit geval.
1: Jazeker. Ja. Ja.
0: Nou, luister maar eens.
3: Je kunt toch naar Facebook gaan?
4: Ja, maar dan kun je geen plaatjes. Ja, één plaatje kun je verzetten. Gewoon plaatje, maar geen glitterplaatjes. En op Hives kun je allemaal glitterplaatjes. Je kunt hele lange karrets plaatsen. En dat wil op Facebook.
3: Sorry, wat plaatsen?
4: Karrets. Dat zijn allemaal plaatjes onder elkaar. En dat kun je op Facebook niet. Als ik naar mijn vrienden, dan kun je dat plakken. En dan krijgen die vrienden krijgen die op de site te staan. En daar kun je respect op geven. En dat kun je op geen één site.
3: Maar Facebook vind ik leuk.
4: Ja, dat hebben ze wel. Dat vind ik leuk. Maar op Hives kun je echt respect geven.
1: Hey Wim, bij deze wil ik jou ook even respect geven.
0: Nee, bedankt. Nou, dan ga ik heel veel krabbelen zo.
1: Doe dat maar eens even. Nee, maar dit is een prachtige, mooie kant van Hives, Wim.
0: Ja, en wat ik wel mooi vind, het is een Nederlands product.
1: Dat is waar.
0: Uiteindelijk.
1: Ja.
0: Het is volgens mij in coronatijd ook weer een keer geprobeerd.
1: Ja, dat is goed. Geprobeerd.
0: Geprobeerd. En het is niet gelukt. Ik denk dat er nu wel een heel team achter zit. Want vandaag 10.000, morgen 50.000 en wellicht overmorgen 100.000. Ze richten zich op 1,5 miljoen nieuwe gebruikers.
1: Ja, dat vind ik ambitieus.
0: Ja.
1: Dat vind ik echt ambitieus.
0: Oké. Moet ik nog even heel diep over nadenken?
1: Geef het gewoon een kans.
0: Mag ik dan wel eens op jouw account even kijken dan hoe het er nog uitziet en dat soort dingen meer?
1: Moet ik me eerst even aanmelden. Ja. Maar dan mag ik. Oké, ik ga een Hives profiel aanmaken.
0: Mm-hmm.
1: En dan gaan we dat...
0: En als je 61 bent, mag je dan nog wel steeds op Hives?
1: Absoluut.
0: Ja, toch
1: absoluut.
0: Wel?
1: Absoluut, ja, zeker. Ja.
0: Er waren toen wel een paar nadelen, hè?
1: Wat dan?
0: Van Hives in dit geval. Het was een beetje chaotisch, zag het eruit. Het was ook een heel beperkt internationaal gebruik. Als je bijvoorbeeld oude klasgenootjes die naar Australië waren geïmigreerd of zo, die kon je niet meer bereiken, want ja, daar hadden ze geen Hives.
1: Nee, het richtte zich echt op de Nederlandse markt eigenlijk gewoon.
0: Ja, en Facebook
1: natuurlijk
0: had dat natuurlijk wel, dat was internationaal.
1: Ja. Maar ja, wat dat betreft zijn tijden wel wat veranderd, want je hebt natuurlijk tegenwoordig heel veel mensen met een VPN.
0: Ja. Dus
1: ben jij woonachtig in Australië, Amerika, noem het maar op. Dan kun je natuurlijk een VPN'tje aanzetten. Dan kun je alsnog een huisprofiel aanmaken.
0: Ja, en wat het voordeel is met huis ten opzichte van bijvoorbeeld een Instagram of een TikTok, er komt geen verslavend algoritme in.
1: Dat vind ik goed.
0: Dat vind ik goed.
1: Dat vind ik heel goed.
0: Dus alle kinderen sowieso aan de huis.
1: Goed idee, hè? Ja, zeker.
0: Dat dacht ik. Tom Jones nu hier op Radio Rente. Dit is Delilah.

0: Bestel van 14 september tot en met 11 oktober bij BTN De Haas en krijg gratis Unior-gereedschap met levenslange garantie. Vanaf €400 twee schroevendraaiersets, vanaf €800 een tangenset en vanaf €1500 een gevulde Unior-koffer. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
1: Na een druk weekend wil ik graag in mijn slaap. Handig dat de rolluiken die ik gekocht heb bij Bouwmarkt Schoonhout in de winter de warmte binnenhouden en in de zomer lekker koel blijft. En heerlijk donker in de slaapkamer. Bouwmarkt Schoonhout, Nerry Maas.
2: Carwash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto superschoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
3: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
2: Altijd wassen met korting, met onze waspas. Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
4: Comfortabel en verantwoord zitten is maatwerk. Mobifit zorgt voor optimale ondersteuning, gecombineerd met modern design. Sta op stoelen waarin u heerlijk kunt ontspannen en die het bewegen gemakkelijker maken. Mobifit. Weet hoe het zit.
5: Het is even over 11:30. Milko nu met het nieuws uit de regio.
6: Goedemorgen. Wielrenner Tijmen IJsing uit Emmen heeft na het NK Gravel zaterdag een hartinfarct gekregen. De 35-jarige renner werd derde, maar kreeg na de wedstrijd last van druk op zijn borst. In het ziekenhuis in Enschede bleek een kransslagader verstopt. Tijdens een operatie is die schoongemaakt. IJsing heeft wel schade aan zijn hart en een scheurtje in een kransslagader. Hij moet tot en met vrijdag in het ziekenhuis blijven. IJsing had zijn afscheid van de wielersport al aangekondigd, maar zet door het hartinfarct per direct een punt achter zijn carrière. De gemeente Coevorden wil een nieuwe gemeentewerf bouwen in Wachtum. En daarmee zouden de huidige gemeentewerven in Coevorden en Zwelo verdwijnen. De werf in Coevorden voldoet niet meer aan de eisen en moet worden vernieuwd. In Zwelo zijn investeringen nodig, onder meer om de werf te verduurzamen. De gemeenteraad moet nog akkoord gaan met het voorstel. Daarna wordt eerst onderzocht of een nieuwe werf in Wachtum haalbaar is. Pas daarna valt het definitieve besluit. Tigo Land uit Pijzen is per direct toegevoegd aan de selectie van Jong Oranje. De 20-jarige middenvelder van FC Groningen vervangt AZ-speler Wouter Goes, die niet helemaal wedstrijdfit is. Land speelde al eerder voor Jong Oranje. In maart maakte hij zijn debuut in de gewonnen oefenwedstrijd tegen België. Jong Oranje die speelt vrijdag in Deventer tegen Jong Noorwegen. Daarna volgen nog EK-kwalificatiewedstrijden tegen Slovenië en Bosnië-Herzegovina. En de voetballers van ACV en VV Hogeveen die staan vanavond tegenover elkaar in de KNVB-beker. De winnaar van dat duel die plaatst zich voor het hoofdtoernooi. Verslaggever Matthijs Renkema die blikt alvast vooruit op de Drentse derby.
7: Bij ACV weet ik dat er veel aan gelegen is om deze wedstrijd te winnen. Bij Hogeveen ook wel, maar ik sprak ook hoofdtrainer Björn Zwicke van VV Hogeveen. Die zegt, ja, competitie heeft bij ons nu eenmaal wel voorrang. Maar ja, aan de andere kant, kijk, hoe dan ook, en dat is een cliché, maar ik ga toch zeggen, staan er vanavond twee ploegen op het veld die dolgraag door willen gaan.
6: De wedstrijd tussen ACV en VV Hogeveen die is vanavond live te volgen op TV Drenthe. Ook op de RTV Drenthe YouTube-pagina en op de Facebook-pagina van RTV Drenthe. Zou die ook op de huispagina van RTV Drenthe zijn?
5: Ik ben bang van wel.
6: Ja? Ja. Nou, dan gaan we op huis kijken vanavond. Ja, de uitzending die start om 7:50. De wedstrijd is om 8:00.
5: Mooi zo, dankjewel Wilco. Roland van der Zwaag dan met het weer.
8: Vandaag blijft het meestentijds bewolkt. Heel lokaal kan de zon even te zien zijn met vanochtend een graad of 14. Vanmiddag is het een graad of 18 bij een zwakke wind uit het westen. Nou, neerslag wordt er nauwelijks verwacht. Als je wat voelt is het tijdelijk even een klein beetje motregen. Maar het is dus echt vaak droog. Vanavond blijft die bewolking. Komende nacht wordt het wat grijs bij minimumtemperaturen zo richting de 12 graden.
9: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
10: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimer Café of Trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
11: Autotaalglas zit echt overal.
12: Opgelost. Autotaalglas.
10: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
14: Hallo, eet smakelijk voor straks.
13: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
15: Plannen, meten, rekenen, leveren, regelen, maken. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
13: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
15: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.

0: Hé, hey, René. Word eens wakker.
1: Hé, wat?
0: Wat vind je van je nieuwe kussen?
1: Oh ja, heerlijk dit.
2: Radio Drenthe zorgt voor een heerlijke nachtrust.
3: Deze week maak je kans op comfortabele nieuwe hoofdkussens. Voor jou en je partner.
2: Meer weten over deze rustgevende prijs? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
3: Slapen als een roos.
2: Met Radio Drenthe.
3: Altijd in de buurt.
0: Dunks, die kussens zijn net even te goed.

0: 1977, en dit voor Randy Newman met Short People.
1: De Koffie en Keuvel Service Dienst.
2: Vandaag met...
0: Het is dinsdag, dus dit voor de column van het Huis van de Taal. En die is vandaag afkomstig van Renate. Ja, best wel een serieus onderwerp vandaag, namelijk dementie.
3: Goedemorgen. Soms kun je iemand kwijtraken, terwijl diegene er lichamelijk nog gewoon is. Dat is misschien wel het lastigste aan dementie. Herinnering vervaagt, woorden raak kwijt, gezichten wordt minder herkenbaar en toch, soms blijft er nog verrassend veel over. Vooral van de vroegere jaren van ene zijn leven en dus ook van de eerste tal. Gisteren was het Wereld Alzheimerdag en werd er overal stilstaan bij wat dementie met mensen en gezinnen doet. En ik moet dan altijd denken aan het belang van de streektaal. Want veel oudere Drenthe werd opgeruimd met het Drenthe als moedertaal. Pas op school of misschien nog later leerden ze Nederlands. Het Drenthe zit daardoor dieper in het geheugen verankerd. En dat zie je terug bij mensen met Alzheimer of een andere vorm van dementie. Terwijl het Nederlands al moeilijker wordt, komt het Drenthe soms juist weer bovendrijven. Woorden, uitdrukkings en liedjes uit de kinderjaren blijft hangen. Soms kan ene die nauwelijks meer een gesprek voeren kan, in ene nog feilloos een Drenthe gezegde noemen. Of een heel liedje met zingen. En toch gebeurt het nog geregeld dat zorgmedewerkers of zelfs familie dan overschakelt naar het Nederlands. Voor ene met dementie kan dat verwarrend wezen. Want als de wereld allemaal mistiger wordt, dan is de taal van vroeger vaak juist het laatste stukje holvast dat er nog is. Schrijfster Gerdina schreef een mooi gedicht over dementie. Begun van een einde. Ie zegt dan dat je het niet meer weet. Dat je na het slapen zoveel dingen zomaar vergeet. Of dat je het hebt gedroomd en dat het u zo spiet. Langzaamaan raak ik u steeds meer een beetje kwiet. Tot na de mol. Tjeu.

Raccoon op Radio Drenthe, dat met No Mercy bracht het op 5 minuten voor 12, oftewel het einde van deze aflevering van Koffie en Keuvel. Tot morgen, hoi!

0: Tuincentrum Bodenstaf wandel je door 5000 vierkante meter inspiratie. Met tuinplanten, decoratie en alles voor binnen en buiten. Je krijgt advies bij het bemesten of snoeien. En zoek je iets voor jouw trouwe viervoeter? Ook dan ga je naar Bodenstaf. Tuincentrum Bodenstaf. Echt wel het meest complete tuincentrum. In Smilde.
1: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook. Zwaagstra,
2: de wereld aan sierbestrating. In Hoogeveen.
3: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
1: Tse, zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
4: Nieuw bij Marktkauf Meppen, de Marktkauf-app. Download nu gratis deze app en ontdek het zelf. Activeer exclusieve coupons, spaar punten en pak direct extra voordeel op je boodschappen. Marktkauf Meppen, kijk op marktkaufmeppen.nl.
5: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
6: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie eist 7 jaar cel tegen de hoofdverdachte van de verwoestende explosie aan de Schammekamp in Rotterdam, 2 jaar geleden. Daarbij vielen 3 doden en werden huizen vernietigd. Jalal O. was de huurder van de garagebox waarin een drugslab zat. Justitie verdenkt hem ervan dat hij er cocaïne heeft bereid en verwerkt. Volgens het OM is O. daarom schuldig aan het veroorzaken van de ontploffing. De Algemene Rekenkamer komt een week na Prinsjesdag met kritiek op de begroting. In een brief aan de Tweede Kamer staat dat het bij 7 van de 12 ministeries...

ministeries ontbreekt aan een duidelijk plan of doel. Zo is er structureel te weinig geld voor het onderhoud van wegen en het spoornet. En is het de vraag of de extra miljarden voor defensie en de landbouw nuttig worden besteed. Ook de bezuinigingen op het ambtenarenapparaat zijn volgens de Rekenkamer niet goed doordacht. Bij een schietpartij bij een middelbare school in Turkije zijn 11 mensen gewond geraakt, van wie 2 ernstig. Een schutter opende rond 8 uur vanmorgen het vuur voor de ingang van de school in Manisa, in het westen van het land. Volgens Turkse media is de verdachte opgepakt, het zou gaan om een leerling. Ook zijn moeder, vader en opa zijn opgepakt. Over een aanleiding is nog niets bekend, bijvoorbeeld of de schutter willekeurig op mensen schoot of niet. Turkije is het afgelopen jaar vaker opgeschrikt door schietpartijen op scholen. Foto's en filmpjes die gemaakt zijn met een camerabril mogen niet zomaar openbaar worden gemaakt. Daarvoor waarschuwt de autoriteit persoonsgegevens. De privacywaakhond onderzoekt of de brillen in sommige gevallen verboden kunnen worden. Bijvoorbeeld als niet duidelijk is te zien dat ermee wordt gefilmd. Het weer vandaag vooral in het noorden veel bewolking. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. Het blijft droog en het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Hey Remon!
5: Je geniet van stralend sanitair met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
2: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
7: doei doei
6: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
8: Man, ze hebben nou een mooie actiebevelder of leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting. En bedankt, hè?
9: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
10: Radio Drenthe.
11: Anouk in de middag.
10: Met Ruben Koren.

0: Volgens velen een tribute aan John Lennon, die een paar jaar voordat het uitkwam was vermoord. Mike Oldfield, je hoorde Moonlight Shadow. Drenthe, goedemiddag.
1: Anouk in de middag.
0: Ja, zonder Anouk vanmiddag, maar met mij, Ruben Koren, een bijzonder goedemiddag. En ik ben er niet alleen, Sebastian is er ook. Goedemiddag, Sebastian.
2: Goedemiddag, Ruben.
0: Hoe is het ermee?
2: Ja, goed, met jou?
0: Ja, goed. Ja, radio maken is natuurlijk altijd leuk om te doen. Dus nee, heel fijn. Anouk is op vakantie even voor de administratie. En daarom dus wij hier de komende 3 uur. We houden je op de hoogte van dat wat er speelt in de provincie. Ja, toch wel, nou ja, heftig nieuws van vanmorgen. Tijmen IJsing, de wielrenner uit Emmen, die heeft afgelopen zaterdag een hartinfarct gehad. Na afloop van het NK Gravel, dat werd in Rijssen gehouden afgelopen zaterdag. En ik spreek hem zo meteen even vanuit het ziekenhuis in Enschede. Ik ben benieuwd hoe het op dit moment met hem gaat. Verder is Aaldert op Tjak. Hij is bij het Drukkerijmuseum. Hele mond vol. Dat is overgegaan op een nieuwe naam. Nou, hoe dat precies heet, dat hoor je dus straks van Aaldert. In Meppel is dat voor de goede orde. En je maakt uiteraard weer kans op 2 hoofdkussens. De hele week geven die je weg hier op Radio Drenthe. Met een spelletje, je moet schaapjes tellen. Nou, hoe dat precies in zijn werk gaat, dat ga ik ook rustig aan je uitleggen straks. En uiteraard is er ook gewoon weer een slingerplaat die ook wel een beetje gaat over het grote nieuws van deze dag. Wat is dat nieuws dan? Nou, hou ook nog even geheim, Sebastian. Hoop geheimen de komende 3 uur. Café de Amer in Amen bestaat 35 jaar. Het werd afgelopen weekend flink gevierd. Heel veel muzikale vrienden hadden ze daar uitgenodigd. En een van die vrienden die daar al jarenlang geregeld komt is Douwe Bob. Die hoor je nu op de

0: op Radio Drenthe en de Wall Street Shuffle. Wielrenner Tijmen IJsing en gravel rijden heeft een hartinfarct gehad. Dat gebeurde afgelopen zaterdag na afloop van het NK Gravel in de Rijssen. Dat is behoorlijk schrik, kan ik me voorstellen. Vanuit het ziekenhuis in Enschede hangt hij aan de telefoon. Tijmen, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, sowieso fijn dat je tijd wilt maken in een te gewoon gekke periode. Hoe is het nou met je?
1: Ja, het is heel graag om te zeggen goed, maar naar omstandigheden nu goed. Ze hebben me goed geholpen, ik ben in goede handen. Ja. En nu is er eigenlijk weinig aan de hand.
0: Ja. Ja, je bent nog in het ziekenhuis dus, zei ik al. En wat ik ook zei, ik kan me voorstellen dat het wel behoorlijk schrikken was afgelopen zaterdag.
1: Ja, toen de term hartinfarct viel, toen die kwam wel even binnen. Op zich, ik heb wel vaak wat met mijn hart gehad, alleen dan waar het hartritme stoorn is, dat ben ik ook voor onderzocht. En dat is allemaal prima en natuurlijk. Dat heeft hier ook niks mee te maken. Maar als je dan zo'n woord hoort, dan komt hij wel even binnen.
0: Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Je reed het NK Gravel dus in Rijssen. Tijdens de wedstrijd zelf had je nog nergens last van?
1: Nee, niet anders dan andere keren. Nee, je ziet natuurlijk wel af en zo'n wedstrijd en ik voelde me niet supergoed. Maar na de wedstrijd was wel gauw duidelijk dat het niet helemaal goed was, nee.
0: Nee, want je werd nog derde trouwens, wat dan best wel een prestatie is. Maar wat gebeurde er daarna? Neem ons eens mee, die momenten daarna.
1: Ja, ik kreeg eigenlijk meteen al druk op de borst. Nou goed, dat doe je dan een beetje af onder vermoeidheid en afgezien. En het zal wel wegtrekken. Ik heb gewoon nog de podiumceremonie gedaan. Had gelukkig dopingcontrole, dat is mijn eerste geluk geweest. Anders was ik misschien wel al in de auto naar huis gestapt, bij wijze van. Mm-hmm. En tijdens de dopingcontrole werd het gewoon wel echt heel veel slechter. Dus ik ben daar, waar de dopingcontrole was in de sport, al ook op de grond komen te zitten. En toen hebben ze gelukkig de EHBO erbij geroepen. Die hebben mij heel goed geholpen. 112 gebeld, die vonden de situatie niet ernstig genoeg om een ambulance te sturen. Dus mijn tweede geluk is geweest dat er toevallig een ambulance in de straat stond die niemand mee hoefde te nemen naar het ziekenhuis. Dus die hebben ze aangehouden. Dus daar ben ik in komen te liggen. Die hebben een hartfilmpje gemaakt en toen die werd al snel beoordeeld als hartinfarct. En toen zijn de sirenes aangegaan en toen ben ik naar Enschede gereden.
0: Hé, maar dat is natuurlijk wel bizar, want 112 werd gebeld dus, even voor de duidelijkheid. En de centrale die dat dus aanhoorde, die hadden zoiets van, dit zal wel niet zo'n vaart lopen.
1: Nee, ik vind het ook heel schadelijk. Kijk, dat ze niet iedereen op het woord geloven, dat geloof ik. Ze hebben andere dingen te doen en als ze voor iedereen uit moeten rukken, dat snap ik ook. Alleen het pijnlijke vind ik wel dat de EHBO nog benadrukt dat hij het gevoel had dat het heel slecht met me ging en dat er echt wel wat aan de hand was. En daar is 112 nog steeds niet op aangeslagen en dat vind ik wel heel schadelijk. Geluk is gewoon geweest dat er alsnog een ambulance toevallig in de buurt stond. Ja. Maar anders dan word je naar huis gestuurd en dan moet ik maar zien hoe het afloopt.
0: Ja, daar wil je niet aan denken. Gelukkig inderdaad is het ook niet zo gelopen. Krijgt dat nog een staartje eigenlijk? Ja, toch een beetje faal eigenlijk van die 112 centrale.
1: Ja, er werd ook al direct gezegd dat ik er wel wat mee moest doen en ik wil er ook wel wat mee doen. En dan hoeft er niet per se van mij iemand ontslagen te worden. Maar ja, als er niet wordt gemeld, dan weet ook niemand ervan. Ik vind het gewoon heel schadelijk dat zo iemand niet aanslaat op het advies van iemand die daarin toch ook redelijk geschoold is.
0: Ja, van de EHBO. Nou goed, uiteindelijk gelukkig in het ziekenhuis, tenminste gelukkig, maar je bent in het ziekenhuis beland. Wat hebben ze daar gedaan?
1: Het interventieteam is direct opgeroepen, want het was natuurlijk weekend, dus dan is er in principe niemand aan het werk. En die zijn via de pols naar binnen gegaan. Die hebben het stolsel weggehaald wat het infarct veroorzaakt. Dus je ader slipt dicht door stolsel. En bij mij was het geval dat die helemaal dicht zat. Dus dat halen ze dan weg. Dat is wel een hele bijzondere ervaring. En dan voel je ook gewoon direct dat de druk wegtrekt. En dat je eigenlijk je weer normaal voelt. Zover als je je op dat moment even normaal kan voelen. Vanaf dan is het ook wel duidelijk dat je buiten levensgevaar bent. En dat het allemaal goed gaat komen tussen aanhalingstekens.
0: Ja. Normaal plaatsen een stent. Maar ik begreep dat bij jou niet gebeurd is, hè?
1: Nee, klopt. Het is ook een bijzondere dat we hebben sowieso als sporter al grote, dikke aderen. Maar normaal bij een infarct zien ze ook een vernauwing. En bij mij zat er juist een verbreding van het vat op dat plekje. Dus dat is ook de reden dat ik heel lang moet blijven, omdat alles wel redelijk bijzonder is. Ja. En ze willen eigenlijk heel veel dingen uitsluiten voordat ze me weer naar huis sturen.
0: Ja, nou, dat is dan een goede zaak. Laat ze je maar in de gaten houden. Je had al aangekondigd te stoppen als profrenner. Het zou je laatste seizoen zijn. Maar ja, dit is niet het einde, denk ik, hoe je het voor ogen had gezien. Want je zet er wel echt meteen nu gewoon een streep achter, hè?
1: Nee, dat is raar. Aan de andere kant, wie kan er nou zeggen dat hij mijn derde plek op een NK geëindigd is? Maar goed, ik had het ook liever. Ik was liever 10 gewoon thuis gezeten. Ja. Ik moet zeggen dat het voor het proces hierna wel een stukje makkelijker maakt dat je sowieso wist dat je ging stoppen. Kijk, als je nog 10 jaar prof had willen zijn, dan wordt het op baden slikken. Ja. Alleen ja, goed, de vooruitzichten zijn nog niet heel erg rooskleurig. En het gaat maanden duren en topsport gaat er nooit meer worden, dat is niet erg. Maar ik ben wel een liefhebber genoeg dat ik graag nog... Nog voor mezelf zou fietsen met vrienden een klein beetje op niveau.
0: Ja, ja, ja. Je houdt wat dat betreft de fiets nog wel in de schuur. Goed, je bent natuurlijk ook betrokken onder andere bij de Gouden Pijl. Dus het wielrennen en het fietsen zal je nooit helemaal gedag zeggen.
1: Nee, daarom. En ik was ook al bezig om bij Beat bijvoorbeeld betrokken te blijven. Alleen dat proces gaat nu wat versnellen. Ja. Want ik ben wat eerder coureur af.
0: Ja. Nou goed, niet het einde waar je misschien dan op gehoopt had. Ik wens je een heel goed herstel. Nogmaals, fijn dat je even de tijd wilde nemen op de radio. En alle beterschap gewenst. En je blijft tot maandag, geloof ik, in Enschede, hè?
1: Ja, het is even de vraag. Vrijdag of maandag. Ze willen dus nog een keer naar binnen in het vat kijken hoe het er aan toe is. En of er eventueel een stand nodig is of niet.
0: Okay.
1: En na die beoordeling weet ik wanneer ik naar huis mag.
0: Goed. Heel veel beterschap gewenst, nogmaals.
1: Ja, dank je.
0: Hoi, hoi. Tijmen IJsing was dat dus vanuit het ziekenhuis in Enschede. Na die hartinfarct afgelopen zaterdag.

0: Nena und 99 Luftballons. Daarvoor nog Justin Ripassa en Whole Wide World. Zometeen het laatste nieuws uit Drenthe met Sebastian.
1: Liefhebbers van struinen, sneupen en schatzoeken, opgelet. Aanstaande zondag van 10 tot 4 is er weer de Vlooienmarkt in de Flower Dome in Eelde. Een dagje uit voor de hele familie. Kom ook!
2: Gezellig naar Vitalis!
1: Vitalismarkten.nl.
3: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
4: Hey, schat, tel je nu alweer schaapjes?
5: Ja, ik lig al uren wakker.
4: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker. De beddenspecialist van het noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
2: Lekker slapen. Dekker slapen.
6: Dekkerslapen.nl.
7: Veilig en zelfstandig op pad, dat kan. Met de comfortabele scootmobielen van Mobifit rijdt u zorgeloos. Kom langs in onze showrooms of kijk op mobifit.nl.
8: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
0: Drenthe, goedemiddag. Het is precies 12:30. Het laatste nieuws uit de provincie krijg je van Sebastian Meijwaard. Sebastian, goedemiddag.
9: Goedemiddag. Wielrenner Tijmen Eysing uit Emmen zet per direct een punt achter zijn profcarrière. De 35-jarige renner werd zaterdag derde op het NK Gravel en kreeg na afloop een hartinfarct. Dat begon met wat pijn op de borst direct na afloop van de race. Daarna werd het snel erger, vertelt Eysing.
10: Tijdens de dopingcontrole werd het gewoon wel echt heel veel slechter. Dus ik ben daar waar de dopingcontrole was in de sport al ook op de grond komen te zitten. Toen hebben ze gelukkig de EHBO erbij geroepen.
9: De EHBO belde daarna 112 en in het ziekenhuis in Enschede bleek een kransslagader verstopt. Inmiddels is Eysing geopereerd. Hij moet sowieso tot en met vrijdag in het ziekenhuis blijven. Eysing had zijn afscheid van de wielersport al aangekondigd, maar zet door het hartinfarct dus per direct een punt achter zijn carrière. De gemeente Coevorden wil een nieuwe gemeentewerf bouwen in Wachtum. Daarmee zouden de huidige gemeentewerf in Coevorden en Zwelo verdwijnen. De werf in Coevorden voldoet niet meer aan de eisen en moet worden vernieuwd. In Zwelo zijn investeringen nodig, onder meer om de werf te verduurzamen. De gemeenteraad moet nog akkoord gaan met het voorstel. Daarna wordt eerst onderzocht of een nieuwe werf in Wachtum haalbaar is. En Tigo Land uit Pijzen is per direct toegevoegd aan de selectie van Jong Oranje. De 20-jarige middenvelder van FC Groningen vervangt AZ-speler Wouter Goes, die niet helemaal wedstrijdfit is. Land speelde al eerder voor Jong Oranje. In maart maakte hij zijn debuut in de gewonnen oefenwedstrijd tegen België. Jong Oranje speelt vrijdag in Deventer tegen Jong Noorwegen. Daarna volgen nog EK-kwalificatiewedstrijden tegen Slovenië en Bosnië en Herzegovina. Tot zover het nieuws op Radio Drenthe. Meer vindt u natuurlijk op onze website rtvdrenthe.nl en in de app.
0: Sebastian, dankjewel. En voor het weer is hier Roland van der Zwaan. Roland, goedemiddag.
11: Hi Ruben, mooi. Ja,
0: de term nazomer kan wel uit de kast, hè?
11: Ja, nazomer, dat zit er zeker wel in. Zeker als de temperaturen zo gaan schommelen rond de 19 tot 20 graden. Dat zit in de verwachting vanaf vrijdag. Dan hebben we een zuidelijke bries. Dan komt die warmte uit zuidelijke regionen, komt noordwaarts. We hebben dan ook tegelijkertijd veel meer zonneschijn dan nu. Maar goed, ook vandaag is de zon niet helemaal weg. Of heeft niet helemaal verstekwezen gaan. In het zuiden, het midden en het zuidoosten van de provincie, daar zijn al 2 zonuren gemeld. Dat zijn zonuren waarbij de zon schijnt door de middelbare bewolking heen, tussen de lage stapelwolken door. Maar goed, dat geeft daar net even wat vriendelijker weerbeeld. Al met al is de temperatuur nu gestegen naar ruim 18 graden. En de temperatuur die zal waarschijnlijk nog net eventjes op meerdere plekken rond die waarde gaan uitkomen. Voordat die wind wat gaat draaien naar noordelijke richtingen. Vanmiddag is het in ieder geval droog. Met dus nog af en toe wat fletse zon. En vanavond ga ik eigenlijk er ook vanuit dat die tweedeling wel zo'n beetje blijft. De oostelijke helft van de provincie dunnere bewolking, het westen wat dikkere bewolking. En omdat de temperatuur komende nacht teruggaat zo rond de 10 graden, verwacht ik eigenlijk dat de lucht vochtiger en vochtiger wordt en dat het zelfs nevelig gaat worden. Dus morgenochtend zou het zo even grijs kunnen zijn.
0: Oei, en dan?
11: Nadat die nevel en laaghangende bewolking is opgelost morgen, komt er een zwakke bries uit het zuiden. Dat betekent dat de zichten beter gaan worden later in de ochtend. Dan komt er weer af en toe even een klein beetje zon erbij, voordat er een verzwakte buienstoring overkomt. Morgenmiddag een graad of 19 tot 20, iets hoger dan vandaag. Het voelt morgen even wat warmer aan. In de namiddag komt die zon met die koelere lucht er doorheen. Dat betekent dat in de namiddag en avond het tijdelijk bewolkt is. Kan een bui vallen, het is allemaal niet zoveel. Het meeste in het noorden, het minste in het zuiden van de provincie. En daarna paraplu's opgeruimd. Dan krijgen we namelijk een veel andere weertype, een andere luchtsoort, een koelere luchtsoort. En dat betekent dus donderdag stapelwolken. Flink wat zonneschijn er tussendoor. Een graad of 18, ietsje koeler met een matige noordwestelijke wind. En daarna gaat die wind draaien naar het zuiden en dan komt die warmere lucht erin. Dus vrijdag, zaterdag, periode met zon en dan rond de 20 graden. Lekker na zomerweer.
0: Nou, ik heb een trui aangetrokken vanmorgen, maar die kan de kast weer in, begrijp ik.
11: Die kan de kast wel in, ja zeker. Maar goed, houd rekening mee dat je 's ochtends vroeg nog temperatuur hebt onder de 10 graden met kans op een mistbank. Dus dan is die trui misschien handig. Maar ja, dus een beetje nadenken, wat ga je doen? Ik zou dan adviseren, ga lekker in je t-shirt, Ruben, en neem een voor 's ochtends vroeg even een
0: toch even een zweetje mee. Ja. Goed, Roland, u wordt bedankt, hè. Jo, en een fijne dag.
11: Hoi. Zelfde.

0: eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
2: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
3: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
5: Hey Remo!
6: Je geniet van een zachtere huid met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
4: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
5: Hey!
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

Bruce Springsteen op Drenthe, Dancing in the Dark. Daarvoor nog zijn andere grootheid, Lionel Richie en My Destiny. Aldert is op Chuck vandaag. Zometeen is hij in Meppel bij het Drukkerijmuseum, dat onder een nieuwe naam doorgaat. Hoort er zometeen alles over. Nou, een van de beste popliedjes in tijden, als je het mij vraagt. Dit is Sam Fender samen met Olivia Dean en Rain Me In.

0: met Bruce Springsteen. Met de Dancing in the Dark. Deze Sam Fender die laat zich toch behoorlijk inspireren door die Bruce Springsteen. En dat hoor je ook al in de saxofoon.
1: Op Chuck.
2: Met Albert Oosterhuis.
0: We worden met Olivia Dean en Rain Me In. Het is tijd om over te schakelen naar Meppel. Want daar staat Albert bij het museum dat voorheen nog het drukkerijmuseum was. Dat heeft een nieuwe naam tegenwoordig, Albert, hè?
3: Ja, misschien Ruben heeft dat het double and down, dat iedereen dat zo lastig uitspreken kan. Nou, in ieder geval jij. Het drukkerijmuseum. Ja, het is geen drukkerijmuseum meer, dat klopt. En ja, waarom, dat weet ik eerlijk gezegd ook niet. Maar hier staan twee dames bij mij in dit museum. Ik sta op de zolderetage van het museum op dit moment. En Judith en Trace staat naast mij. En Trace, oh, je bent eigenlijk de oppervrijwilliger hier, hè, min of meer?
4: Bijna. Ja. Er is nog een hogere oppervrijwilliger, maar ik heb al heel veel werk verzet met de verbouwing en veranderingen van dit museum.
3: En wie van jullie heeft besloten dat het drukkerijmuseum geen drukkerijmuseum meer heet mag?
4: Dat heeft het bestuur en de projectgroep van de verbouwing gedaan.
3: Okay. En hoe heet het nou? Want daar willen we nog wel even nieuwsgierig naar.
4: Het heet nu Museum Indruk of Indruk of Indruk.
3: Ja, Museum Indruk, Indruk.
4: Ja, wij maken indruk met indrukwerk en indruk zijn wij.
3: Precies, waar de klemtoon wel legt. Ja. Dat is wel creatief bedacht.
4: Ja, het is heel creatief bedacht. Ja. Maar het dekt ook de lading van dit museum.
3: Ja.
4: Want het verwijst ook echt naar het drukkersvak en het blijft drukken. Dus dat zit ook echt in de naam weer.
3: Ja, en jullie beiden en Judith, want ik ben ook min of meer drukker. Hè? We staan hier bij een zeefdrukapparaat.
5: Ja, klopt. We staan hier op de zeefdrukafdeling. Dus hier worden zeefdrukken gemaakt. Mm. En bezoekers die hier komen, die kunnen een demonstratie krijgen in het zeefdrukken. Of een cursus volgen, als ze dat willen.
3: Maar is er nog meer veranderd? Want ik ben hier natuurlijk wel vaker geweest, hier in het drukkerijmuseum. Ja. En ik ga meestal met mannen te maken, wat senioren, vrijwilligers. Bent die allemaal utrangeerd? Bent die allemaal verdrukt?
5: Nee, gelukkig ook niet.
3: Oh, gelukkig.
5: Gelukkig ook niet, want wij hebben prachtige vrijwilligers. En dat zijn mensen die gewoon direct vaak uit de grafische industrie komen.
3: Ja.
5: En die kunnen we helemaal nog niet missen, want die hebben de kennis in huis.
3: Nee, okay.
5: En dat zijn de poten van ons museum natuurlijk, al die vrijwilligers.
3: Ja, maar ik zeg, het heeft drie afdelingen, of drie verdiepingen eigenlijk, dit museum.
5: Ja.
3: En we staan nu op de bovenste, maar ook elke verdieping gebeurt weer wat aan?
5: Ja, zeker. Ja, hieronder heb je dus alle drukmachines.
3: Ja.
5: En daar gebeurt zeker wat anders. En de mannen die daar zitten, die hebben echt ook in de grafische industrie gewerkt.
3: Maar is er veel veranderd aan ten opzichte van de voorgaande naam, het drukkerijmuseum? Het was ook een lastige periode, heeft het museum ook geweest. Het dreigde zelfs helemaal dicht te gaan,
5: want
3: dat is dan allemaal weer voorkomen.
5: Ja.
3: Maar is er een heel andere wind gaan wijden?
5: Nou ja, die wind is anders gaan waaien doordat die vrijwilligers zich echt keihard hebben ingezet. Want anders was het inderdaad gesloten.
3: Ja.
5: Dus ja, ik heb ontzettend veel respect voor die mensen, want het is op eigen kracht gebeurd. Die hebben 24 uur achter elkaar van zaterdag of van maandag tot zaterdag hier keihard gewend, waaronder Trace en Walter en haar man. Ja, serieus. De eerste vraag van is dit een man van Eikenaar? Maar dat was haar echtgenoot.
3: Kijk. Ja, dus zo vaak. Zo zit het inderdaad, Trace.
4: Ja, dat klopt.
3: Ze kunnen eigenlijk helemaal niet zonder je. En dat hoort ook niet zo.
4: Nee, voorlopig blijf ik nog eventjes.
3: Maar je bent ook zeefdrukker?
4: Ik ben ook zeefdrukker. En ik geef cursussen hier en workshops. En
3: demonstraties.
4: En demonstraties,
3: ja. Dus je slaapt hier zo wat meer, die begrijp ik.
4: Nou, soms wel.
3: Ja. Maar goed, nou dames, want dat is ook de reden een klein beetje dat ik hier nou kom. Niet alleen voor de nieuwe naam en voor de nieuwe wind die hier wijdt, maar ook zeker, jullie bent nomineerd.
4: Ja, we zijn genomineerd voor de Cultuurprijs van Drenthe. En daar zijn we ontzettend blij mee.
3: Maar het is maar een nominatie nog. Hoe eervol ook. Maar
4: ja, het is een nominatie, maar we hopen echt dat we die prijs binnen gaan slepen. We hebben samen een ontzettend goed ambitieplan geschreven wat we willen gaan uitvoeren.
3: Ja.
4: En er is een heel mooi filmpje gemaakt van het museum en voor het ambitieplan. Dus dat hebben we ingediend vorige week. En nu is het afwachten tot 11 december.
3: Oh, dan is pas de
4: dan is pas de bekendmaking.
3: Oh, dat duurt een hele poos.
4: Er gaan eerst nog een paar knappe koppen gaan zich over de ambitieplannen buigen. En, En wat er ingestuurd is.
3: En hebben wij als publiek nog enige invloed op die uitslagen of helemaal niks?
5: Nee. Volgens mij helemaal
3: heel vaak kun je stemmen. Hè?
5: Ja, nee, in dit geval is dat niet zo volgens mij.
3: Ach.
5: Dus wij wachten vol spanning af.
3: Stel je nou voor dat je wint, wat win je dan?
5: Nou, dan winnen we een geldbedrag.
3: Ja.
5: En dan kunnen we met dat geldbedrag dat inzetten hier voor de ontwikkeling van het museum.
3: Natuurlijk willen wij graag weten wat de hoogte van dat geldbedrag is.
5: Nou, weet je,
4: de genomineerden die krijgen sowieso 2500 euro.
3: Oh, dat is allemaal.
4: Maar win je de cultuurprijs, dan krijg je 10.000 euro.
3: Oké, er boom op nog?
4: Nee. Oh. Ja.
3: Dat ging dus weer niet door.
4: Nee. Maar goed, we gaan voor de 10.000.
5: Ja,
3: dat snap ik. En heb je dus stiekem ook al een klein beetje uitgegeven?
5: Al uitgegeven?
3: Ja?
5: Nee.
3: In gedachten?
5: Oh, in gedachten? Ja, ja. Oh. Ja, in gedachten.
3: Al plannen, zeg maar?
5: Ja, zeker. Ja? Zeker. Ja.
3: Waarvoor dan?
5: Ja, voor scholing, ontwikkeling, voor bezoekers. Ja, heel veel plannen.
3: Oké. Okay.
5: Ja.
3: En tot slot, Therese, want hij is die dan wel vaker bij het museum West hebt hier. En die komt hier van mij binnen. Treft hij een heel ander museum aan? Of is het in grote lijn nog bij hetzelfde?
4: Nee, het is totaal een ander museum. We hebben een logische indeling gemaakt in de hoe de drukwereld in elkaar zit. Er is veel meer informatie. We hebben hoorspelen met verhalen. We hebben films erbij. Dus het is een veel uitgebreider museum geworden. Ja.
3: En
4: niet alleen maar een opstelling van oude machines.
3: Nee, okay. En wanneer ben jullie open? Maar binnen openingstijden?
4: Nou, we zijn op dit moment nog steeds open van dinsdag tot met vrijdag. Van 1 tot 5. Maar we hopen gewoon dat de mensen zich aangemelden om ook de kassa en dat soort dingen te bemannen, zodat we de openingstijden ook kunnen uitbreiden.
3: Vrijwilligers, blieft al die deur.
4: Ja.
3: Nou, helemaal goed. Van harte welkom een museum te kijken in het nieuwe museum, min of meer, hier in Meppel. Het museum Indruk. En of het indruk maakt, nou, dat laat ik graag aan jezelf over.
0: Altijd bedankt.
2: Heb jij ook een tip?

0: Bestel van 14 september tot en met 11 oktober bij BT en de Haas en krijg gratis Unior gereedschap met levenslange garantie. Vanaf €400 twee schroevendraaiersets, vanaf €800 een tangenset en vanaf €1500 een gevulde Unior koffer. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BT en de Haas, bron voor goed boeren.
1: Avondje uit. In het Atlas Theater beleef je dit jubileumseizoen grote musicals als The Bodyguard en The Dolly Dots. Topartiesten zoals Hans Klok, Van der Laan en Woe, Waylon en Cressip. De kleintjes genieten van Aladdin, Juf Braaksel en nog veel meer. Scoor nu je tickets via atlastheater.nl en verzeker je van de beste plekken.
2: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
3: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
4: In Hoogeveen. Profiteer nu bij Bosma Bedden. Tot 50% najaarskorting op complete bedden, boksprings, matrassen, bedbodems en dekbedden. Bosma Bedden in Assen en Groningen. Bosmabedden.nl.
2: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
5: Dit is Radio Drenthe, met het nieuws van 1 uur.
6: Levi van Eck met het NOS-journaal. Tegen de hoofdverdachte van de explosie in een garagebox begin 2024 in Rotterdam is 7 jaar cel geëist. Bij de ontploffing aan de Schammekamp kwamen 3 mensen om het leven en raakten tientallen bewoners hun huis kwijt. Jalal O. was de huurder van de garagebox. Hij wordt ervan verdacht dat hij daar cocaïne bereidde en verwerkte. Ook is hij volgens het OM schuldig aan de ontploffing. Uit onderzoek is gebleken dat die is veroorzaakt door het drugslab en de aanwezige vaten aceton. De Algemene Rekenkamer komt een week na Prinsjesdag met kritiek op de begroting. In een brief aan de Tweede Kamer staat dat het bij 7 van de 12 ministeries ontbreekt aan een duidelijk plan of doel. Zo is er structureel te weinig geld voor het onderhoud van wegen en het spoornet. En is het de vraag of de extra miljarden voor defensie en de landbouw nuttig worden besteed. Ook de bezuinigingen op het ambtenarenapparaat zijn volgens de Rekenkamer niet goed doordacht. In Turkije zijn 11 mensen gewond geraakt, van wie 2 ernstig, bij een schietpartij bij een middelbare school in het westen van het land. Volgens Turkse media opende een leerling van de school het vuur rond 8 uur vanmorgen. De schutter is gearresteerd, ook zijn vader, moeder en opa zijn opgepakt. Het kabinetsplan om het cellentekort tegen te gaan is niet voldoende. Dat zegt Wim Saris, de hoogste ambtenaar van het gevangeniswezen in het AD. Hij pleit voor meer gevangenissen met een lichter regime, waarbij gedetineerden overdag hun werk kunnen blijven doen. Ook staat Saris ervoor open om vaker de enkelband in te zetten als alternatief voor een celstraf. Foto's en filmpjes die gemaakt zijn met een camerabril mogen niet zomaar openbaar worden gemaakt. Daarvoor waarschuwt de autoriteit persoonsgegevens. De privacywaakhond onderzoekt of de brillen in sommige gevallen verboden kunnen worden. Bijvoorbeeld als niet duidelijk te zien is dat ermee wordt gefilmd. Het weer vandaag vooral in het noorden veel bewolking. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. Het blijft droog bij een graad of 19. Dit was het NOS-journaal.
7: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
8: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, De Bevrijde Camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.

0: www.vriendvandeschool.nl.
1: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
2: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
3: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
1: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
4: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
5: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
6: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
6: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Radio Drenthe.
8: Anouk in de middag.
7: Met Ruben Koren.

0: op Drenthe en Take a Chance, Ami.
1: Anouk in de middag.
0: Nou, Drenthe, goedemiddag. Het is 7 over 1 geworden op deze dinsdag 22 september. Anouk, geniet van een, durf ik wel te zeggen, welverdiende vakantie. En daarom zijn er wat corvée-diensten waar ik vandaag dus mag komen opdraven. Ruben Koren hier samen met Sebastiaan. Sebas, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, toch mooi radio maken. Zometeen dan gaan we verbellen met Laila van der Veen. Wie is dat dan? Nou, die heeft alles te maken met de hulplijn vandaag. Die kan wel een beetje hulp gebruiken. Dus als je Laila wilt helpen, dan moet je zeker blijven luisteren. En straks, dat is misschien wel het hoogtepunt van alles wat hier tussen 12 en 3 gebeurt, maak je kans op een paar kussens. Een paar, twee stuks. En ik begreep net bij Wim, Sebastiaan, dat een goed hoofdkussen gaat tot maximaal 5 jaar mee.
2: Oké.
0: Wanneer heb jij voor het laatst een nieuw hoofdkussen gekocht?
2: Toen ik op kamers ging als student, dus nou, wat is dat, 8 jaar geleden of zo?
0: Ja, dat wordt tijd voor vernieuwing. Ja, ik zat ook te denken.
2: Mijn kussens lopen ook niet meer van mijn kussen af te halen, eerlijk gezegd. Ik ben bang wat ik aantref.
0: Het is een soort krokant geheel bij jou thuis. Maar toen ik dat hoorde, dacht ik ook fijn. Maar dan gaat het over een goed hoofdkussen, hè? Ik bedoel, er zijn ook minder goede hoofdkussens, die gaan dan misschien 1 jaar of 2 jaar mee.
2: Oké.
0: Dus nou goed, straks maak je kans op 2 nieuwe hoofdkussens. Nou, dan kun je er eentje in de kast leggen en over 5 jaar eruit halen. Of met je partner delen, als je die natuurlijk hebt. Helaas zijn medewerkers uitgesloten van deelname. Dus dat is dan toch jammer.

0: Cause I gotta have faith. Oh, I gotta have faith.
1: George Michael. Heeft er vertrouwen in.
2: De hulplijn.
3: De hulplijn.
1: En dat is maar fijn ook. Radio Drenthe schiet de hulp in de hulplijn. Als jij ergens hulp bij kunt gebruiken, dan zijn we er voor je. Zoek je bijvoorbeeld vrijwilligers voor de buurtmoestuin. Leden voor een nieuw koor of collectanten voor een goed doel. Dan kun je bij ons terecht. Als je hulp nodig hebt, laat het dan weten hoor. Je kunt een appje sturen op 0592-3311-88. En misschien bellen we je wel terug. Net als dat we dat met Leila hebben gedaan. Leila van der Veen, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
1: Ja, want op 4 oktober dan is Kunst in de Kas. Even vooraan beginnen voor mensen die dat niet kennen. Wat is dat, Kunst in de Kas?
4: Ja, dat klopt. 4 oktober hebben we Kunst in de Kas in het tuinbouwgebied van Klassineveen. En dit is een evenement waarin wij inwoners van de gemeente Emmen eigenlijk een kijkje in de kas geven. Maar tegelijkertijd bieden we daar ook kunstenaars een plek om hun kunst te dansers, echt schilderijen, artiesten, muziek. Dus eigenlijk van allerlei dingen rondom kunst en cultuur is er dan te beleven in de kas.
1: Wat leuk. Ik ken wel Kom in de Kas. Dat was ook zo'n jaarlijks ding dat tuinders hun deuren openzetten. Dit is een beetje een gecombineerd iets, lijkt het wel.
4: Ja, klopt. We wilden ook graag een combi maken met cultuur. En echt een andere beleving aan de kas geven. Dus niet alleen maar plantjes kijken, maar ook dat er echt iets te horen en te zien valt. Buiten wat er normaal groeit en bloeit. Dus ja, daarom ook al een initiatief wat echt al jaren in ons tuinbouwgebied in Erika en Klazineveen is.
1: Wat leuk zeg. Nou goed, dat is sowieso dus een leuk om te noteren. 4 oktober tussen 1 en 5. Een van de locaties die meedoet aan Kunst in de Kas is dan Let's Plant in Klazineveen. Want wat gaat daar gebeuren?
4: Ja, Let's Plant, dat is een kaswinkel in Klazineveen. En daar hebben we dit jaar een open podium opgericht. Eigenlijk in samenwerking met jongeren en het ESTAL College was het idee ontstaan van goh, kunnen we ook niet tijdens Kunst in de Kas kijken of we een podium kunnen bieden en dan voornamelijk aan jonge mensen die beginnen met muziek en die op een laagdrempelige manier ook graag willen laten horen wat ze kunnen, wat ze doen. En daarvoor zijn we dus op zoek naar jongeren die willen laten horen wat ze kunnen.
1: Ja, leuk. En dat is waar wij dus even om de hoek komen met de radio. Ja, jonge, ja. Ik wou zeggen jonge muzikanten, maar eigenlijk iedereen die iets op een podium kan is dan meer het kader.
4: Klopt.
1: Wat leuk zeg. En wat moet je dan zoal kunnen? Heb je daar vast ideeën bij? Wat hoop je te zien op die 4 oktober?
4: Nou, er zijn ook artiesten bij dat open podium die je kunnen begeleiden. Dus als je zegt, ik bespeel geen instrument, maar ik vind het wel heel leuk om te zingen, kan je dus een liedje komen zingen. Maar je mag ook met een hele band komen als je die hebt en daarmee een liedje komen zingen. Of als je zelf alleen een gitaar of een ander instrument bespeelt, dat je dat op het podium laat zien. Dus ook daarin zijn eigenlijk geen grenzen. En willen we juist iedereen die ook maar iets met muziek doet een kans bieden om te laten zien wat je leuk vindt.
1: Wat leuk. Ja, een podium
4: kan
1: natuurlijk.
4: En het is gratis, ook heel belangrijk.
1: Kijk, dat is altijd fijn. Een podium kan natuurlijk best wel imponerend zijn, zou ik bijna willen zeggen, om daar zomaar op te stappen. Maar jullie willen eigenlijk die drempel wat verlagen. Het is allemaal gewoon heel laagdrempelig. Iedereen mag langskomen.
4: Ja, en er is Richard Nijstad, dat is degene die het open podium regelt. Die zal ook je begeleiden als je daar dan aankomt en ervoor zorgen dat je op je gemak voelt.
1: Leuk. Nou goed, 4 oktober dus, tussen 1 en 5. Als je daarvoor wil aanmelden, dan kun je melden bij jullie, hè? Oeh, de verbinding laat even te wensen over. 4 oktober.
4: Oh, volgens mij ben ik er weer.
1: Ja, je bent er weer. Ja, ik heb hier een heel rijtje met aanmeldmogelijkheden voor mijn neus. Maar het zou leuk zijn als jij die opnoemt.
4: Ja, zeker. Dus 4 oktober van 1 tot 5. En je kan je aanmelden via Instagram. Apenstaartje jongerenomroep-drenthe. Of je kan een mailtje sturen naar redactie@jongerenomroep.nl.
1: Kijk eens, jongerenomroep-drenthe op Instagram of redactie@jongerenomroep.nl. Als je zin hebt om je talent te laten zien op 4 oktober, dus tussen 1 en 5 in de Klazineveen. Heel veel plezier gewenst sowieso die dag. Dat belooft iets moois te worden. En ik wens je veel succes.
4: Bedankt. Okay. En bedankt voor deze mogelijkheid.
1: Uiteraard, daar zijn we voor.
4: En kom maar, Kunst in de Kas.
1: Joehoe, doei doei.
4: Doei doeg.

0: Chance. Dat is een liedje van Gers en die hoorde je op de radio.
1: De Slingerplaat.
0: Ja, de Slingerplaat. Elke dag kiezen we een onderwerp. Iets dat speelt in de wereld. En dan hangen we daar de vraag aan welke liedjes passen daarbij. Nou, er is maar één ding waar we ons vandaag mee bezighouden, Sebastiaan. En dat is de terugkeer van...
2: Hives.
0: Ja, Hives. Na zo'n 13 jaar afwezigheid wordt het platform vanaf vandaag weer een nieuw leven ingeblazen. Heb je dat een beetje meegekregen, Hives, Sebastiaan, of niet?
2: Jawel. In 2004 begon het, hè?
0: Ja, 2004. Ja.
2: En dan was ik wel te jong, ja.
0: Ja, 2004 tot 2010. En dat was echt wel dat waren echt hoogtijdagen. En daarna is het ingestort als een kaartenhuis. In 2013 hebben ze dan de stekker eruit getrokken. Want jij bent geboren in...
2: 98.
0: Oh ja, ja, 2004, ja, net te jong.
2: 2004 zat ik echt nog niet met social media en zo. Maar dit was, en dat begon dan denk ik 2009, 2010. Toen heb ik het wel gehad. En het bijzondere aan Hives was natuurlijk dat het eigenlijk een sociaal medium was voor op je computer.
0: Ja, zeker.
2: En rond 2010, 11, 12 kwam de smartphone. En Hives heeft natuurlijk die vertaalslag naar de smartphone. Ja, hebben ze nooit gemaakt.
0: Nee.
2: Dus
0: nee.
2: Ja, alle andere sociale media wel. Toen was het ook snel gedaan met Hives.
0: Ja, Facebook kwam op een gegeven moment natuurlijk op. Dat was denk ik de grootste concurrent op dat moment. En dat was het einde van Hives. Goed, het komt terug. En daar kunnen we natuurlijk grappig over doen. Het is natuurlijk ook wel gewoon... Het is geinig. Maar wat ik wel interessant vind... Om het toch een beetje serieus te houden. Ze zeggen dat ze weg willen blijven van algoritmes.
2: Oké.
0: En dat vind ik wel fijn. Want laten we eerlijk zijn. Als jij bijvoorbeeld op Instagram een bepaalde video kijkt. Of twee video's over hetzelfde... thema, hetzelfde onderwerp, dan word je vervolgens compleet helemaal plat gegooid met alleen maar video's die daarover gaan. En dan beland je gewoon in een soort fuik bijna.
2: Ja, ja, we hebben natuurlijk gisteren nog gezien met de cijfers over homo-acceptatie in Nederland. Onderzoekers zeggen ook dat een van de factoren die daarmee te maken heeft, het algoritme is waar jongeren inkomen met veel van die menosfeer influencers.
0: Ja, precies. Dus die zien dan een bepaalde... die zitten in een bepaalde hoek op het internet, zeg maar. En die worden ook alleen maar geconfronteerd met informatie uit die hoek. Ja, dan krijg je toch een beetje een vertekend beeld van de realiteit. Met alle gevolgen van die. Nou goed, de nieuwe eigenaren van Hives zeggen, joh, we blijven daarbij weg. Het wordt gewoon zoals het vroeger was. Je kunt krabbelen. Je kunt wie wat waars plaatsen. Je kunt glitterplaatjes posten. En ja, als je aan Hives denkt, en daarom komen we ook bij de Slingerplaat. Want als ik aan Hives denk, dan denk ik aan de...
2: Zeg het maar.
0: Dansende banaan.
2: Dansende banaan, ja, inderdaad.
0: Dansende,
2: ja,
0: banaan.
2: Je bedoelt zo'n emoji die je dan ergens onderaan een profiel inderdaad kon krabbelen.
0: Ja, inderdaad. Ja, ja, dan kon je dus een krabbeltje plaatsen met de dansende banaan. Dat was zo'n banaantje, die ging zo een beetje heen en weer. Ja, het is iconisch, legendarisch en het komt terug. En ik dacht, dat is wel leuk voor de Slingerplaat. Want liedjes over fruit.
2: Fruit.
0: Daar zijn er toch een hoop van gemaakt, denk ik.
2: Ja, nou ja. Is dat zo? Ja, ik heb nu gelijk al wel wat in mijn hoofd. Ja,
0: ja toch? Er begint wel wat te dagen. Nou, goed, ja. Liedjes over fruit in de Slingerplaat vandaag. Als je een suggestie hebt, dan kun je ze doorgeven. 0592 33 11 88. Je mag bellen, maar je kunt natuurlijk ook gewoon een WhatsAppje sturen. Dus liedjes over fruit, want Hives komt terug. En denk je aan Hives, dan denk je uiteraard aan de dansende banaan.

0: Met een elektrische rolstoel van Mobivit kiest u voor meer gemak, mobiliteit en zelfstandigheid. Thuis en onderweg. Kom langs of ga naar mobivit.nl.
1: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
2: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
3: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
4: Bij Tuincentrum Bodenstaf wandel je door 5000 vierkante meter inspiratie. Met tuinplanten, decoratie en alles voor binnen en buiten. Je krijgt advies bij het bemesten of snoeien. En zoek je iets voor jouw trouwe viervoeter? Ook dan ga je naar Bodenstaf. Tuincentrum Bodenstaf. Echt wel het meest complete tuincentrum. In Smilde.
5: Ik zoek liedjes over fruit. Als je een suggestie hebt, geef hem door. Nu tijd voor serieuze zaken. Sebastian Meijwaard, goedemiddag.
6: Goedemiddag. Wielrenner Tijmen IJsing uit Emmen zet per direct een punt achter zijn profcarrière. De 35-jarige renner werd zaterdag derde op het NK Gravel en kreeg na afloop een hartinfarct. Dat begon met wat pijn op de borst direct na afloop van de race. Daarna werd het snel erger, vertelt IJsing.
7: Tijdens de dopingcontrole werd het gewoon wel echt heel veel slechter. Dus ik ben daar waar de dopingcontrole was in de sport al ook op de grond komen te zitten. En toen hebben ze gelukkig de EHBO erbij geroepen.
6: Die EHBO belde daarna 112 en in het ziekenhuis in Enschede bleek een kransslagader verstopt. Inmiddels is IJsing geopereerd. Hij moet sowieso tot en met vrijdag in het ziekenhuis blijven. IJsing had zijn afscheid van de wielersport al aangekondigd, maar zet door het hartinfarct dus per direct een punt achter zijn loopbaan. Op Groningen Airport Eelde is vorig jaar één vliegtuig zonder toestemming van de route afgeweken. Dat blijkt uit onderzoek van de inspectie Leefomgeving en Transport. Volgens de inspectie is dat weinig vergeleken met andere vliegvelden. Ook het aantal vluchten en de hoeveelheid geluid bleven in Eelde binnen de toegestane grenzen. De gemeente Coevorden wil een nieuwe gemeentewerf bouwen in Wachtum. Daarmee zouden de huidige gemeentewerven in Coevorden en Zwelo verdwijnen. De werf in Coevorden voldoet niet meer aan de eisen en moet worden vernieuwd. In Zwelo zijn investeringen nodig, onder meer om de werf te verduurzamen. De gemeenteraad moet nog akkoord gaan met het voorstel. Daarna wordt eerst onderzocht of een nieuwe werf in Wachtum haalbaar is. En voetballer Tigo Land uit Pijzen is per direct toegevoegd aan de selectie van Jong Oranje. De 20-jarige middenvelder van FC Groningen vervangt AZ-speler Wouter Goes, die niet helemaal wedstrijdfit is. Land speelde al eerder voor Jong Oranje. In maart maakte hij zijn debuut in de gewonnen oefenwedstrijd tegen België. Jong Oranje speelt vrijdag in Deventer tegen Jong Noorwegen. Daarna volgen nog EK-kwalificatiewedstrijden tegen Slovenië en Bosnië en Herzegovina. Tot zover het nieuws op Radio Drenthe. Meer vindt u natuurlijk op onze website rtvdrenthe.nl en in de app.
5: Ja, Sebastian, dankjewel. Het weer krijg je deze middag van Roland van der Zwaag.
8: Vanmiddag is het droog met 17 tot 18 graden. Hebben we een zwakke tot matige noordwestelijke wind. Er is nogal wat bewolking, maar de zon laat zich ook af en toe even zien. Vooral in het zuidoosten van de provincie. Nou, vanavond ook nog opklaringen. Het wordt later nevelig. Komende nacht ook laaghangende bewolking, wat grijs. En morgenochtend lost dat langzaam op.
9: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no-time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
10: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
11: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
10: En bedankt, hè.
12: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
13: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
14: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
15: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
14: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
15: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
14: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
15: Oké, ga ik op letten.
14: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
15: Doe ik.
14: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
16: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
17: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, De Bevrijde Camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
18: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
19: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
20: Anouk in de middag.

0: It never rains in Southern California, dat zegt Albert Hammond op Radio Drenthe. Het is tijd voor de niet te missen slingerplaat. En daar heb ik natuurlijk dit bij. Ja,
1: de slingerplaat.
0: Zo. Ja, het is hard werken, Sebastian, hoor, om het allemaal bij elkaar te rapen. Want er zijn een hoop mensen die iets insturen altijd met die slingerplaat. Dat is ongekend, hè?
2: Ja, en fruit ging goed.
0: Ja.
2: Mensen wisten een hoop met fruit te bedenken. Dus, ja,
0: maar sowieso is gewoon, jij als luisteraar, het is bizar gewoon hoeveel kennis aan muziek er is. Want soms dan is er wel eens een slingerplaat en denk je, ja, zou hier iets op binnenkomen? En ja hoor, hele hordes aan liedjes. Nou, mocht je het gemist hebben, Hives is terug. Na zo'n 13 jaar afwezigheid wordt het social media platform weer nieuw leven ingeblazen. Ja, en denk je aan Hives, dan denk je aan de dansende banaan. Dat is dan ook de slingerplaat van vandaag. Liedjes over fruit. Nou, Sebastian, we zeggen het al, er is een hoop ingestuurd. Zoals?
2: We hadden Bert aan de lijn en Bert die zei, jullie moeten echt draaien van de Beatles, Strawberry Fields Forever.
0: Ja. Ja, dat is een prachtig liedje. Nothing is real. Van de Beatles dus, ingestuurd door Bert, maar door nog heel veel meer mensen, geloof ik, hè? Echt heel veel mensen die daarmee aankwamen. Ina die kwam ook nog met deze van Harry.

0: Dat waren twee Engelstalige liedjes, maar we hebben natuurlijk ook gewoon van Drentse bodem Daniel Lohuus. Jelmer kwam daarmee.
1: Er komt best veel appels aan. Er komt best veel appels aan.
2: Mooi liedje ook hoor.
1: Zoeden we de appelmoes doorheen die hoge nacht van. Er komt best veel appels aan. Er komt best veel appels aan.
2: Ah, volgens mij is het ook een beetje de tijd van het jaar, zei jij, hè? Appels.
0: Ja, ik zag al wel wat bomen redelijk vol hangen, ja.
2: Ja, dit is de tijd van het jaar. Dus wat dat betreft een toepasselijk suggestie van Jelmer. Ja, het ging over die dansende banaan. Nou, deze is wel heel letterlijk.

0: Scarden dit. En Jan, die kwam ook met een superleuke suggestie, zeg, van Jack Johnson. Make you banana pancakes, pretend like it's the weekend now. Banana pancakes, ja, dat is een leuk liedje. You can pretend it all the time.
1: Beetje wat rustiger.
0: Ja, heerlijk.
1: Jenny, die heeft eens even goed nagedacht. En die kwam met dit liedje van...

0: Lekker, Sherry Sherry Lady. Goeie suggestie van Jenny. Ja, en de creativiteitsprijs die is sowieso gewonnen door Frits. Want die kwam met deze van Michael Jackson. Ja, super goed bedacht. Liedje heet natuurlijk What We Started Something. Maar staat ook wel bekend als het Mama Appelsap liedje. Mama Appelsap wordt er veelvuldig in gezongen. Dus nou goed, ook een fantastische suggestie van Frits. Ja goed, dan gaan we ze allemaal op het rad plakken, denk ik, Sebastian. Hè?
1: En dan ga ik draaien.
0: En dan ga je draaien. Is er nog ruimte voor extra suggesties als mensen nog iets hebben? Of zeggen we sluiten de boel?
1: Altijd, altijd.
0: Ja toch? Als je nog een idee hebt, liedjes over fruit, kunnen we gauw doorgeven op 0592-33-1188. Plakken we ze zometeen allemaal op het rad. Dan geef jij daar Sebastian een slinger aan. Dan komt één van die liedjes straks helemaal.

0: Paul Carrick is het en When You Walk In The Room. Nou, de baas kwam net binnenlopen, Sebastian, maar dat gaat allemaal nog goed, hè?
1: We draaien nog.
0: We draaien nog.
2: De slingerplaat.
0: Nou, dat is geen grap, hij kan meer verbinden, want of het allemaal goed gaat. Goed, When You Walk In The Room was dat van Paul Carrick in Anouk in de middag. Het hoogtepunt van dit radioprogramma komt er nu aan, namelijk de slingerplaat. Die staat vandaag in het teken van het terugkeren van Hives. Het social media platform komt weer terug. En daarmee wordt ook de dansende banaan opnieuw geïntroduceerd. Ik kan niet wachten, want ja, denk je aan Hives, dan denk je natuurlijk aan glitterplaatjes en aan krabbelen en aan wie wat waar. Maar ook aan de dansende banaan. En daarom zoeken we vandaag liedjes die gaan over fruit. En er is echt heel leuk gereageerd. Waarvoor dank. Maar ja, we moeten er een keer een punt achter zetten. En dat moment komt nu. Of eigenlijk zetten we er een slinger achter natuurlijk.
1: Dat ga ik doen.
0: Sebastian geeft een slinger aan het rad, want er staan 26 letters op dat rad. Dat is het hele alfabet. En achter iedere letter hebben we dan een liedje geplakt.
1: En terg langzaam draait hij naar de R.
0: Oeh, de R. Bijna de Q. Daar stond sowieso een leuk liedje, had ik al gezien. Maar wat zie ik hier bij de R? Oh, ja, dit is leuk. Dit is van Anouk. Nou, toepasselijk zeggen, want Anouk is er natuurlijk niet. Die heeft vakantie, maar nee, dit is niet onze Anouk. Dit is een andere Anouk, die heeft hem ingestuurd. Harry Styles met kiwi. Nou, dat is natuurlijk een hartstikke lekker stukje fruit. Die moet ik even bijzoeken. Ik hoop dat dat in de computer staat, hoor, hier. Want we hebben niet het hele oeuvre van Harry Styles, weet ik. Maar deze zie ik staan. Oh, nou, ontzettend bedankt voor het meedenken allemaal in de slinkerplaat. En bijzonder dank aan Anouk voor deze. Dit is Harry Styles en kiwi.

op de dinsdagmiddag in de vorm van een kiwi. Gepresenteerd door Harry Styles. Het was de suggestie van Anouk in de slingerplaat. Zometeen, na 2 uur ben ik bij je terug. Dan maak je dus daadwerkelijk kans op een paar prachtige...

0: tijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop, je springt.
1: Joehoe!
0: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sands.
2: Liefhebbers van struinen, sneupen en schatzoeken, opgelet. Aanstaande zondag van 10 tot 4 is er weer de Vlooienmarkt in de Flower Dome in Eelde. Een dagje uit voor de hele familie. Kom ook.
3: Gezellig naar Vitalis.
2: Vitalismarkten.nl.
4: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
5: Terwijl pa en ma padella, spelen de kids. En daarna gaan ze lekker en gezellig eten in het Grand Café. Want van borrelplank en barbecue tot zaal en terras. En van speeltuin en bowling tot neon minigolf en pixelplay. Het hele gezin geniet samen bij Plaza Sports Assen. En we zijn er ook als je iets wilt vieren. Check plazasportsassen.nl.
6: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel €15.070 terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
7: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 2 uur.
8: Levi van Eck met het NOS-journaal. De publieke omroep waarschuwt voor misleidende e-mails die zijn gestuurd naar jongvolwassenen en kinderen. Daarin worden ze benaderd om auditie te doen voor een niet bestaande jeugdserie. Wie daarop reageert wordt gevraagd om een auditievideo in te sturen op basis van een script waarin seksuele handelingen worden besproken. De e-mails lijken onder meer afkomstig te zijn van het kindermerk van de publieke omroep NPO Zapp. De NPO roept ontvangers van deze e-mails op om de politie in te lichten. Het Openbaar Ministerie eist 7 jaar cel tegen de hoofdverdachte van de verwoestende explosie aan de Schammekamp in Rotterdam, 2 jaar geleden. Daarbij vielen 3 doden en werden huizen vernietigd. Jalal O. was de huurder van de garagebox waarin een drugslab zat. Justitie verdenkt hem ervan dat hij er cocaïne heeft bereid en verwerkt.

Volgens het OM is O daarom schuldig aan het veroorzaken van de ontploffing. In de Verenigde Staten is een influencer aangeklaagd voor verkrachting en een poging daartoe. Het gaat om Braden Peters, die vaker onder vuur ligt door de omstreden video's die hij maakt over looksmaxing. Daarbij worden jonge mannen aangespoord om iets aan hun uiterlijk te doen, bijvoorbeeld door met een hamer op hun gezicht te slaan om een strakkere kaaklijn te krijgen. Hij heeft miljoenen volgers op sociale media. De 20-jarige Peters is aangeklaagd door een andere influencer die zegt dat ze door hem is gedrogeerd en verkracht. Het Wereld Natuurfonds heeft 20 zwarte neushoorns uitgezet in Botswana. Daarmee is de populatie verdubbeld. Er leven nu 44 exemplaren in het wild. De neushoorns werden vanuit Zuid-Afrika naar Botswana gebracht. Natuurbeschermers hopen dat het aantal zwarte neushoorns in Botswana weer toe zal nemen. In 1992 stierf de soort in dat land uit door stroperij. Het weer, het is op de meeste plaatsen bewolkt. In het zuiden kan af en toe de zon doorbreken. Het is 17 tot 20 graden. Morgen meer ruimte voor de zon en dan wordt het ook iets warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Oma!
2: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
3: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
4: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
5: Hey Raymond!
6: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
4: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
5: Hey,
6: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
8: Ruitschade?
9: Opgelost. Autotaalglas.
10: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
11: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
10: En bedankt, hè.
8: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
12: Radio Drenthe.
13: Anouk in de middag.
12: Met Ruben Koren.

Come Back and Stay. Zometeen schaapjes tellen op de radio. Daarmee maak je kans op twee hoofdkussens. Nu nog niet hoor, zometeen pas schaapjes tellen. Ik ga een startschot geven, dus wees niet bang. Maar zo...

0: Bublé. Dit was Save the Last Dance for Me. Maar als ik aan Michael Bublé denk, en het duurt niet heel lang meer, de tijd gaat snel, dan denk ik toch eerder aan...
1: It's beginning to look a lot like Christmas.
0: Dit mag nog niet. De kruidloten liggen ook weer in de winkel. Maar Michael Bublé is toch een beetje Mr. Christmas voor mij. Heb jij dat ook, Sebastian, of niet?
2: Mr. Christmas voor mij is Kevin McAllister.
0: Oh, ja, goed. Dat is van Home Alone ook, toch?
2: Ja, zeker.
0: Ja.
2: Maar Michael Bublé ook, hoor, Ruben.
0: Kevin McAllister, die was ook goed bevriend met Michael Jackson, hè? Maar dat is weer een heel ander verhaal.
2: Ja, maar Kevin McAllister, dat is een fictieve naam.
0: Ja, klopt.
2: Echt, ik weet Immaculate Culkin.
0: Ja, inderdaad. Goede vriend was dat van Michael Jackson. Goed, we wijken uit.
3: Maak kans op een setje zachte, rustgevende hoofdkussens.
0: Een beetje wegdromen bij een kerstgevoel. Ik vind het heerlijk. Je maakt wel kans op twee hoofdkussens. En die kan maar beter hebben, want een goed hoofdkussen, dat hoorde ik bij Wim. En dat stipten we net ook al even aan, Sebastian. Dat gaat maximaal 5 jaar mee.
2: Volgens de etiketten.
0: Volgens de etiketten. Dus ik heb het idee dat er toch mensen zijn die misschien een kussen op hun bed hebben liggen dat een beetje over de datum is. Nou, je maakt kans op een paar nieuwe kussens. 2 stuks. En die liggen heerlijk. Daar ga ik vanuit. Wat moet je daarvoor doen? In de komende 2 liedjes die ik ga draaien. Dat is van Yves Berendsen. Misschien is het tijd. En daarvoor nog Simon & Garfunkel van I'm a Rock. Verstop ik een aantal schaapjes. En het idee is dat jij die schaapjes telt. En dan kun je daarna straks bellen om het aantal schaapjes door te geven. En heb je dan het goede antwoord gegeven en je komt op de radio, of eigenlijk in een andere volgorde, kom je op de radio en geef het goede antwoord, dan win je dus die 2 kussens. Dus voor nu, opletten, bij de radio blijven en gewoon lekker schaapjes tellen. En dan heb je er nu alvast eentje te pakken. Dat was dus nummer 1, hè? Meesrijven.

0: eentje doen, Sebastian, of niet?
1: Doe maar.
0: Oh, ja, nou, dat is nu de lijn gesloten, hoor.
2: Maak kans op een setje zachte, rustgevende hoofdkussens.
0: Ja, mocht je net de radio aan hebben gezet en denken, dan zou je wel denken, wat gebeurt hier tijdens Yves Berendsen? We zijn schaapjes aan het tellen. Je maakt kans op 2 prachtige hoofdkussens. Nou, dan moet je dan schaapjes voortellen. Die hebben we een aantal keer laten horen dus tijdens die liedjes die je hoorde op de radio. En nu is de vraag...
1: Ja, zijn onze luisteraars nog wakker?
0: Zijn ze nog wakker? Ja, of zijn ze in slaap gevallen? Dat kan natuurlijk ook. Nou goed, er wordt al druk gebeld. Als je een idee hebt, dan kun je nu bellen 0592 33 11 88. Hebben we al iemand hangen, of niet?
1: Er wordt druk gebeld inderdaad, ja.
0: Ja, zullen we gewoon iemand opnemen of niet?
1: Antwoorden in WhatsApp binnenkomen. Ja, dat is wel als iemand hem goed heeft. Dat betekent natuurlijk niet dat hij dan ook gelijk de prijs wint. Of... gaan we dat wel doen?
0: Ja, dat denk ik wel. Als iemand gewoon, als je in de uitzending komt.
1: Oké. Okay.
0: Dan.
1: Dat is een nieuw format, spannend.
0: Ja, ja. Nee, zeker. Dus dat is ook het idee. Als je nu in de uitzending komt en je geeft het goede antwoord, dan heb je die 2 kussens gewonnen, Sebastian. Heb je de briefing niet gelezen, jongen? Of heb ik het niet goed gelezen?
1: Dan hang ik nu iemand erin.
0: Ja, doe maar. Met de radio, goedemiddag. Hallo?
3: Hallo.
0: Ja, je mag de radio even uitzetten op de achtergrond.
3: Nee, de radio even uitzetten op de achtergrond.
0: Dan kunnen we even, anders wordt het een heel verwarrend gesprek. Met wie spreek ik?
3: Ina Denen.
0: Ina Denen, goedemiddag. Hoe is het ermee?
3: Ja, goed met jou dan.
0: Ja, nou, gaat hartstikke goed. Dat vind ik sympathiek van je. Hoe is het gesteld met je hoofdkussen?
3: Nou, ik kan wel een nieuwe gebruiken.
0: Ja, want hoe oud is die al?
3: Oh, ik denk wel een jaar of 5.
0: Oh ja, ja. Nou,
1: dat mag nog.
0: Een goed hoofdkussen gaat 5 jaar mee. Dus je zit op het rijtje. Maar inderdaad, het is wel tijd voor vernieuwing.
3: Ja hoor.
0: Nou, dan is de grote vraag. Hoeveel schaapjes heb jij geteld?
3: Ik heb 8 geteld.
0: Heb je er 8 geteld? Dan kijk ik naar de jury. In de vorm van Sebastian. Dat is goed hè, Sebas?
1: Helemaal.
0: Ja. Ja, het was toch even spannend wel, hè?
3: Ja.
0: Toch? Maar helemaal goed gegaan. Nee, 8 schaapjes geteld. Dat betekent dat we 2 prachtige hoofdkussens naar je op gaan sturen, Ina.
3: Nou, geweldig.
0: 1 voor onder je hoofd en eentje voor onder je voeten, of niet?
3: Nou, Henk mag ook op in je lichaam.
0: Oh, Henk mag ook op. Dat is mooi voor Henk. Nou, veel plezier. Ja. Lekker slapen. En ik wens je een mooie dag.
3: Ja, dankjewel.
0: Doeg.
3: Doei, doei.
0: Ah, mooi. Ina Denen wint de 2 hoofdkussens. Nou, mocht je nou misgegrepen hebben, geen zorgen hoor. De hele week geven ze nog weg. Met dit leuke spelletje waarin je schaapjes tellen moet.

0: te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zijn weer en rolloeken.
1: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
2: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
3: Wil je maximale zichtbaarheid in Noord-Nederland? Kies Green LED Walls aan de A28 bij Assen. Twee megagrote LED-schermen van 100 vierkante meter zorgen voor de grootste exposure in de regio. Met gemiddeld 38.000 voorbijgangers per dag bereik je razendsnel jouw doelgroep. Al vanaf €525 per maand krijg je 3000 views. Goed voor zo'n 25.000 voorbijgangers bereik. Meer info op greenledwalls.com.
4: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel €15.070 terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
5: Ja, het is wat aan de vroege kant. 2 minuten voor 2:30. Maakt het uit. Mooi moment voor het laatste nieuws uit de provincie. Sebastian, goedemiddag.
6: Goedemiddag. Wielrenner Tijmen IJsing uit Emmen zet per direct een punt achter zijn profcarrière. De 35-jarige renner werd zaterdag derde op het NK Gravel en kreeg na afloop een hartinfarct. Dat begon met wat pijn op de borst, direct na afloop van de race. Daarna werd het snel erger, vertelt IJsing.
7: Tijdens de dopingcontrole werd het gewoon wel echt heel veel slechter. Dus ik ben daar waar de dopingcontrole was in de sport al ook op de grond komen te zitten. En toen hebben ze gelukkig de EHBO erbij geroepen.
6: De EHBO belde daarna 112 en in het ziekenhuis in Enschede bleek een kransslagader verstopt. Inmiddels is IJsing geopereerd. Hij moet sowieso tot en met vrijdag in het ziekenhuis blijven. IJsing had zijn afscheid van de wielersport al eerder aangekondigd, maar zet door het hartinfarct dus per direct een punt achter zijn carrière. Op Groningen Airport Eelde is vorig jaar 1 vliegtuig zonder toestemming van de route afgeweken. Dat blijkt uit onderzoek van de inspectie Leefomgeving en Transport. Volgens de inspectie is dat weinig vergeleken met andere vliegvelden. Ook het aantal vluchten en de hoeveelheid geluid bleven binnen de toegestane grenzen. De gemeente Coevorden wil een nieuwe gemeentewerf bouwen in Wachtum. Daarmee zouden de huidige gemeentewerven in Coevorden en Zwelo verdwijnen. De werf in Coevorden voldoet niet meer aan de eisen en moet worden vernieuwd. In Zwelo zijn investeringen nodig, onder meer om de werf te verduurzamen. De gemeenteraad moet nog wel akkoord gaan met het voorstel. Daarna wordt eerst onderzocht of een nieuwe werf in Wachtum haalbaar is. En voetballer Tigo Land uit Pijzen is per direct toegevoegd aan de selectie van Jong Oranje. De 20-jarige middenvelder van FC Groningen vervangt AZ-speler Wouter Goes, die niet helemaal wedstrijdfit is. Land speelde al eerder voor Jong Oranje. In maart maakte hij zijn debuut in de gewonnen oefenwedstrijd tegen België. Jong Oranje speelt vrijdag in Deventer tegen Jong Noorwegen. Daarna volgen nog EK-kwalificatiewedstrijden tegen Slovenië en Bosnië en Herzegovina. Tot zover het nieuws op Radio Drenthe. Meer vindt u natuurlijk op onze website rtvdrenthe.nl en in de app.
5: Ja, Sebastian, dankjewel.
8: Vanmiddag is het droog met 17 tot 18 graden.
5: Ik loop een beetje, jongens. Ik loop ontzettend te knooien. Hè? Zo zeggen we dat dan in Drenthe. Dit is wat je net ook al hoorde. Dat was ook al een foutje van mijn kant. En nu dan toch echt Roland van der Zwaag met het weer.
8: Vanmiddag is het droog met 17 tot 18 graden. Hebben we een zwakke tot matige noordwestelijke wind. Er is nogal wat bewolking, maar de zon laat zich ook af en toe even zien. Vooral in het zuidoosten van de provincie. Nou, vanavond ook nog opklaringen. Het wordt later nevelig. Komende nacht ook laaghangende bewolking. Wat grijs. En morgenochtend lost dat langzaam op.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Hey Remol!
1: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
3: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
4: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
5: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
6: Anouk in de middag. Met Ruud.

0: Hé, René, word je eens wakker?
1: Hé, wat?
0: Wat vind je van je nieuwe kussen?
1: Oh ja, heerlijk dit.
2: Radio Drenthe zorgt voor een heerlijke nachtrust.
3: Deze week maak je kans op comfortabele nieuwe hoofdkussens. Voor jou en je partner.
2: Meer weten over deze rustgevende prijs? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
3: Slapen als een roos.
2: Met Radio Drenthe.
3: Altijd in de buurt.
0: Dunkt, die kussens zijn net even te goed.

Billet Joel op Radio Drenthe, You're Only Human. Daarvoor nog David Bowie en Golden Years. Het is dinsdag en op dinsdag gaat het over roeg op de radio. Zometeen heb ik Henk-Jan van der Veen van Landschapsbeheer Drenthe in de studio. Dan gaan we het hebben over vlinders, want het is een goede vlindertijd. Daarover zometeen dus meer. Naar deze was Kik. Dit is Tschiet.

0: Kick, natuurlijk. En het giet zoals het giet. Ik zei het al, het is dinsdag. Dat is altijd een beetje een roegdag hier op Radio Drenthe. Dan gaan we het hebben over de natuur. Het al het moois dat er in Drenthe te vinden is. En er staat een mooie nazomer voor de boeg. Ruimte voor de zon, temperaturen boven de 20 graden. En dat is goed nieuws voor vlinders. En ook voor liefhebbers van vlinders. Want de komende periode wordt er een piek aan vlinders verwacht. En iemand die daar alles over weet en hier in de studio is, is Henk-Jan van der Velde van Landschapsbeheer Drenthe. Goedemiddag, Henk-Jan.
1: Dag, goedemiddag.
0: Leuk dat je even langs wipt. Jullie zitten hier in Assen met het kantoor van Landschapsbeheer.
1: Ja, klopt. We zitten dicht bij het Drents Museum, echt midden in het centrum van Assen. Prachtige locatie.
0: Ja, en jij denkt tijdens de lunchwandeling, ik wandel gewoon even naar de Beide Straat en dan kom ik daar gewoon eens even iets over vertellen.
1: Inderdaad, zo gaat dat dan.
0: Want Landschapsbeheer Drenthe, je hebt natuurlijk een aantal organisaties in Drenthe die zich bezighouden met de natuur, Staatsbosbeheer, natuurmonumenten, Drentse landschap en dus ook landschapsbeheer. Wat doen jullie eigenlijk?
1: Het grote verschil is tussen alle terreinbeheerders is dat Drents landschap, natuurmonumenten, Staatsbosbeheer hebben eigen terrein. Wij niet. Wij hebben vrijwilligers, wij hebben kennis en die zetten wij in om als een soort brugfunctie tussen terreinbeheer, gemeentes en de mensen in Drenthe zelf die iets willen in de natuur om zeg maar dat te stimuleren.
0: Oh ja, maar jullie werken dus wel ook op of in gebieden van de Staatsbosbeheer Natuurmonumenten, noem maar.
1: Dat doen we zeker, maar onze hoofdmoot zit in het buitengebied buiten de terreinen. En dan noemen wij dat streekbeheer. Ik heb een afdeling en dat heet dan streekbeheer. En dat is eigenlijk bedoeld voor mensen die initiatief willen nemen in hun eigen woonomgeving om de biodiversiteit te verhogen.
0: Dus het kan ook gewoon ik thuis zijn? Met mijn
1: dat
0: huis?
1: Kan zeker. Ja, stel dat jij in een wijk woont en je hebt wat groen in de wijk en je zegt van ik weet wat leuke buren, die willen meehelpen om het groene te maken, meer vlinderplanten aan te planten. Dan kun je ons bellen. Wij leggen contact met de gemeente. De gemeente die geeft daar toestemming voor en dan kunnen we aan de slag.
0: Wat leuk. En er zijn ook wel budgetten voor dan? Subsidies?
1: Ja, zeker. Nou, het voordeel is, vroeger moest je bij een initiatief langs een gemeenteambtenaar en dat ging dan over verschillende schijven. En dan kreeg je later een bericht van het kan wel of het kan niet. Wij vullen eigenlijk die brugfunctie. En wij kunnen al heel snel zien van wat kan en wat niet kan. En eigenlijk dankzij onze begeleiding gaat dat dan ook een stukje sneller. En een gemeente weet dan ook gelijk van, ze hebben deskundigheid in huis. Dus ze kunnen er ook op vertrouwen dat het dan goed gaat.
0: Wat leuk zeg. Nou goed, om dat sowieso eens aan te horen. Wat doe je eigenlijk binnen het landschapsbeheer?
1: Nou, ik noemde net als streekbeheer, want dat is mijn core business. Hè. Ik heb vrijwilligersgroepen, eigenlijk in Zuidwest-Drenthe. Dus de drie Zuidwest-gemeenten, die heb ik onder mijn hoede. Daar hebben we best wel veel vrijwilligersteams, variërend van in de stad, buiten de stad, fruitboombrigades, landschapsbrigades. Dus die zijn eigenlijk bezig met het onderhouden van dat wat ze hebben gecreëerd. He, stel je hebt een boom gaat aangeplant in een mooie wijk in Echten, zoals het wel gebeurt, of in de Ruinen. Dan zorgen wij voor het gereedschap. Vrijwilligers kunnen dan op een zaterdag een werkdag afspreken. Wij begeleiden ze inhoudelijk, maar ook met vakkennis van zo kun je snoeien. Dit moet je wel doen, dit moet je niet doen. En zo proberen wij die vrijwilligers een beetje op weg te helpen en te houden.
0: Nou, wat leuk om te horen zeg. Ik wist helemaal niet van het bestaan, dus dat is sowieso al goed. Dan gaan we het hebben over vlinders, want dat is de reden dat je vandaag hier naar binnen bent gewandeld. Het is een goede tijd voor vlinders voor de boeg. Heb je vandaag al vlinders gespot?
1: Ik zal je eerlijk zeggen, ik had een kantoordag.
0: Geen vlinders binnen bij jullie op kantoor.
1: Soms zie je ze vliegen door de ramen. Maar het was vandaag, het was een beetje bewolkt. Het was niet ideaal weer. Als je het dan hebt over een mooie vlinderdag. Gisteren was het een mooie vlinderdag.
0: Ja, en wat maakt het dan een goede vlinderdag?
1: Nou, je hebt het eigenlijk drie ingrediënten. Een beetje zonnewarmte. Luchttemperatuur die om bij de 20 graden is. Niet te veel wind. En voedselplanten. Dat is ook handig.
0: Kijk, dus dat is een soort perfecte cocktail aan ingrediënten eigenlijk waar vlinders dus goed op gaan. En dat gaat dus nu ook de komende dagen wel gebeuren.
1: Ja, zeker. En je ziet nu eigenlijk al een soort van piek. Die is al heel eventjes aan de gang, want we hebben een warme zomer gehad. Die was droog. Niet altijd even gunstig voor vlinders. Maar met de regen van de afgelopen weken zie je bepaalde vlindersoorten nu gaan pieken. En dat doet bijvoorbeeld een kleine vuurvlinder. Die zie je op dit moment vrij veel vliegen. Icarus blauwtje, een heel klein blauw vlindertje kun je zien in parken. Vliegt heel snel. Dagbouwoog begint nu te komen. Dat zijn vlinders die je nu eigenlijk volop ziet.
0: Wat leuk. Hoeveel soorten vlinders zijn er eigenlijk in Drenthe te zien doorgaans?
1: Nou, ik hou gemiddeld zo'n beetje rekening met een 20, 30 soorten. Dan noem ik ook gelijk maar even de zeldzame erbij. Misschien zijn het een paar meer of een paar minder. Dat durf ik niet geheel te zeggen. Maar we hebben hele zeldzame, als de veenbesparelmoervlinder. Maar we hebben ook hele algemene, zoals het bruin zandoogje. Bont zandoogje vliegt nu op dit moment ook. En die kun je eigenlijk op je wandeling door het park, hè, of je nou in Assen woont, of je woont in Meppel of in Twingelo. Dat soort vlinders kom je daar dan heel makkelijk tegen.
2: Oh ja, dus ook wel in een stedelijke omgeving.
1: Zeker. Als daar ook wat groen aanwezig is, er staan wat bloeiende planten, bermen worden daar een beetje natuurlijk gehouden, dan zie je daar al heel snel vlinders. Klopt.
2: Ja, ik wil eigenlijk aan je vragen, ja, als ik zelf op zoek wil gaan naar die vlinders, waar kan ik ze dan het beste bekijken? Maar dat kan dus eigenlijk overal.
1: Nou, sterker, je kunt ze ook in je eigen tuin gewoon zien. Als je niet al te kleine tuin hebt, en dan praat ik bij mezelf over ongeveer een paar honderd vierkante meter, 200 vierkante meter, een gemiddelde achtertuin. Daar kun je eigenlijk al vlinders zien. Je kunt planten erin zetten als een aster, een vlinderstruik, een rudbeckia. Maar je kunt ook met wilde planten kun je heel veel doen. En ja, ik heb in mijn eigen tuin bijvoorbeeld al een stuk of 4, 5 soorten vlinders die ik nu kan zien, waaronder bijvoorbeeld koninginnenpaasje.
2: Oh ja, en dat is zeldzamer of niet?
1: Nou, ik vond dat altijd een hele bijzondere vlinder. Want die kwam zeg maar 30 jaar geleden alleen in Zuid-Nederland voor. Maar je ziet naarmate het warmer is geworden, zie je die vlinder steeds naar het noorden opschuiven. En nu vliegt hij overal. Ik had vandaag al een collega die zei van, nou, ik had hem ook in de tuin, inclusief rupsen. En die woont in Friesland. En toen dacht ik van, oké, zo noordelijk zit hij dus al, dat hij daar al kan overwinteren. En dat was 30 jaar geleden. Was dat eigenlijk alleen geschikt voor Brabant en Limburg.
2: Kijk, dus het klimaat zie je ook terug in de vlinders.
1: Zeker.
2: Het hebben van de juiste planten in je tuin helpt dus om vlinders ook naar je tuin te lokken. Maar als je nu nog dingen moet gaan planten voor een paar vlinders de komende dagen, is wat korte termijn. Kan ik wel iets doen om die vlinders toch een beetje te lokken? Zijn ze ergens gek op? Kan ik een bakje met iets neerzetten waar ze op afkomen? Hoe werkt dat?
1: Rotte appels.
2: Oh ja?
1: Ja. Ik zie heel veel boomgaarden, zie ik nu appels onder liggen. Die worden heel veel bezocht door dagpauwogen. En daar kun je andere vlinders ook mee helpen, distelvlinders. Dus eigenlijk heel simpel, leg een paar rotte appels in je tuin. Ze hoeft niet echt een hele mooie appel te zijn. Als ze bruine plekjes in vinden, is het helemaal perfect. Dus dat is één. Twee, ja, als je op korte termijn iets wil doen, ga naar een tuincentrum. Die hebben zeker nog vlinderstruiken te koop, biologisch of wat dan ook. En dan kun je eigenlijk nu misschien nog een beetje nagenieten. En dan heb je volgend jaar heb je een geweldige tuin.
2: Nou, leuk zeg. En dat allemaal om dus vlinders te spotten. Ja, dan wordt het op een gegeven moment ook oktober. Het gaat koud worden, het wordt weer guur. Gaan vlinders dan allemaal dood? Of zijn er ook wel soorten die overwinteren?
1: Er zijn zeker soorten die overwinteren. Bijvoorbeeld de dagpauwoog zie je nu vliegen. Die zou nog eitjes kunnen leggen. Maar op het moment dat die straks zin heeft in de winterrust, en dat zal ergens oktober zijn, wanneer het warme weer een beetje ophoudt, dan zoekt hij een schuurtje op of een droog plekje in huis. Het kan op een zolder zijn. Als je het raampje open hebt staan, heb ik wel eens een vlinder gehad die dan tegen de zoldervliering aan zit. Die blijven daar de winter keurig hangen. Je hoeft er ook niet aan te komen. Ze redden zich. En in het voorjaar, als het weer 10, 12, 13 graden wordt, dan vliegen ze eigenlijk weer uit. Maar wat ook belangrijk is, stel dat je een tuin hebt en je hebt een gazon, maai vooral niet. Want die vlinders, en vooral die rupsen en die poppen, die zitten soms onder in het gras. En dat is ook een overwinteringsplek. Dus heb je een bloemrijk gazon, maai iets hoger af op het 10 centimeter, en dan spaar je heel veel vlinderpoppen.
2: Nou, wat een goede tips allemaal. Zeg. Want vlinders worden dus dan relatief gezien nog best wel oud dan. Als ik het zo...
1: Nou ja, gemiddeld genomen kunnen ze wel zeker een half jaar worden tot misschien net even iets ouder. Maar dan is het beste er ook wel vanaf. Hè. De dagpauwogen die nu bijvoorbeeld in de winter in winterrust gaan, die zie je komend voorjaar weer. Zoeken een vrouwtje op of een mannetje, wat het dan ook maar is. Leggen eitjes en dan is het snel gebeurd. Voor een vlinder kan dat oud zijn. Maar ja, in onze begrip is het hartstikke jong.
2: Precies, prima. Voor zo'n klein diertje. Nou, een hoop geleerd over vlinders. Hartstikke leuk, Henk-Jan, dat je even de tijd hebt genomen om hier naar de studio te wandelen. Nou, onderweg terug naar kantoor. Toch even ogen open. Misschien vind je nog iets moois.
1: En komende dagen lekker opletten op vlinders.
2: Zo is het. Dankjewel voor je tijd nogmaals. Henk-Jan van der Veen was dat, van Landschapsbeheer Drenthe dus. Sixpence Non-The-Richer nu op de radio. Dus kiss me.

Sixpence, None the Richer en Kiss Me. Ja, mooi. Zometeen de crème de la crème van de Nederlandse, of eigenlijk de Drentse en de Nederlandse radio. Zeker weten. René Steenbergen zometeen met de nieuwe studio Steenbergen. En ik ben

0: Profiteer nu bij Bosma Bedden. Tot 50% najaarskorting op complete bedden, boksprings, matrassen, bedbodems en dekbedden. Bosma Bedden in Assen en Groningen. Bosmabedden.nl.
1: Bestel van 14 september tot en met 11 oktober bij BTN De Haas en krijg gratis Unior gereedschap met levenslange garantie. Vanaf €400 twee schroevendraaiersets, vanaf €800 een tangenset en vanaf €1500 een gevulde Unior koffer. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
2: Wat was ik onzeker over mijn haarverlies? Gelukkig kwam ik in contact met Creativo Care in Emmen. Ze namen alle tijd. En wat ben ik blij met het resultaat. Het ziet er niet alleen mooi en natuurlijk uit. Mijn haarwerk zit ook nog eens comfortabel. Maak een vrijblijvende afspraak via creativocare.nl.
3: November, 30 jaar kunstmaand Ameland. Op 40 plekken ontmoet je internationale kunst. Is er muziek? Zijn er films? Rondleidingen en verhalen die je meenemen? Laat je verrassen en vier ons jubileum mee. Kijk op kunstmaandameland.com.
4: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
5: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Voortman Badkamers, Keukens en Tegels in Pessen.
6: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
7: Levi van Eck met het NOS-journaal. De rechtbank heeft een man van 54 uit Beuningen tot 20 jaar cel veroordeeld voor de moord op zijn echtgenote. Het paar lag in scheiding, maar wonen nog wel samen in één huis. Nadat er ruzie was geweest over een van de honden, ging de man 's nachts naar de woonkamer en wurgde zijn vrouw die daar lag te slapen. Volgens de rechtbank heeft de man zijn echtgenote met voorbedachte raad gedood. Uit zijn zoekgeschiedenis op zijn laptop bleek dat hij bijvoorbeeld opzocht hoeveel gevangenisstraf hij zou krijgen voor moord. De rechtbank in Zwolle is ontruimd geweest nadat er brand was ontstaan in de parkeergarage onder het gebouw. Volgens de veiligheidsregio ontstond de brand in een technische ruimte van de garage. Het ging om een kleine brand en de rechtbank is vooral uit voorzorg ontruimd. In Zwolle diende op dat moment ook het hoger beroep van oud-Jumbo-topman Frits van Eert. De Algemene Rekenkamer komt een week na Prinsjesdag met kritiek op de begroting. In een brief aan de Tweede Kamer staat dat het bij 7 van de 12 ministeries ontbreekt aan een duidelijk plan of doel. Zo is er structureel te weinig geld voor het onderhoud van wegen en het spoornet. En het is de vraag of de extra miljarden voor defensie en de landbouw nuttig worden besteed. Ook de bezuinigingen op het ambtenarenapparaat zijn volgens de Rekenkamer niet goed doordacht. Dieven hebben bij een Italiaanse wijnmaker 3000 flessen kostbare Barolo-wijn gestolen. De gestolen wijn heeft een waarde van honderdduizenden euro's. De dieven sloegen vorige week 's nachts toe. Ze wisten het bewakingssysteem te omzeilen en kwamen het wijnhuis binnen via een open raam. De Italiaanse politie roept mensen op om te mooie aanbiedingen van Barolo te melden. Het weer, het is op de meeste plaatsen bewolkt. In het zuiden kan

0: eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Je hebt minder last van een droge huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
4: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
4: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
5: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
6: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
7: Radio Drenthe.
8: Studio Steenbergen.
7: 60s en 70s.
8: Met René Steenbergen.

0: klein jochie werd Supertramp-zanger Roger Hodgson naar een kostschool gestuurd. 10 jaar heeft hij daar gezeten. Ging een beetje nadenken over het leven. En dacht hij, ja, wordt hier mij nu alles ingeprent hoe ik over dingen moet denken, hoe ik tegen het leven aan moet kijken? Wat is er met mijn eigen mening gebeurd? Nou, uiteindelijk leidde dat tot dit liedje. Dat is een beetje waar het over gaat. The Logical Song van Supertramp.
1: Studio Steenbergen.
2: 60s en 70s.
1: Met René Steenbergen.
0: Ja, het is een filosofisch en best wel een beetje een diepzinnig begin, hè, van het 60s en 70s uurtje voor vandaag. Goedemiddag allemaal, van harte welkom en fijn dat je weer van de partij bent. We maken ons weer op voor een radiouur boordevol pareltjes uit die twee fijne decennia. Misschien wel de allerbeste decennia uit de muziekgeschiedenis. Wie zal het zeggen? Ik ga nog wel weer een beetje proberen om de juweeltjes er voor je uit te halen. Het komend uur onder andere deze van Gilbert O'Sullivan.
3: More than a complete disaster, even from the start, what could it be?
0: En deze van de Pointer Sisters. Verder komt Robert Palmer nog voorbij. En dit vrolijke liedje van de band Christie. Verder heb ik ook weer een oude top 40 meegenomen. Dat is er vandaag eentje van 1967. Deze dag in 1967, om precies te zijn. En ja, 67, dat was natuurlijk het jaar van de hippies, de flower power, de peace, love en happiness. Dus ja, die flower power komt straks wel een beetje terug, hoor, in de 3 liedjes die ik uit die lijst ga halen. Laat ik je zo meteen allemaal horen. En aan het eind van dit uur is de jukebox er uiteraard weer. En daarin vandaag 2 hele grote namen die toevalligerwijs op deze dag in 1980 allebei een handtekening zetten onder een dik platencontract. Ja, we gaan soms diep, hoor, om de feitjes uit te zoeken. Dat is allemaal van later zorg. Eerst maar even muzikaal apenkooien.

Tegenwoordig woont hij in Australië en maakt nog altijd muziek. Sterker nog, onlangs bracht hij een nieuwe plaat uit. En hij klinkt nog altijd zoals in de glorietijd. Deze Gilbert O'Sullivan, Matrimony en daarvoor nog The Monkees en Daydream Believer. En daarmee zitten drie liedjes over drie. Dan weet je wat dat betekent, hè? Dan gaan we de bibliotheek weer in, halen we de geschiedenisboeken tevoorschijn. En daarin zie ik op deze bladzijde dat het op deze dag in 1961 is dat Johnny Hoes de eerste plaats in de Nederlandse hitparade bereikt met dit liedje.

Mijn moeder thuisgebleven. Nou, staat dus op nummer 1 op deze dag in 1961. En blijft daar maar liefst 12 weken staan. En dan is het op deze dag in 1964 dat op Broadway de musical Fiddler on the Roof in première gaat met daarin deze klassieker. If I were a rich man. Het verhaal van Fiddler on the Roof speelt zich af in 1905. Tefje is een melkboer in het Russische dorpje Anatevka. Hij wil vasthouden aan zijn Joodse tradities, maar dat is nog niet zo makkelijk onder het Russische bewind. Die musical wordt uiteindelijk 3242 keer opgevoerd. En jaren later komt er ook een Nederlandse versie onder de titel Anatevka. En verder gaat er op deze dag in 1970 een legendarisch muziekprogramma van start op de Nederlandse tv. Hey, het programma wordt gepresenteerd door Ad Visser en danseres Penny de Jager begeleid met haar jazzballet. De hits van artiesten die geen videoclip hebben. Dat kwam toen nog gewoon voor. In de loop der jaren treden de grootste sterren van de wereld op in top op. Bijvoorbeeld Queen, The Jacksons, The Police, ABBA, Status Quo, Dire Straits, David Bowie, Bob Marley. Het programma wordt een groot succes en het blijft lopen tot 1988. En dan naar een klassieker van Rob de Nijs. Die komt op deze dag in 1973 op nummer 26 binnen in de top 40. Dag zuster Ursula wordt geschreven door Lennart Nijg en Boudewijn de Groot. En het wordt een grote hit. Uiteindelijk bereikt het liedje de nummer 3 in de top 40. En over die top 40 gesproken, ik heb uit de grote schoenendoos weer een lijstje tevoorschijn getoverd. En dat is wel een ultiem flower power lijstje, kan niet anders zeggen. De top 40 van 22 september 1967. Dus ik zou zeggen, trek het gebatikte overhemdje er maar bij aan. Want dat past wel bij de drie liedjes die je te horen krijgt. Namelijk zometeen Ichiko Park van de Small Faces. Daarvoor is het even een beetje psychedelisch wegdromen met de Rolling Stones en Dandelion. En hier zijn hier de Tremolos en Even the Bad Times Are Good.

0: zie en beleef tijdens Van der Veen op Stelten. Van vrijdag 25 tot en met zondag 27 september staat in Assen Warenhuis Van der Veen in het teken van een weekend vol activiteiten. Geniet van een knallend optreden van Mooi Wark en de DJ Jari Live. Inspirerende kookdemonstraties. Met daarnaast volle proeverijen, activiteiten en mooie prijzen om te winnen. Nieuwsgierig naar wat er nog meer te doen is? Kijk op vanderveen.nl. Kom langs en beleef het zelf. Tijdens Van der Veen op Stelten.
1: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
2: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk24.nl.
3: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
4: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
5: Het is een paar seconden over 3:30. Hier zijn de hoofdpunten uit het Drentse nieuws. Wielrenner Tijmen Eysing uit Emmen stopt per direct als prof. De 35-jarige renner werd afgelopen zaterdag nog derde op het NK Gravel, maar kreeg na afloop een hartinfarct. Eerst was de bedoeling dat Eysing aan het einde van het seizoen zou stoppen. Aan het ongeluk van afgelopen zondag op de Laan van de Eekhorst in Emmen ging een politieachtervolging vooraf. De bestuurder negeerde een stopteken, ging er toen vandoor. Hij schudde de agenten af, maar raakte daarna van de weg. Twee twintigers uit Emmen raakten daarbij gewond. En vorig jaar week één vliegtuig zonder toestemming af van de route bij Groningen Airport Eelde. Volgens de inspectie Leefomgeving en Transport is dat in vergelijking met andere vliegvelden weinig. Het hele verhaal staat uitgelegd op rtvdrenthe.nl en in de app. En dan vind je natuurlijk nog veel en veel meer nieuws. En dan het weer, Roland van der Zwaag.
6: Vanmiddag is het droog met 17 tot 18 graden. Hebben we een zwakke tot matige noordwestelijke wind. Er is nogal wat bewolking, maar de zon laat zich ook af en toe even zien. Vooral in het zuidoosten van de provincie. Nou, vanavond ook nog opklaringen. Het wordt later nevelig. Komende nacht ook laaghangende bewolking. Wat grijs. En morgenochtend lost dat langzaam op.

0: eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
2: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
3: Steen, eeuwenoud, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
2: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
6: Zeg het!
5: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
7: Autotaalglas, de ster in ruitschade.
5: Opgelost, Autotaalglas.
8: Studio Steenbergen.
9: 60s en 70s.
8: Met René Steenbergen.

Springsteen die schreef het met de bedoeling om het aan Elvis Presley te geven. Alleen, ja, Elvis heeft het zelf nooit meer onder ogen gekregen. Ja, ik had het me wel kunnen voorstellen misschien hoe een Elvis Presley-versie van Fire had geklonken. Maar ja, helaas nooit gebeurd. Ja, de Pointer Sisters die zullen er blij mee geweest zijn, want die namen het een jaar later op en scoorden er een wereldhit mee. En Bruce Springsteen heeft het zelf ook nog op de plaat gezet. Mooi, Fire van de Pointer Sisters dus. Daarvoor nog Tom Jones en What's New Pussycat. En je hoorde ook nog, het is de zomer van 1970, Yellow River van Christy. Vanochtend ben ik weer getooid met pikhouwwiel en mijn meewerkershelmpje op het muziekarchief hier in de kelder ingegaan om eens te kijken of ik weer zo'n liedje tevoorschijn zou kunnen toveren waarvan je denkt, hé, wat leuk dat dat weer eens op de radio is. Lang niet gehoord, dat is altijd een beetje het idee dat erachter zit. Vind ik altijd leuk om dat soort liedjes te vinden. En ik heb er vandaag wel weer één, denk ik. Denk het wel, een liedje van de man die je waarschijnlijk ook nog wel kent van Can I Get There by Candlelight. David McWilliams. Kwam een beetje uit de countryhoek. Qua muziek. Het was een Ier trouwens. En hij maakte ook een liedje dat aanvankelijk de B-kant werd van een single. Maar toen dat bij de radiostations terecht kwam, dachten die radiostations, hé, kunnen die A-kant wel gaan draaien, maar die B-kant is veel leuker. Dus die begon de A-kant op een gegeven moment te overklassen. En het werd een hit, een bijzondere hit, een novelty hit zou je kunnen zeggen. Waarin in het refreintje, dat is nog wel even aardig om te weten, het klinkt alsof David McWilliams daar, ja, je zou kunnen zeggen, een wasknijper op zijn neus heeft. Dat is niet zo. Het refrein is opgenomen vanuit een telefooncel aan de overkant van de straat waar de studio stond. Dat is dan wel weer lollig, hè? Ja, allerlei effecten had je in die tijd nog niet. Moest je veel creatiever zijn. Nou, dat is wel gelukt en dat heeft dus deze hit opgeleverd. Beetje spookachtig is het ook wel, maar dat was ook wel het idee wat er een beetje achter zat. Over een zwerver in Ierland gaat het. David McWilliams dus en The Days of Pearly Spencer. A

Double Fun heet het album waar dit op staat. Album van Robert Palmer. Dit liedje heet Every Kind of People. En daarvoor hoor je nog dat bijzondere liedje van David McWilliams. The Days of Pearly Spencer. Beetje spooky, beetje engig, maar wel mooi. En fijn dat dat weer eens op de radio was. Zometeen gaan we naar de jukebox. Maar eerst nog even Ben E. King. Dit is Stand.

Bas loopt uit de muziekgeschiedenis, zou je bijna kunnen zeggen. Stand By Me van Ben E. King. En daarmee is het alweer 4:08 geworden en tijd om de jukebox tevoorschijn te rijden om daar weer twee liedjes uit te halen waarmee we het 60s en 70s uurtje gaan afsluiten. En voor de aanleiding voor die twee liedjes neem ik je mee terug naar deze dag in 1980. Want dan wordt namelijk het platenlabel Geffen opgericht door David Geffen. Die vindt het wel leuk om een eigen platenmaatschappij te hebben. Het wordt eigenlijk door de andere grote platenmaatschappijen die tot dan toe de dienst uitmaken, wordt het allemaal een beetje met argusogen bekeken. Want ja, die David Geffen heeft er goed over nagedacht. Heeft een mooi investeringsbedragje om de boel mee op gang te krijgen. En de eerste twee namen die hij binnenhaalt op zijn label, nou, dat zijn er nogal twee. Elton John en John Lennon, die zetten allebei hun handtekening onder een dik platencontract op deze dag in 1980. En dat is natuurlijk een prachtige aanleiding om twee klassiekers van deze grootheden uit de jukebox te toveren. Daarvoor ga ik het muntje alvast in die jukebox gooien. Zometeen het prachtige Goodbye Yellow Brick Road van Elton John. En eerst is hier John Lennon met Instant Karma.

0: Visserij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM-drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
1: Liefhebbers van struinen, sneupen en schatzoeken, opgelet. Aanstaande zondag van 10 tot 4 is er weer de Vlooienmarkt in de Flower Dome in Eelde. Een dagje uit voor de hele familie. Kom ook!
2: Gezellig naar Vitalis!
1: Vitalismarkten.nl.
3: Hey, schat, tel je nu alweer schaapjes?
4: Ja, ik lig al uren wakker.
3: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker, de beddenspecialist van het Noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
5: Lekker slapen, Dekker slapen.
6: Dekkerslapen.nl.
7: Met een hooglaagbed van Mobivit kiest u voor meer zelfstandigheid en extra comfort. Kom langs of bezoek ons online. Mobivit.nl.
8: Avondje uit. In het Atlas Theater beleef je dit jubileumseizoen grote musicals als The Bodyguard en The Dolly Dots. Topartiesten zoals Hans Klok, Van der Laan en Woel, Waylon en Cresip. De kleintjes genieten van Aladdin, Juf Braaksel en nog veel meer. Scoor nu je tickets via atlastheater.nl en verzeker je van de beste plekken.
9: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
10: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Gezondheidsraad adviseert om de 13 weken echo bij zwangere vrouwen niet in te voeren als vast onderdeel van de geboortezorg. Die mogelijkheid bestaat sinds 2021 als onderdeel van wetenschappelijk onderzoek. Bij die echo wordt gekeken of het ongeboren kind lichamelijke afwijkingen heeft. Uit onderzoek blijkt dat de uitslagen niet altijd kloppen. Toch ziet de Gezondheidsraad ook dat als er wel een afwijking wordt gevonden, het voor ouders prettig is meer tijd te hebben voor een beslissing over hoe verder. Daarom adviseert de Raad het kabinet te laten onderzoeken hoe de prenatale screening preciezer kan worden. Het Hoge Rechtshof in Sri Lanka heeft 15 mannen veroordeeld voor de bomaanslagen op Eerste Paasdag in 2019. Daarbij kwamen 269 mensen om het leven en vielen ruim 500 gewonden. De mannen waren onder meer aangeklaagd voor moord en samenzwering om terrorisme te plegen. Ze krijgen hun straf op een later moment te horen. De bomaanslagen waren bij kerken en luxe hotels in Sri Lanka en werden opgeëist door de islamitische terreurbeweging IS. Onder de doden waren 3 Nederlanders. De NPO waarschuwt voor nepmails die rondgaan over audities voor een niet bestaande jeugdserie. De mail lijkt te zijn verstuurd door de NPO en richt zich op kinderen en jongvolwassenen. Wie op reageert wordt gevraagd om een auditietape in te sturen op basis van een script waarin seksuele handelingen worden besproken. De NPO vraagt ontvangers van die mail contact op te nemen met de politie. Het Wereld Natuurfonds heeft 20 zwarte neushoorns uitgezet in Botswana. Daarmee is de populatie verdubbeld. Er leven nu 44 exemplaren in het wild. De neushoorns werden vanuit Zuid-Afrika naar Botswana gebracht. Natuurbeschermers hopen dat het aantal zwarte neushoorn in Botswana weer toe zal nemen. Het weer, het is op de meeste plaatsen bewolkt. In het zuiden kan af en toe de zon doorbreken. Het is 17 tot 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
11: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.

0: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
1: Allemaal in het Concertgebouw. Ook de beste orkesten, dirigenten en solisten. Met dit najaar onder andere Jaap van Zweden, Janine Jansen, Cecilia Bartoli, Lucie Horsch en Daniel Barenboim. Bestel op Concertgebouw.nl.
2: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
3: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
4: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
5: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
6: Hey, Remo!
7: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
8: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
6: Hey, Remo!
7: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
9: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
10: Radio Drenthe.
11: Studio Steenbergen.
10: Met René Steenbergen.

0: geschreven door de legendarische Chuck Berry. Ook bekend als Teenage Wedding. Ook bekend als C'est La Vie. Maar officieel heet het You Never Can Tell. Je hoorde Emmylou Harris.
1: Studio Steenbergen.
2: Met René Steenbergen.
0: Country-legende Emmylou Harris, die trouwens nog niet zo lang geleden met haar afscheidstournee in Groningen was. Baalde nog steeds van dat ik dat niet gezien heb. Nou, gelukkig hebben we de platen nog. Het is 4 uur geweest, uurtje 2 van dit nu al legendarische radioprogramma. Helemaal omdat Sebastiaan ook weer is aangeschoven. Hé, hey, ik hoor je niet.
3: Goedemiddag, René. Oh, oh. Ja, nee, mijn mond is niet dichtgeplakt, hoor.
0: Nee, wat was er? Ik denk, er staat hier iets verkeerd. Maar nee, het werkt, gelukkig. Want ik heb je hard nodig, want we zijn druk bezig met van alles. Deze week op de radio. Zo gaan we straks weer met de schaapjes in de weer.
3: Ja.
0: En de kussens.
3: Ja, ja, ja.
0: Nu al een hit van je welste qua spel en qua respons, hè?
3: Nou, we hadden inderdaad bij Ruben de show hiervoor al bellers die dachten dat ze het antwoord hadden en dan drukte Ruben weer even op de knop en dan kwam er weer een schaapje bij.
0: Oh, ja.
3: En dan is het fout.
0: Super alert moet je zijn met dat bijzondere spel dat we deze week spelen. En je kunt daar 2 heerlijke hoofdkussens mee winnen. Nou, dat leggen we straks allemaal uit. Dat is na 4:30. Aaldert is ook nog op Jack. En wat hebben we verder nog? Want ik zag jou weer ijverig in de weer met allerlei faxen en telexen.
3: 2 dikke tassen mee. En natuurlijk kan dit tweede uur niet beginnen zonder een beetje
1: Studio Steenbergen.
4: Dierennieuws.
0: Ja, de dag is niet compleet zonder.
3: Nee, inderdaad. Vandaag is een bijzondere dag trouwens, want we zetten 2 dieren, niet wij, maar heel de wereld in het zonnetje.
0: Oh ja.
3: Namelijk de neushoorn en de olifant. Het is die, ja, ik had natuurlijk kunnen weten.
0: Maar vallen de neushoorn en de olifant dan niet gewoon onder 4 oktober? Want het is ook al bijna. Dan is het Werelddierendag. Ja. Waarom moeten zij hun eigen dag hebben?
3: Ik denk dat dat gaat omdat het niet zo goed gaat met de neushoorn en de olifant. Het heeft te maken met stropers in Afrika.
0: Oh, ja, ja,
3: gaat slecht.
0: Ja, ja.
3: Moeten we een beetje aandacht aan besteden.
0: Ja, dan mag je wel je eigen dag.
3: Precies. Mag. En inderdaad, hier op Radio Drenthe hebben we natuurlijk de schaapjes. Die zetten wij in het zonnetje.
0: Het is een beetje dierenweek op Radio Drenthe eigenlijk in die zin.
3: Het wordt al gekker, nee.
0: Ja.
3: Nou, wat ook toch wel al gekker wordt, dat moeten we bij onze Amerikaanse vrienden zoeken. Daar hebben ze al heel veel tv-zenders. Denk natuurlijk aan Fox News of CBS. Of misschien kijk jij wel eens naar CNN. Nou, binnenkort kun je ook afstemmen op Trump TV.
0: Oh, nee, deze bedoelde ik.
5: It's called fake news.
0: Nou, dat zal hij zelf niet vinden dan, van zijn eigen tv-kanaal. Want wat is het verhaal?
3: Nee, inderdaad, hij zegt, het Witte Huis zegt, het is met real-time updates uit het Witte Huis. Oh. 7 dagen per week.
0: Ja.
3: 24 uur per dag. Eigenlijk een soort reality-serie, politiek wordt show. Nou ja, dat blijkt eens te meer. Het Witte Huis zegt in een persbericht: niet elk belangrijk moment haalde de televisie. Nu kun je ze allemaal bekijken.
0: Oh, een beetje zoals zeg maar dat politieke kanaal bij ons. He, dat Politiek 24, hoe heet dat ding? Waar ook nooit iets op te beleven is. Maar
3: oh ja, ik heb vorige week wel gekeken.
0: Ja, Prinsjesdag.
3: Ja.
0: Nee, dat snap ik wel. Maar je valt er ook heel vaak in saaie vergaderingen. Of dat je gewoon een half lege zaal ziet waar niks gebeurt. Dat heeft dan ook alweer iets.
3: Nou ja, het is goed dat politiek voor iedereen zichtbaar is.
0: Dat is
3: maar goed, dit heeft er natuurlijk mee te maken dat Trump gisteren een 3-tal media de toegang tot het Witte Huis heeft ontzegd. Of eergisteren misschien wel. En in plaats van die media dachten ze bij het Witte Huis, dan moeten we het zelf maar doen. Nou,
0: waar kunnen we het zien?
3: In een spotje op internet. Kun je het gewoon volgen. Via het YouTube-kanaal van het Witte Huis. In het spotje waarin het Witte Huis Trump TV promoot, hebben ze ook nog scènes gebruikt uit allerlei bekende series en films, zoals Friends en Home Alone.
0: Oh ja, daar zat Trump natuurlijk ook in.
3: Inderdaad, ja. Ja.
0: Ach mensen, wat is er toch gebeurd met lekker ontspannen, gewoon nutteloze tv kijken? Dat tijdperk lijkt wel een beetje voorbij. Wat was jouw favoriete serie vroeger? Jouw favoriete serie alle tijden?
3: Pokémon.
0: Pokémon, oh ja. Ja. Mijn favoriete serie was Flying Doctors.
6: Flying Doctors? Dat was een hele vette serie in de jaren 80. Ging over de vliegende doktoren in Australië. En want in Australië heb je de woestijn en de outback. En als mensen daar een beetje wel ziek worden of gewond raken, dan moeten de vliegende doktoren komen. Die komen dan aan in een sportvliegtuigje. Zo begonnen die aflevering ook. Kwamen ze aan, vliegen in een sportvliegtuigje. En dan landen ze. En dan stapten ze uit. En dan gingen ze voor die mensen staan. En dan zeiden ze: waarom woon jij hier? Goeie vraag. En soms was het begin nog dramatischer. Weet je wat, was er iemand gewond in de woestijn en die had dan wel gebeld, maar die had net het verkeerde telefoonnummer uit het telefoonboek gebeld. Kwam er wel een vliegtuigje overvliegen, maar er kwam alleen foldertjes uit naar beneden dwarrelen en vloog gewoon door. Oh, dat waren de Flying Doctors.
1: Studio Steenbergen.

0: die ene stem had je ongetwijfeld herkend. Dat is namelijk Michael McDonald, je weet wel, van de Doobie Brothers. En die andere meneer, dat is Keith Urban. Keith Urban heeft net een nieuw album uitgebracht. Dat album dat heet Flow State. En daarop heeft hij allerlei zogenaamde yacht rock klassiekers gecoverd. En er staat één nieuw liedje op en dat is deze, We Go Back.
1: Op Chuck.
2: Met Aldert Oosterhuis.
0: Nou, ik had het niet treffender kunnen introduceren, want We Go Back, dat geldt eigenlijk ook een beetje voor Op Chuck. Want Aldert heeft het gewoon helemaal voor elkaar. Ik neem je gewoon eventjes mee in een tijdmachine. Ik neem je mee naar eerder vanmiddag.
3: Ja, eerder vanmiddag al ben ik even naar Veenhuizen gereden, want Veenhuizen is 5 jaar UNESCO Werelderfgoed. En ook 5 jaar bestaat er al een stichting. Bas, help me even, hoe heet die stichting?
4: Die stichting heet de Nieuwe Rentmeester Veenhuizen.
3: Precies, en daar ben jij de voorzitter van?
4: Daar ben ik directeur bestuurder van.
3: Hoe moet je begrijpen?
4: Ja, ja, ja, ja.
3: Maar wat doet die stichting precies?
4: Ja, wij zijn... Ik doe een beetje in het plat, is dat goed?
3: Jawel, dat
4: kun je verstaan. Ja, ik vind het heel mooi dat je trots bent op de regio. Zeker. Wie bent Vivialin opricht om het ensemble Veenhuizen, zoals dat zo mooi heet, 80 gebouwen en 40 hectare grond, om dat een beetje bij elkaar te houden en het zorgen dat dat verder restaureert en ontwikkeld wordt in de vatere volkeren.
3: Het is tenslotte wel erfgoed, dus het moet bewaard worden, preserveerd worden, conserveerd worden.
4: Ja, het was altijd van het Rijksvastgoedbedrijf en dan zag je toch een beetje dat er weinig ontwikkelvisie op zat. We zijn een beetje behoud, zeg maar. En wij hebben echt gezegd van, wij gaan ervoor om te zorgen dat we nieuwe ondernemers vinden die hun plek in Veenhuizen kunnen vinden.
3: Alles is te repareren, maar geld hebt, Bas. En je bent degene die geld moet genereren?
4: Ik moet geld genereren, maar dat doen we heel erg samen met Rijk, met de provinciale
3: overheid. En die wil juist de handen vanaf trekken, toch?
4: Ja, ja, ja, ja, maar omdat ze het zelf niet kunnen. Ik wil niet zeggen dat ze het niks waard vinden. Ze vinden het heel belangrijk dat die goed geert. En doe ik samen met de provincie, beurde heel druk mee. We hebben een heel groot plan, een 10-jaar plan om te zorgen dat we in 10 jaar tijd alle panden er mooi bij hebben staan.
3: Nou, je bent halverwege, hoe gaat het?
4: Het gaat heel goed. We liggen een beetje op koers. We hebben de eerste 6 miljoen aan subsidie binnen. En die wordt vanaf volgend jaar besteed. Je kunt ook wel zien dat in de laatste 5 jaar is er veel schilderwerk, heel veel achterstallig onderhoud opgelost. Er komen veel nieuwe ondernemers, er komen ook nieuwe energie in het gebied. Dus vandaag komt dat een beetje bij elkaar, zeg maar, met 5 jaar UNESCO, 5 jaar nieuwe rentmeester. En met die opening van die aanlandplek en de onthulling van de plaquette van UNESCO.
3: Nou, dat is ook de reden dat ik vanmiddag alleen eerder gekomen ben. Want die plaquette die wordt dan onthuld op het moment dat dit uitzend wordt. Althans, alleen iets eerder. En dat wil nog eigenlijk of later, weet ik niet meer. Mohana, goedemiddag.
5: Ja, hi, goedemiddag.
3: Ik weet niet meer precies hoe het zit, maar in ieder geval... Hij hangt nou nog onder een doek, hè?
5: Hij hangt onder een paarse doek, jazeker.
3: En die plaquette heb je gemaakt?
5: Die heb ik gemaakt, ja. Ja, ik heb voor UNESCO 25 jaar geleden ongeveer, toen dat tijd van Rick van der Ploeg, een opdracht gekregen om voor alle Nederlandse sites, dus werelderfgoed binnen Nederland, een plaquette te maken die er allemaal hetzelfde uitzien, zodat je echt hem herkent. Maar waar allemaal natuurlijk een andere naam op staat. En die heb ik gemaakt. En hier in Veenhuizen hangt er nou ook een.
3: Ja, ja.
5: En daar ben ik heel trots op.
3: Op zich wel makkelijk, zou je zeggen. Je kunt al dezelfde maken.
5: Je zou denken dat het makkelijk is. Maar het was een hele lastige opdracht. Het moest in het juiste lettertype.
3: Ja.
5: Het was eigenlijk allemaal techniek. Heel veel techniek. Heel veel andere mensen inschakelen. Die dan dingen beter kunnen dan ik. Het was een grote opdracht.
3: Toch.
5: Maar enorm. Ja. Maar heel leuk. En veel vergaderen. Hoeveel? Dat heb ik normaal nooit.
3: Hoeveel is dit?
5: Dit is de 13e.
3: Oké. Dus we hebben 13 werelderfgoederen in Nederland.
5: 12.
3: Ja, en dit is dan 13?
5: Ja, Schokland is er een, de Waddenzee is er een, de Grachtengordel van Amsterdam. Weet u er eentje?
3: Nee, oh god, geen idee eigenlijk.
5: De watermolens, de molens in Kinderdijk.
3: Oh ja.
5: Dan hebben we nog in Utrecht het Schreuderhuis.
3: Oh ja.
5: Nou ja, zo zijn er allemaal prachtige dingen.
3: Maar goed, wij starten hier nou nog even op het moment dat de onthulling nog plaats moet vinden. Maar wij willen hem toch wel graag alleen zien.
5: We gaan het even doen.
3: Dat vind ik dan wel weer mooi.
5: Wij
3: nemen verder onthulling aan. En daar hangt nou nog een pausachtig doek over. En wie gaat straks de onthulling doen dan? Bas, bedoel jij dat?
4: Nee, zeker niet. Nee, daar heb je natuurlijk mensen voor die heel veel belangrijker zijn dan ik dat ben.
3: Ja.
4: Dus de gedeputeerde Yvonne Turenhout komt. En die gaat de onthulling van de plaquette doen. En daar zal ook Klaas Smit van de gemeente Noorderveld, onze burgervader, altijd.
3: Ja,
4: hè? Die is daar natuurlijk ook bij. En die zal daar ook bij wonen. Dus,
3: Lucky, onthulde jij het nou maar in. Maar ik bedoel, tel maar in, man.
6: Ja,
3: nou, gedacht nog kijken. Prachtig mooie, rond, bordachtig structuur.
5: Ja, omdat het werelderfgoed is, is het een plaat gemaakt uit een bol. Het was de wereldbol. Daar heb ik een plaat uitgehaald. waardoor je aan de rand nog kan zien dat het een bol was. De meridianen zie je. Maar omdat het om Nederlands werelderfgoed gaat, heb ik aan de voorkant een Nederlands beeldmerk moeten maken. En dat is de kustlijn.
3: Oh ja.
5: Dus
3: ja,
5: zo hebben we, en hier staat natuurlijk Kononië van Weldadigheid op. 2021 is hier toegekend.
3: Ja.
5: En alle andere sites die hebben hun eigen naam uiteraard.
3: Ja.
5: En het logo van UNESCO moest.
3: Nou ja, briljant.
5: En ja, ik vind hem prachtig en ik ben heel trots dat hij hier hangt. Ik vind het geweldig.
3: Ik kan me voorstellen dat het een eervolle opdracht is.
5: Wat dacht je? 25 jaar al bezig.
3: Nou, moet je
5: ik ben geweldig. Ik ben geweldig.
3: Hang gauw dat doek weer terug.
5: Voor
3: het officiële moment zo dadelijk. Ja. En Bas, tot slot, ik wil een brief van je. Je ligt lekker op schema met het conserveren van Veenhuizen.
4: Ja, jullie mooi op schema. En leuke nieuwe ondernemers in het dorp. En nou ja, de komende 5 jaar nog genoeg werk aan de winkel zou zijn.
3: Nou, de eerste 5 jaar bent voorbij. De volgende 5 jaar kijken we daar nog eens weer, Bas.
4: Of niet?
3: Dan
4: ben je weer van harte welkom.
3: Dankjewel.
5: Hartelijk dank.
0: Nou, hartstikke mooi. Lekker bezig zijn ze daar. Die plaketten die is te zien in het Tourist Infopunt. Dat is tegenover de hoofdingang van het Gevangenismuseum. En er is ook een plakket te zien in Museum de Proefkolonie in Frederiksoord.
2: Heb jij ook een tip voor Opjak? Mail hem naar opjak@rtvdrenthe.nl.

0: tijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
1: Joehoe!
0: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
2: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
3: Nieuw bij Marktkauf Meppen, de Marktkauf-app. Download nu gratis deze app en ontdek het zelf. Activeer exclusieve coupons, spaar punten en pak direct extra voordeel op je boodschappen. Marktkauf Meppen, kijk op marktkaufmeppen.nl.
4: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel €15.070 terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
5: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
6: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar Hummel, Badkamers en Tegels in Assen.
7: 4:30 exact. We gaan naar Sebastiaan Meijwaard voor het regionale nieuws.
8: Goedemiddag. Staatsbosbeheer neemt meer tijd om te beslissen over de toekomst van 7 buitencentra in Nederland. Daardoor blijven ook de centra bij het Boomkroonpad in Drouwen en het Drents-Friese Wold in de Appelscha voorlopig open. Staatsbosbeheer wilde die buitencentra eind dit jaar sluiten. Dat plan is nu uitgesteld, maar gaat nog niet van tafel. De komende maanden kijkt Staatsbosbeheer per locatie of er mogelijkheden zijn de plekken open te houden. De mede-eigenaar van zorginstelling Uzorg Noord moet 3 jaar de cel in. Volgens de rechtbank in Assen is bewezen dat hij een cliënt van de zorginstelling heeft verkracht en een sollicitant heeft aangerand. Naast de gevangenisstraf krijgt de man ook een contact- en gebiedsverbod en een beroepsverbod van 8 jaar. Op 9 januari van dit jaar vergreep hij zich aan een cliënt die in de instelling in Assen verbleef. Dat gebeurde toen zij de sleutel ophaalde van haar nieuwe woonruimte. De straf van 3 jaar cel is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie. Op Groningen Airport Eelde is vorig jaar 1 vliegtuig zonder toestemming van de route afgeweken. Dat blijkt uit onderzoek van de inspectie Leefomgeving en Transport. Volgens de inspectie is dat weinig vergeleken met andere vliegvelden. Ook het aantal vluchten en de hoeveelheid geluid bleven binnen de toegestane grenzen. En SV Ide de Punt heeft een nieuwe trainer, Jaswant Ramdas. De Noord-Drentse zondag 5e klasse zat al een tijdje zonder vaste trainer. Ramdas is nu nog jeugdtrainer bij VV Pijsen. Afgelopen weekend begon Ieder de Punt met interimtrainer Frank Huberts aan de competitie. Ramdas zit deze week nog samen met Huberts op de bank tegen titelkandidaat Italian Boys. Maar naar verwachting staat hij een week later voor het eerst op eigen benen. Tot zover het nieuws op Radio Drenthe. Meer vindt u natuurlijk op onze website rtvdrenthe.nl en in de app.
7: Roland van der Zwaag, wat is het vanmiddag?
9: Vanmiddag is het droog met 17 tot 18 graden. Hebben we een zwakke tot matige noordwestelijke wind. Er is nogal wat bewolking, maar de zon laat zich ook af en toe even zien. Vooral in het zuidoosten van de provincie. Nou, vanavond ook nog opklaringen. Het wordt later nevelig. Komende nacht ook laaghangende bewolking, wat grijs. En morgenochtend lost dat langzaam op.
10: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
11: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
12: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
13: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
12: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
1: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
14: Interessant. Wat verdien jij dan?
1: Zo open bedoelen ze vast niet.
15: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk versterkt je ondernemerskracht.
16: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
15: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
17: Studio Steenbergen.
18: Met René Steenbergen.

0: Brown Eyed Girl van Van Morrison en ook nog Fleetwood Mac met Everywhere.
1: Maak kans op een setje zachte, rustgevende hoofdkussens.
0: Ik hoorde vanmiddag die theorie bij jou en Ruben, Sebastiaan. Dat, dat het toch wel een soort van ongeschreven regel is dat je één keer in de vijf jaar een nieuw kussen moet aanschaffen. Toen hoorde ik jou zeggen dat het er al 8 jaar niet van gekomen is. Dus even voor de goede orde, ik kom voorlopig niet bij jou logeren. Dan weet je dat.
2: Jammer, René, ik had je nog wel willen uitnodigen.
0: Ja, het is wel goed, ja. Wie weet wat er allemaal krioelt in die kussens van jou. Maar goed, hopelijk helpt de actie, de spelletjestoestand van deze week een beetje als inspiratie voor jou. Dat je toch denkt van, nou, toch maar even langs de beddenwinkel.
2: Ik sluit niks uit.
0: Ja, kijk. Ja, je mag niet meedoen aan het spelletje, want je bent natuurlijk medewerker, hè? Dus dat gaat dan niet. Nee, we doen het allemaal voor jou aan de andere kant van de radio. De luistervrienden en vriendinnen van Radio Drenthe. Leuk spelletje, mooie prijs, 2 heerlijke hoofdkussens. En dat zijn echt niet van die flubbe dingen. Dat zijn echt wel professionele kussens, hè, voor de goede nekondersteuning. Waar je heerlijk in kunt wegdromen. En daar hebben we een superleuk spelletje bij bedacht. We gaan namelijk schaapjes tellen. Ja, dat is lang over nagedacht hoor, in de vergadering. Hoe we dat zouden gaan aanvliegen, dat kan ik je vertellen. Schaapjes tellen gaan we. En even een eervolle vermelding voor een luisteraar die zich eerder dit uur al meldde. Want eerder dit uur hadden wij het dierennieuws. Daar zat ook een schapengeluid in. Maar dat telde niet mee.
2: Nee.
0: Even voor de goede orde. Het werkt als volgt. Ik ga nu, zometeen, ga ik 2 liedjes draaien. Hou je oren gespitst. Want tijdens die 2 liedjes kan er hier en daar een schapengeluidje voorbij komen. Dat kan er 1 zijn, kan er 2 zijn, kunnen er 10 zijn, weet ik veel. Kan alle kanten op. Dus met je memo-blokje en je viltstift naast de radio, koptelefoon op is misschien ook wel slim. En turven hoe vaak je een schaap hoort. Dan gaan we in de laatste momenten van die tweede plaat gaan we de lijnen opengooien. En dan takel ik iedereen in de uitzending net zo lang tot we het goede antwoord hebben. Duidelijk?
2: Helemaal.
0: Snap je hem?
2: Ik wel.
0: Ja? Nou ja, dan, als jij hem snapt, dan snappen de mensen thuis het ook. Dat weet ik zeker. Je bent mijn referentiekader. Let dus goed op het gemekker van de schapen. Dan bedoel ik niet het gemekker van ons twee hier, maar echte schapengeluiden. En dan straks, wat zal het zijn? Over een minuutje of 5, 6, dan gaan die lijnen open. En wie weet levert jou dat dan die 2 kussens op. Luister heel goed. Hoeveel schapen hoor je? Ik hoor het straks graag van je.

0: liefde kan een slagveld zijn. Dat is een goed onderwerp over een, om daar een liedje over te maken. Dat is precies wat Pat Benatar gedaan heeft. En daarvoor hoorde je ook nog Lisa Ploeger van oorsprong uit Gieten en haar nieuwe single My Own Way to Rome.
1: Maak kans op een setje zachte, rustgevende hoofdkussens.
0: Ja, alles leuk en aardig met die mooie muziek op Radio Drenthe. Maar gespitste oren waren veel belangrijker, want zaten er eigenlijk überhaupt al schaapjes in verstopt, Sebas?
2: Volgens mij wel, toch?
0: Ja. Nou ja, ik weet niet. Ja,
2: het hoeft niet natuurlijk.
0: Je kent mij, ik let nooit op.
2: Nee.
0: Het is ook niet zo belangrijk of wij het gehoord hebben. Het is belangrijk of de luistervrienden het gehoord hebben. Goedemiddag, met wie spreken wij?
3: Arie van der Velde.
0: Dag Arie. Oh, wat heb je een duidelijke telefoon.
3: Ja, toch wel.
0: Ja, ja, zit een beetje in de vervorming, maar dat geeft niet. Heb je schaapjes geteld, Arie?
3: Ja, ik heb ze geteld, maar met twee.
0: Weet je dat heel zeker?
3: Ja, zeker.
0: Hoe heb je geteld dan? Echt met de koptelefoon op?
3: Echt zo weer terug. En je weet weer dit. En dan weet je weer. Nou ja, ik denk dat het niet meer wat niet meer.
0: Ik hoor eigenlijk alleen maar medeklinkers. Maar het belangrijkste is dat ik gehoord heb dat je zei twee schaapjes. En dat is helemaal goed, Arie.
3: Zo, dankjewel.
0: Kun je nog een paar goede kussens gebruiken?
3: Ja, heel best.
0: Ja, blijkbaar wel, anders zijn je niet gebeld. Hè?
3: Nee, ik ja. Ben wel langer dan 5 jaar, ik denk wel.
0: Ah, heel goed geluisterd, heel goed geteld. En dat levert je toch maar mooi die 2 cursussen op. Dus dat gaan we even allemaal met je afspreken hoe we dat regelen. En dan wens ik je alvast hele fijne reizen naar Dromenland, Harry.
3: Ja, dankjewel. Moet ik even hangen
0: dan? Ja, blijf maar even hangen. Ja, dat is wel makkelijk. Ja. Dan weten we waar de cursussen naartoe moeten. We gaan het allemaal regelen. Veel plezier ermee, Harry. En hartstikke fijn dat je meedeed.

zijn de Detroit Spinners en I'll Be Around. En daarvoor contact met Emmen, met Arie van der Velde. Arie belde volgens mij met een Arie Express-telefoon. Maar goed, uiteindelijk hebben we wel gehoord dat hij twee schaapjes geteld had in het spelletje. En dat leverde hem die twee prachtige hoofdkussens op. Het is een gewilde prijs, het is een leuk spel. En weet je wat nou het goede nieuws is? We spelen het de hele week nog, dus echt nog volop kans.

0: Marktkaufmappen, de Marktkauf-app. Download nu gratis deze app en ontdek het zelf. Activeer exclusieve coupons, spaar punten en pak direct extra voordeel op je boodschappen. Marktkaufmappen, kijk op marktkaufmappen.nl.
1: Had koevoorden een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
2: Carwash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto superschoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
3: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
2: Altijd wassen met korting, met onze waspas. Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
4: Terwijl pa en ma padellen, spelen de kids. En daarna gaan ze lekker en gezellig eten in het Grand Café. Want van borrelplank en barbecue tot zaal en terras. En van speeltuin en bowling tot neon minigolf en pixelplay. Het hele gezin geniet samen bij Plaza Sports Assen. En we zijn er ook als je iets wilt vieren. Check plazasportsassen.nl.
5: Bij Mobifit vindt u een ruim assortiment rollators. Onze adviseurs helpen u graag bij de keuze van het exemplaar dat het beste bij u past. Kom langs of ga naar mobifit.nl.
6: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
7: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Tweede Kamer wil snel in debat met minister Van Weel van Justitie en Veiligheid over onjuiste informatie die hij volgens de Rekenkamer gaf over aangiftes die bleven liggen. De Rekenkamer schreef in juni dat met duizenden aangiftes van ernstige misdrijven in 2024 niets is gebeurd. Van Weel sprak in een reactie van een vertekend beeld en daarmee zette Van Weel de Kamer op het verkeerde been, zegt de Rekenkamer vandaag. Van Weel spreekt dat op zijn beurt weer tegen. Volgens hem is er een verschil van inzicht. Veel partijen willen nu snel opheldering van Van Weel. Het verbod op mobieltjes bij basisscholen heeft niet tot minder online pesten geleid, blijkt uit een rondgang door het NOS Jeugdjournaal. Volgens de scholen gebeurt het pesten vooral op Snapchat of WhatsApp. Kinderen worden buitengesloten of uitgescholden. En ook worden er vaker met AI bewerkte foto's van kinderen rondgestuurd. Er komt geen landelijk verbod op het gebruik van weerhaakjes bij het vissen. Een voorstel van de Partij voor de Dieren is verworpen door de Tweede Kamer, die niet wil dat Nederland een uitzonderingspositie in de wereld krijgt. De Partij voor de Dieren wilde een verbod omdat weerhaakjes tot ernstig en onnodig dierenleed leiden. Sportvissers gebruiken weerhaakjes omdat vissen dan makkelijker vast blijven zitten als ze gevangen worden. En in Amersfoort geldt al 3 jaar een gemeentelijk verbod op het vissen met weerhaken. Het Boekenweekgeschenk van komend jaar wordt geschreven door Mensje van Keulen. Ze is gekozen door organisator CPMB vanwege haar indrukwekkende oeuvre. Ook wordt ze omschreven als een van de beste auteurs van het Nederlands taalgebied. Van Keulen schrijft al ruim 50 jaar boeken voor volwassenen en kinderen. De Boekenweek krijgt het thema Kijk ons nou en wordt gehouden in maart. Het weer. Op de meeste plekken is het bewolkt. In het zuiden kan af en toe de zon doorbreken. Het is 17 tot 20 graden. Morgen meer ruimte voor de zon. Dan wordt het iets warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Allemaal in het Concertgebouw. Ook het zondagochtendconcert. Van 11 tot 12 spelen de beste orkesten en muzici geliefde meesterwerken. Het perfecte begin van de zondagochtend. Bestel op concertgebouw.nl.
9: Steen. Evenoud, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
10: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
11: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
12: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
11: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
12: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
11: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
12: Oké, ga ik op letten.
11: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
12: Doe ik.
11: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
13: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
14: Ik lees hier.

0: Dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
1: Interessant. Wat verdien jij dan?
0: Zo open bedoelen ze vast niet.
2: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
3: Hey, Raymond!
4: Ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
2: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
5: Radio Drenthe.
6: Studio Steenbergen.
5: Met René Steenbergen.

0: grote hit uit de jaren 80 voor de Bengals en Walk Like an Egyptian.
1: Studio Steenbergen.
2: Met René Steenbergen.
0: En daarmee is het 8:05 exact geworden op de dinsdagmiddag. Terwijl er hier politiek nieuws van de Telex rolt, begrijp ik, Sebastiaan.
3: Ja, vers van de pers, want Jan Seton die stopt volgend jaar juni als burgemeester van Borger-Odoorn. Seton begon in 2015 daar als burgemeester. Maar na 2 termijnen kiest hij er nu voor om niet voor een 3e termijn te gaan. En dat betekent dat na 12 jaar Borger-Odoorn een nieuwe burgemeester krijgt. En de mede-eigenaar van zorginstelling Uzorg Noord moet 3 jaar de cel in. Volgens de rechtbank in Assen is bewezen dat hij een cliënt van de zorginstelling heeft verkracht. En een sollicitant heeft aangerand. En goed nieuws, tenminste voor even, voor de 2 buitencentra van Staatsbosbeheer in Drenthe. Want die kunnen voorlopig open blijven. Het gaat om het Boomkroonpad in Drouwen en het buitencentrum van het Drents Friese Wold bij Appelscha. Die kunnen voorlopig open blijven. En later horen we of ze definitief open blijven.

0: werk van Dikhout. Te veel is niet genoeg, heet het. Deze week is de nieuwe najaarsronde voor de coronaprik van start gegaan. Mensen die vanwege hun leeftijd of gezondheid een groter risico lopen om ernstig ziek te worden, kunnen opnieuw een vaccinatie krijgen. Gerjan Lubbers, manager regiecentrum vaccineren van de GGD Drenthe, vertelt voor wie deze ronde precies is bedoeld.
1: Iedereen die 70 jaar en ouder is, mensen van 50 tot en met 69 met een medische aandoening, en eigenlijk voor de rest van alle anderen als het een medisch hoog risico is, of als je in de zorg werkt.
2: Ja, en waarom juist in het najaar? Waarom is het dan belangrijk om mensen opnieuw te vaccineren?
1: Nou, omdat het virusseizoen eigenlijk nu weer begint. Hè. De griepvirussen, de coronavirussen, die komen in deze periode weer uit hun schulpje, worden meer actief. Mensen hebben iets minder weerstand in deze periode. En juist voor de kwetsbaren is het dan belangrijk om gevaccineerd te kunnen worden. Ja. En daarvoor hebben wij dit jaar veel locaties open. We hebben 18 locaties waar wij vanaf vaccineren. Wij komen ook bij mensen thuis die niet naar onze locatie kunnen komen door een aandoening of door een beperking. Wij komen in de instellingen. En daar doen we dit jaar ook een proef mee in een unieke samenwerking eigenlijk. Ja. Wij proberen nu samen te werken met een thuiszorgorganisatie. Die een deel van de vaccinaties bij de mensen thuis toedient. Maar die dat ook doet als zorg die vanuit het UMCG geleverd wordt.
2: U zei, we moeten eerst kijken naar de coronavariant en passen de vaccinatie daarop aan. Wat weten we van de coronavariant die er nu is? Is die heftiger, minder heftig? Wat kun je daarvan zeggen?
1: Nou, ik zal jullie de technische typering besparen.
2: Dank je.
1: Het corona is elk jaar wat stabiliserend. Dus mensen worden minder snel zo heftig ziek als 5-6 jaar geleden. Maar het virus is nog niet uitontwikkeld. En net als bij een griepvirus heb je soms een aantal jaren dat mensen er iets minder ziek van worden. En eens in de zoveel tijd komt hij weer wat heftiger terug. Dus je weet eigenlijk van tevoren niet 100% zeker of een virus in een seizoen heel veel ziekte gaat veroorzaken. Maar wat we wel weten is dat het er is. Dat het ziekte veroorzaakt. En daarom willen we juist de kwetsbaren beschermen.
2: Ja. Hoe enthousiast zijn mensen? Hoeveel animo is er om mee te doen aan deze vaccinatieronde?
1: Ja, als we nu kijken naar de uitnodigingen, de verwachte opkomst, de doelgroep in Drenthe, verwachten wij dit jaar zo'n 65.000 tot 70.000 mensen te vaccineren.
2: Ja, en wat is dat qua percentage? Ik heb geen idee van de hoeveel het is namelijk.
1: Het percentage van de doelgroep. Kijk, in Drenthe wonen ongeveer 500.000 inwoners. Maar van de doelgroep zal de opkomst ongeveer 70% zijn.
0: En dat zei Gerjan Lubbers. Hij is manager regiecentrum vaccineren van de GGD.

0: Cloud met een T en Save Me. En daarmee is het bijna 5:20. Wielrenner Tijmen Eysing uit Emmen zet per direct een punt achter zijn profcarrière. De 35-jarige renner werd afgelopen zaterdag nog derde op het NK Gravel en kreeg na afloop een hartinfarct. Het begon met wat pijn op de borst, direct na afloop van de race. En momenteel ligt Tijmen nog in het ziekenhuis van Enschede. En collega Ruben Koren vroeg eerder vandaag aan Tijmen hoe het met hem gaat.
1: Ja, nou, omstandigheden nu goed. Ze hebben me goed geholpen, ik ben in goede handen. En nu is er eigenlijk weinig aan de hand.
2: Ja. Nou, je bent nog in het ziekenhuis, dus zei ik al. En wat ik ook zei, ik kan me voorstellen dat het wel behoorlijk schrikken was afgelopen zaterdag.
1: Ja, toen de term hartinfarct viel, toen die kwam wel even binnen. Op zich, ik heb wel vaak wat met mijn hart gehad, alleen dan waar het hartritme stoornis, daar ben ik ook voor onderzocht. En dat is allemaal prima en natuurlijk. Daar heeft hier niks mee te maken. Maar ja, als je dan zo'n woord hoort, dan komt hij wel even binnen.
2: Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Je reed het NK Gravel dus in Rijssen. Tijdens de wedstrijd zelf had je nog nergens last van?
1: Nee, ja, nou goed, niet anders dan andere keren. Hè. Je ziet natuurlijk wel af en zo'n wedstrijd en ik voelde me niet supergoed. Maar na de wedstrijd was wel gauw duidelijk dat het niet helemaal goed was, nee.
2: Nee, want je werd nog derde trouwens, wat dan best wel een prestatie is. Maar wat gebeurde er daarna? Neem ons eens mee, die momenten daarna.
1: Ja, ik kreeg eigenlijk meteen al druk op de borst. Nou goed, dat doe je dan een beetje af onder vermoeidheid en afgezien. En het zou wel wegtrekken. Dus ik heb gewoon nog de podiumceremonie gedaan. Had gelukkig dopingcontrole, dat is mijn eerste geluk geweest. Anders was ik misschien wel al in de auto naar huis gestapt, bij wijze van. En tijdens de dopingcontrole werd het gewoon wel echt heel veel slechter. Dus ik ben daar waar de dopingcontrole was in de sport al ook op de grond komen te zitten. En toen hebben ze gelukkig de EHBO erbij geroepen. Die hebben mij heel goed geholpen. 112 gebeld. Die vonden de situatie niet ernstig genoeg om een ambulance te sturen. Dus mijn tweede geluk is geweest dat er toevallig een ambulance in de straat stond die niemand mee hoefde te nemen naar het ziekenhuis. Dus die hebben ze aangehouden. Die hebben een hartfilmpje gemaakt en toen die werd al snel beoordeeld als hartinfarct. En toen zijn de sirenes aangegaan en toen ben ik naar Enschede gereden.
2: Hé, maar dat is natuurlijk wel bizar, want 112 werd gebeld dus, even voor de duidelijkheid. En de centrale die dat dus aanhoorde, die hadden zoiets van, nou, dit zal niet zo'n vaart lopen.
1: Nee, ik vind het ook heel schadelijk. Dat ze niet iedereen op het woord geloven, dat geloof ik. Ze hebben andere dingen te doen en als ze voor iedereen uit moeten rukken, dat snap ik ook. Alleen het pijnlijke vind ik wel dat de EHBO nog benadrukt dat hij het gevoel had dat het heel slecht met mij ging en dat er echt wel wat aan de hand was. En daar is de 112 nog steeds niet op aangeslagen en dat vind ik wel heel schadelijk.
2: Krijgt dat nog een staartje eigenlijk? Dat...
1: Ja, er werd ook al direct gezegd dat ik er wel wat mee moest doen en ik wil er ook wel wat mee doen. En dan hoeft er niet per se van mij iemand ontslagen te worden. Maar ja, als er niet wordt gemeld, dan weet ook niemand ervan. Ik vind het gewoon heel schadelijk dat zo iemand niet aanslaat op het advies van iemand die daarin toch ook redelijk geschoold is.
2: Je had al aangekondigd te stoppen als profrenner. Het zou je laatste seizoen zijn. Maar ja, dit is niet het einde, denk ik, hoe je het voor ogen had gezien. Want je zet er wel echt meteen nu gewoon een streep achter, hè?
1: Nee, dat is raar. Aan de andere kant, wie kan er nou zeggen dat hij mijn derde plek op een NK geëindigd is? Maar goed, ik had het ook liever. Ik was liever tiener gewoon thuis gezeten. Ik moet zeggen dat het voor het proces hierna wel een stukje makkelijker maakt dat je sowieso wist dat je ging stoppen. Kijk, als je nog 10 jaar prof had willen zijn, dan wordt het op aarde slikken. Ja. De vooruitzichten zijn nog niet heel erg rooskleurig. En het gaat maanden duren en topsport gaat er nooit meer worden. Dat is niet erg, maar ik ben wel een liefhebber genoeg dat ik graag nog voor mezelf zou fietsen met vrienden en een klein beetje op niveau.
0: Nou, hij klinkt het al wel weer behoorlijk monter. Deze wielrenner Tijmen Eysing uit Emmen.

0: 18 jaar geleden kwam het uit, toen werd het een grote hit en momenteel staat het weer in de hitlijsten vanwege een hele TikTok-hype. Ilse de Lange en So Incredible. Wie een depressie heeft gehad, heeft grote kansen om opnieuw depressief te worden. Maar je kunt er ook wat tegen doen. Marlijn Besten uit Westerbork onderzoekt als wetenschapper hoe je depressies kunt voorkomen. En ze vertelt wat de belangrijkste conclusie is uit haar onderzoek.
1: Dat we dus daar iets aan kunnen doen om te voorkomen dat mensen opnieuw depressief kunnen worden. En de therapie die we onderzocht hebben is de preventieve cognitieve therapie. En die liet zien dat we eigenlijk veranderingen zien in onze gedachten en hoe we ons voelen. En voornamelijk dat mensen zich meer positief ook gaan voelen. En ook dat de veranderingen in de hersenen daarbij ook van belang zijn.
2: Ja, maar wat is preventieve cognitieve therapie?
1: Ja, dat is een behandelvorm die eigenlijk al bestond. En dat zijn 8 sessies waarin mensen aan de slag gaan met het herkennen van meer positieve gevoelens en emoties. En ook een beetje gaan positief fantaseren. Dat is een techniek die we gebruiken om eens anders over jezelf te denken. En ook het opstellen van een preventieplan. Van wat doe je nou als het eventjes wat minder goed gaat.
2: Ja, want wat is positief fantaseren dan? Waar moeten we aan denken?
1: Ja, positief fantaseren is niet zomaar willekeurig fantaseren over leuke dingen. Maar daarbij kijken we echt naar fantaseren waarover je op een manier waarop je normaal gesproken niet over jezelf zou denken. Dus bijvoorbeeld waar je normaal gesproken zou kunnen denken, als ik een fout maak, dan ben ik waardeloos of dom. Proberen we dan eens te fantaseren dat als je alles fout doet, mensen en jij jezelf ook, jezelf nog steeds fantastisch vinden. Dus eigenlijk is helemaal andersom over jezelf denken. En dat geeft vaak een lekker gevoel, mensen dat even te ervaren. Soms komt er ook wat ongemak bij kijken. Maar eens helemaal op een positieve manier naar jezelf kijken kan ook helpen om even een fijn gevoel te krijgen. En biedt daardoor ook wat ruimte om op een andere manier naar jezelf te kijken.
2: Ja, maar kan dat ook als je depressief bent op dat moment? Want dan kan ik me bijna niet voorstellen dat je positief kunt fantaseren. Omdat je in die depressie zit.
1: Nee, klopt. Dit is ook echt een therapie die we inzetten na de depressie. Mm-hmm. Om terugval te voorkomen. Dus een nieuwe depressie te voorkomen. En we denken inderdaad dat dat niet goed zou werken als iemand nog echt midden in die depressie zit. Omdat het dan heel lastig is, inderdaad.
2: Maar kun je het ook toepassen in de dagelijkse praktijk?
1: Fantaseren kunnen we allemaal. En het is goed om het soms kort te doen. Want sommige mensen blijven ook heel lang in hun fantasie hangen. En vinden dat ook weer vervelend. Omdat de realiteit nou eenmaal ook is. Maar eventjes gaan zitten. En eventjes op een positieve manier aan jezelf denken. En ja, dat fantaseren doen we door jezelf vragen te stellen. Van, hoe zou het eruit zien? Hoe zouden andere mensen naar mij kijken? Op die manier kan je wel een soort van fantasie eventjes voorstellen. Ja. En dan kan je dus inderdaad op zo'n positieve manier eventjes over jezelf denken. Dat kan ook in het dagelijks leven.
0: En dat zei Marlijn Besten uit Westerbork.
3: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
4: Emmen bouwt, werkt en draait. Achter de schermen zorgt Unica dat scholen, bedrijven en ziekenhuizen blijven functioneren. Met slimme, duurzame techniek. En mensen die aanpakken en vooruit durven te denken. Unica, geworteld in Emmen en landelijk sterk. Wij zorgen dat Drenthe blijft draaien. Unica, United can do.
5: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
6: Zo, ook weer schoon. Ik werk al jaren voor Dokter Schoonmaakorganisatie. Wij verzorgen algemene schoonmaak, specialistische schoonmaak en huishoudelijke hulp. En alle afspraken worden op tijd door ons uitgevoerd. Dat werkt wel zo prettig.
7: Dokter Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl.
8: November, 30 jaar kunstmaand Ameland. Op 40 plekken ontmoet je internationale kunst. Is er muziek? Zijn er films, rondleidingen en verhalen die je meenemen? Laat je verrassen en vier ons jubileum mee. Kijk op kunstmaandameland.com.
9: Profiteer nu bij Bosma Bedden. Tot 50% najaarskorting op complete bedden, boksprings, matrassen, bedbodems en dekbedden. Bosma Bedden in Assen en Groningen. Bosmabedden.nl.
0: Het is 1 minuut over 5:30. Het regionale nieuws. Hier is Sebastiaan Meijwaard.
10: Goedemiddag. Janssen Ton stopt volgend jaar juni als burgemeester van Borgen-Odoorn. Ton begon in 2015 als burgemeester. Na 2 termijnen kiest hij ervoor om niet voor een 3e termijn te gaan. Daarmee komt volgend jaar een einde aan een periode van 12 jaar... waarin Ton het gezicht van de gemeente was. De mede-eigenaar van zorginstelling Uzorg Noord moet 3 jaar de cel in. Volgens de rechtbank in Assen is bewezen dat hij een cliënt van de zorginstelling heeft verkracht en een sollicitant heeft aangerand. Naast de gevangenisstraf krijgt de man ook een contact- en gebiedsverbod en een beroepsverbod van 8 jaar. Op 9 januari van dit jaar vergreep hij zich aan een cliënt die in de instelling in Assen verbleef. Dat gebeurde toen zij de sleutel ophaalde van haar nieuwe woonruimte. De straf van 3 jaar cel is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie. Staatsbosbeheer neemt meer tijd om te beslissen over de toekomst van 7 buitencentra in Nederland. Daardoor blijven ook de centra bij het Boomkroonpad in Drouwen en het Drents-Friese Wold in Appelscha voorlopig open. Staatsbosbeheer wilde ook die buitencentra eind dit jaar sluiten. Dat plan is nu uitgesteld, maar gaat nog niet definitief van tafel. De komende maanden kijkt Staatsbosbeheer per locatie of er mogelijkheden zijn de plekken open te houden. En het vernielde pand aan de Lauwers in Assen krijgt een nieuwe bestemming. Er komt een sportschool in. Die opent op 1 januari volgend jaar de deuren, maar daarvoor moet het pand nog wel flink worden opgeknapt. Het gebouw, dat bekend staat als het voormalige Pinocchio-pand, werd de afgelopen maanden vaak vernield. Jongeren gooiden er regelmatig de ramen in. Dat zorgde voor onrust in de buurt en ook de lokale politiek boog zich over de situatie en vroeg naar de toekomst van het pand. Die is nu duidelijk, er komt een sportschool. Tot zover het nieuws op Radio Drenthe. Meer vindt u natuurlijk op onze website rtvdrenthe.nl en in onze app.
0: Gaan we het weer maar eens eventjes onder de loep nemen. Roland van der Zwaag, goedemiddag.
11: Hallo René.
0: Hallo, aan variatie weer geen gebrek vandaag, hè?
11: Nee, op kleine schaal grote verschillen. In het oosten van de provincie toch nog wat zon. In het oosten van de provincie op dit moment ook nog wat opklaringen. Terwijl het hele westelijk deel eigenlijk zoiets van Hogeveen naar Eelde, Rode S. Dat eigenlijk die hele strook zit vol met bewolking. Die grens die blijft eigenlijk zo nagenoeg op dezelfde plek. Maar het zou vanavond zelfs vanuit het oosten zelfs nog even her en der wat verder kunnen opklaren. Na een graad of 18 vandaag, met een droge dag, gaan de temperaturen vanavond dus dankzij die opklaringen gaat de temperatuur echt wel naar beneden. Als er toch op meerdere plekken bredere opklaringen gaan ontstaan, dat zou zeker in het oosten van de provincie kunnen, dan wil die temperatuur zelfs nog even onder de 10 graden kruipen. Gemiddeld heb ik aangegeven dat de minimumtemperatuur wordt rond 12. Graden. En juist in die plekken waar het meeste en het snelst gaat opklaren, kan zich komende nacht in ieder geval wat mist vormen. Mistbanken op verschillende plekken in het buitengebied. Morgenochtend kan het dan zeker in het oosten, het noorden, het oosten en het zuidoosten van de provincie wat grijs zijn. En dan gaat die mist zich oplossen. Er gaat morgen een zwakke wind opsteken vanuit het zuiden, later zuidwesten. Dus dan wordt al het slechte zicht wordt opgeruimd. We krijgen waarschijnlijk nog een mengelmoes tussen wolkenvelden, tussendoor ook wat opklaringen en 's middags dan een matige zuidwestenwind en een graad of 19 morgen, René.
0: Ja. 19?
11: Een graadje meer dan vandaag.
0: Ja. En blijft het een beetje zo de rest van de week?
11: We hebben nog even een zwakke storing te verwerken. Die komt dan in de namiddag morgen en morgenavond over. Dat geeft waarschijnlijk in het noorden en het oosten van de provincie een enkele bui. Misschien een beetje lichte regen elders, maar het zal niet veel zijn. Dan hebben we dat gehad. Dan krijgen we de dagen daarna eigenlijk droog weer. Dat hoge drukgebied komt in de buurt van ons. Gaat via onze omgeving donderdag naar het oosten trekken. Donderdag dus een matige noordwestenwind. De koelte van de Noordzee, dus een graad of 17 tot 18. Periode met zon en stapelwolken. Dus droog weer op donderdag. En vrijdag dan hebben we die zuidelijke wind. En met die zuidelijke wind, ja hoor, dan komen de 20ers weer in het vooruitzicht. Met flink wat zonneschijn. Dus vrijdag verwacht ik de mooiste dag van de week.
12: Bij Tuincentrum Bodenstaf wandel je door 5000 vierkante meter inspiratie. Met tuinplanten, decoratie en alles voor binnen en buiten. Je krijgt advies bij het bemesten of snoeien. En zoek je iets voor jouw trouwe viervoeter? Ook dan ga je naar Bodenstaf. Tuincentrum Bodenstaf. Echt wel het meest complete tuincentrum. In Smilde.
13: Nieuw bij Marktkauf Meppen. De Marktkauf-app. Download nu gratis deze app en ontdek het zelf. Activeer exclusieve coupons, spaar punten en pak direct extra voordeel op je boodschappen. Marktkauf Meppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
14: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
15: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
16: Hey Remo!
17: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
18: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
16: Hey Remo!
17: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
19: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
20: Goedemorgen.
19: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
20: Echt waar, joh?
19: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
21: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
22: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
23: Studio Steenbergen.
24: Met René Steenbergen.

0: zijn de Doobie Brothers en Listen to the Music. En daarmee is het precies 12 minuten over 5:30. Een belangrijk onderdeel voor de grootste telescoop ter wereld is klaar. En een flink deel daarvan is gemaakt in Drenthe. Bij de Nova Optische IR-groep in Dwingelo. Ramon Navarro is daar programmamanager en hij legt uit wat voor telescoop het precies is.
1: Het is een supergrote telescoop, 39,6 meter in diameter, dus de breedte van een voetbalveld. Dus het huisje waar het in komt te staan is ook zo groot als een voetbalstadion. De belangrijkste of de makkelijkste vergelijking is met de Cruijff Arena in Amsterdam. Zo. Maar dan ietsje hoger, want er moet nog een hele grote telescoop in. Ja, die telescoop is zo groot omdat we dan zwakker licht op kunnen vangen, dus verder het heelal in kunnen kijken. Maar nog veel belangrijker is dat we daar heel scherp mee kunnen kijken, dus meer kunnen inzoomen om meer details waar te nemen.
2: U heeft het filtermechanisme gemaakt?
1: Ja, dat klopt inderdaad. En hier zitten filters in van verschillende kleuren, allemaal in het infrarood. En daar kun je onderzoek mee doen naar wat voor chemische samenstelling er is in het heelal. Mm-hmm. Dus je kijkt naar verschillende elementen. Waar is zuurstof, waar is water, waar is zwavel bijvoorbeeld. Mm. En er zitten ook andere filters in die juist meten met extreem contrast mogelijk maken. Ja. Zodat we kunnen kijken naar heldere sterren en toch de planeet die daar vlakbij zit ook waar kunnen nemen.
2: Waarom is daar 18 jaar voor nodig geweest om dat te ontwikkelen?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Maar je begint eerst met een wetenschappelijke droom. Wat wil je waarnemen? En de allereerste ontwerpen van die Extremely Large Telescope waren 100 meter in diameter. En daarna slaat de realiteit toe. Dus die diameter is langzaam gezakt. En tot uiteindelijk nu die bijna 40 meter diameter. Wat nog binnen het budget paste.
2: Ja. En
1: gezocht worden naar voldoende steun en geld. Ja. En dan kunnen de ingenieurs echt aan de slag met het ontwerpen.
2: En is het onderdeel vanuit Dwingelo al in Chili?
1: Nee, het is nog niet in Chili. Het is vorige week opgeleverd in Zuid-Duitsland, vlakbij het hoofdkantoor van de ESO, de Europese Zuidelijke Sterrenwacht. En daar wordt het nu geïntegreerd met allerlei andere subsystemen. Die uit andere landen in Europa daar ook heen worden gebracht. En dan wordt het eerst getest op die locatie. Eerst wordt het warm getest of alle onderdelen werken. Elektrisch, met software, optiek en de mechanica. En daarna wordt het op werktemperatuur getest. Want het werkt op ongeveer 80 Kelvin. Wat bijna min 200 graden Celsius is.
2: Bent u er dan bij als er getest gaat worden?
1: Er gaan regelmatig teams vanuit Nova en Astron gaan naar de Garching toe, naar München toe, om bij de test te zijn, inderdaad. Ja. Ja.
2: En dan straks, hè, die telescoop moet geloof ik rond 2030 in gebruik worden genomen, hè?
1: Ja, op dit moment is de structuur klaar. Maar alle optiek, alle spiegels, zeg maar, die moeten er nog in worden gezet.
2: Ja, maar als die dan klaar is, hè, zit u dan hier in spanning in Drenthe, in Dwingelo, in afwachting wat het oplevert?
1: Jazeker. We kunnen niet wachten tot het licht door die hele telescoop ons instrument bereikt. En we kunnen starten met wetenschappelijke waarnemingen.
2: Ja, want als uw mooiste droom waar wordt, hè, wat gebeurt er dan? Wat hebben we dan?
1: Nou, een van de dingen die je hiermee zou kunnen doen, het is dus geen belofte, is planeten bij andere sterren waarnemen en ook te karakteriseren. Kijken naar de samenstelling van de atmosfeer van zo'n planeet. En daar zou je eventueel leven mee kunnen aantonen op andere planeten, lichtjaren ver weg.
0: En dat zei Ramon Navarro. Hij is programmamanager bij de Nova Optische IR-groep in Dwingelo.

0: Goudwinnares van het Drents Liedjes Festival, Isa Zwart en Mama C. Dan naar de avonturen van Aaldert, want hij was tussen de middag tijdens zijn opjakdag in het Drukkerijmuseum in Meppel. Beter gezegd, het voormalige Drukkerijmuseum, want het heeft een nieuwe naam, vertelt medewerkster Trace.
1: Het heet nu Museum Indruk, of Indruk, of Indruk.
2: Ja, dat is wel creatief bedacht.
1: Ja, het is heel creatief bedacht, ja. Maar het dekt ook de lading van dit museum.
2: Ja.
1: Want het verwijst ook echt naar het drukkersvak en het blijft drukken. Dus dat zit ook echt in de naam weer.
2: Ja, en jullie beiden en Judith, want ik ben ook min of meer drukker. Hè? We staan hier bij een zeefdrukapparaat.
3: Ja, klopt. We staan hier op de zeefdrukafdeling. Dus hier worden zeefdrukken gemaakt.
2: Mm.
3: En bezoekers die hier komen, die kunnen een demonstratie krijgen in het zeefdrukken. Of een cursus volgen, als ze dat willen.
2: Maar is er veel veranderd aan ten opzichte van de voorgaande naam, hè? Het Drukkerijmuseum. Het was ook een lastige periode, heeft het museum ook geweest. Het dreigde zelfs helemaal dicht te gaan.
3: Ja.
2: Want dat is dan allemaal weer voorkomen.
3: Ja.
2: Maar is er een heel andere wind gaan wijden?
1: Het is totaal een ander museum. We hebben een logische indeling gemaakt in de hoe de drukwereld in elkaar zit. Er is veel meer informatie. We hebben hoorspelen met verhalen. We hebben films erbij. Dus het is een veel uitgebreider museum geworden. Ja.
2: En
1: niet alleen maar een opstelling van oude machines.
2: Nee, okay. En wanneer bent jullie open? Wat zijn de openingstijden?
1: Nou, we zijn op dit moment nog steeds open van dinsdag tot met vrijdag. Van 1 tot 5. Maar we hopen gewoon dat de mensen zich aangemelden om ook de kassa en dat soort dingen te bemannen, zodat we de openingstijden ook kunnen uitbreiden.
2: Maar goed, nou dames, want dat is ook de reden, een klein beetje, dat ik hier nou kom. Niet alleen voor de nieuwe naam en voor de nieuwe wind die hier wijdt, maar ook zeker, jullie bent genomineerd.
1: Ja, we zijn genomineerd voor de Cultuurprijs van Drenthe. En daar zijn we ontzettend blij mee.
2: Maar het is maar een nominatie nog. Hè? Hoe eervol ook. Maar
1: ja, het is een nominatie. Maar we hopen echt dat we die prijs binnen gaan slepen. We hebben samen een ontzettend goed ambitieplan geschreven. Wat we willen gaan uitvoeren.
2: Ja.
1: En er is een heel mooi filmpje gemaakt van het museum. En voor het ambitieplan. Dus dat hebben we ingediend vorige week. En nu is het afwachten tot 11 december.
2: En stel je nou voor dat je wint. Wat win je dan?
3: Nou, dan winnen we een geldbedrag.
2: Ja, natuurlijk willen wij graag weten wat de hoogte van dat geldbedrag is.
3: Nou, weet je,
1: de genomineerden die krijgen sowieso €2500.
2: Oh, dat is mooi.
1: Maar win je de cultuurprijs, dan krijg je €10.000.
2: Oké, er een boom op nog?
1: Nee. Oh. Ja.

0: Power op de radio met Scott McKenzie en San Francisco. Ja, nog even naar de sport, want vanavond is er een Drentse bekerderby. ACV tegen VV Hoogeveen. Het gaat dan om een plek in het hoofdtoernooi van de KNVB-beker. Voor beide clubs is er dus meer te winnen dan alleen de regionale eer. Sportcollega Matthijs Renkema over wat het overleven van deze ronde de winnaar op kan leveren.
1: Dat levert je wat geld op. En dan hebben we toch al gauw zo'n 10.000 euro. En B, je kunt een heel mooi affiche krijgen in de volgende ronde. ACV Hoogeveen is natuurlijk al mooi. Maar we hebben vorig seizoen ook Hoogeveen FCM gezien. Hè? Ja. 1-0 werd dat ook nog eens.
2: Ja, ja.
1: Later mocht Hoogeveen daardoor nog naar Heracles toe. In Almelo liep wat minder goed af. Maar dat zijn wel de wedstrijden waar je het voor doet. Dus ja, er staat vanavond een hoop op het spel. En voor ons als omroep is het natuurlijk fantastisch dat er in ieder geval één Drentse club naar die volgende ronde gaat.
2: Ja, precies. Ja, superleuk. Ja, hoe leeft die wedstrijd in Assen en in Hoogeveen?
1: Ja, dat is een goede vraag. Omdat we niet ver in het toernooi zitten, valt het nog wel wat mee, heb ik het idee. Ik heb wel, bij ACV weet ik dat er veel aan gelegen is om deze wedstrijd te winnen. Bij Hoogeveen ook wel, maar ik sprak ook hoofdtrainer Björn Zwicker van VV Hoogeveen. Die zegt, ja, competitie heeft bij ons nu eenmaal wel voorrang. Maar ja, aan de andere kant, kijk, hoe dan ook, en dat is een cliché, maar ik ga toch zeggen, staan er vanavond twee ploegen op het veld die dolgraag door willen gaan. Omdat er gewoon heel veel, ja, het levert je best wel wat op. En het kan je heel veel opleveren. Het kan in ieder geval weer een bekeravontuur en misschien zelfs een bekerstunt zoals vorig jaar met de Hoogeveen opleveren.
2: Ja.
1: Dus ik verwacht in ieder geval wel volle bak vanavond in Assen. Waar ik de vorige ronde ook heb gezien toen ze thuis speelden tegen Westlandia. En er ook al aardig wat publiek op de been was. Dus ik denk dat we vanavond wel veel mensen in Assen langs de lijn kunnen verwachten.
2: Ik zie ze niet wekelijks spelen en veel luisteraars denk ik ook niet. Wat zijn het voor teams?
1: Nou, ACV en VV Hoogeveen komen allebei uit in de derde divisie. Dat is het ene hoogste niveau van Nederland als het gaat om de amateurs. En het vierde niveau van Nederland als je kijkt en je neemt de eredivisie en de KKD, keukenkampioendivisie, nog mee.
2: Okay.
1: ACV speelde vorig jaar nog tweede divisie. Het derde niveau dus van Nederland en het allerhoogste amateurniveau. Zij zijn gedegradeerd, bij Hoogeveen ingekomen. En ACV is daarom ook favoriet voor vanavond. In de derde divisie zijn ze ook goed begonnen. Staan bovenaan, zijn nog of hebben nog niet verloren in ieder geval. En Hoogeveen staat tiende. Dus we kunnen wel spreken van een klein stuntje mocht Hoogeveen het vanavond toch gaan redden tegen ACV. Alleen de historie leert ons ook dat ACV nou niet bepaald te boek staat als bekerploeg, om het zo maar te zeggen. Worden toch best wel vaak tot hun eigen teleurstelling vroeg uitgeschakeld. Terwijl ja, Hoogeveen, ik zei het net al twee keer, vorig jaar een fantastische bekeravontuur heeft beleefd.
2: Ja, ja, goed. Nou ja, favoriet dan in cijfers, zullen we maar zeggen, ACV. Maar ja, dat wil nog niks zeggen uiteindelijk. Hè? Vanavond zien we de wedstrijd. Hoe laat en hoe kunnen we het volgen?
1: Ja, we kunnen het live volgen op TV Drenthe. We zijn er vanaf 7:50 bij. Gewoon via onze zender uiteraard. En dan zenden wij hem in zijn geheel uit.
0: Hartstikke leuk dus. En niet alleen op TV Drenthe, maar ook op YouTube en op de site. ACV tegen Hoogeveen. 7:50 dus. Als je daarna gaat kijken, veel plezier daarbij. Zometeen na 6:00 op de radio. In elk geval de Snor des Vaderlands. Een nieuwe aflevering van Muziek voor Volwassenen. Ook veel plezier daarbij. En maak er een mooie avond van. Wat mij betreft, tot morgen.
3: Nieuw bij Marktkauf Mappen. De Marktkauf-app. Download nu gratis deze app en ontdek het zelf. Activeer exclusieve coupons, spaar punten en pak direct extra voordeel op je boodschappen. Marktkauf Mappen. Kijk op marktkaufmappen.nl.
4: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
5: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
6: Ben jij nog niet overtuigd van de voordelen van zaagwater? Kom langs in de showroom van Emisoft en dan weet ik zeker dat daar verandering in komt.
7: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een

0: laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
1: De Mobifit aan huisservice. Probeer de scootmobielen en sta-opstoelen gewoon bij u thuis. Onze adviseurs komen graag bij u langs. Maak snel een afspraak. Mobifit.nl.
2: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 6 uur.
3: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat het kabinet de verkeersboetes niet verhoogt. Het kabinet wil de boetes mee laten stijgen met de inflatie. Dat betekent komend jaar een verhoging met bijna 3%. De Kamer vindt dat de boetes niet meer in verhouding staan met de ernst van de overtredingen. De partij DENK, die de motie indiende, zei dat het kabinet boetes niet mag gebruiken om de begroting te dichten. Gisteren zei de Raad van State al dat het kabinet nog eens moest kijken naar het verhogen van de boetes. Inlichtingendienst AIVD en de coördinator terrorismebestrijding waarschuwen voor het steeds normaler worden van rechtsextremistische gedachtes. Online, via de politiek, in de media en bij demonstraties proberen rechtsextremisten termen als omvolking en remigratie acceptabel te maken. Terwijl die termen een extremere betekenis hebben dan mensen die ze gebruiken toegeven. De diensten waarschuwen dat mensen die bereid zijn om geweld te gebruiken dat door de normalisering ook eerder zouden kunnen gaan doen. De autoriteit Consument en Markt krijgt, als het aan de Tweede Kamer ligt, meer mogelijkheden om in te grijpen als er bij overnames een risico is dat een bedrijf te veel macht krijgt. Een ruime meerderheid heeft ingestemd met een initiatiefwet van Pro. Kamerlid Bushoff wijst op de recente overnamegolven in de kinderopvang, de zorg en bij dierenartsen, waardoor een paar grote partijen ontstaan die vervolgens de prijzen willekeurig kunnen verhogen. Tot nu toe kon toezichthouder ACM alleen vooraf ingrijpen bij grote bedrijven. De 13-weken-echo zou volgens de Gezondheidsraad eerst verbeterd moeten worden voordat die vast wordt ingevoerd in de geboortezorg. Uit een studie met die echo bleek dat zwangeren soms onnodig worden doorverwezen, omdat uitslagen achteraf niet bleken te kloppen. Tegelijkertijd werden sommige afwijkingen juist niet ontdekt. Het weer. Vanavond en vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen met minima tussen de 9 en 13 graden. Morgen meer ruimte voor de zon en dan wordt het iets warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Proef, doe, zie en beleef tijdens Van der Veen op Stelten. Van vrijdag 25 tot en met zondag 27 september staat in Assen Warenhuis Van der Veen in het teken van een weekend vol activiteiten. Geniet van een knallend optreden van Mooi Wark en het DJ Jari Live. Inspirerende kookdemonstraties met daarnaast volle proeverijen, activiteiten en mooie prijzen om te winnen. Nieuwsgierig naar wat er nog meer te doen is? Kijk op vanderveen.nl. Kom langs en beleef het zelf tijdens Van der Veen op Stelten.
5: Profiteer nu bij Bosma Bedden. Tot 50% najaarskorting op complete bedden, boksprings, matrassen, bedbodems en dekbedden. Bosma Bedden in Assen en Groningen. Bosmabedden.nl. E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
8: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
9: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
10: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
11: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro.

0: Ziggo.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Radio Drenthe.
2: Muziek voor volwassenen.
1: Met Johan Derksen.

0: Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Het nummer is geschreven door Joe South en het was een top 5 hit in Amerika voor Deep Purple. Het werd ook nog opgenomen door The Love Affair, Jeannie C. Reilly, Jimmy Summerfield, Mary Lee Rush, The Prisoners, Milli Vanilli en Kula Shaker. Maar Billy Joe Royal nam het nummer van zijn boezemvriend Joe South als eerste op. En het werd een top 20 hit in Amerika. Billy Joe Royal, Hush.

Billy Joe Royal, Hush. Het was een top 20 hit in Amerika voor de Canadese band The Guess Who. En dat werd ook nog opgenomen door The Searchers, The Swinging Blue Jeans, The Who, Suzy Quattro, Van Morrison, Cliff Richard, Mutt, Steve Marriott, Cheap Trip en Tom Petty. Maar in 1960 was het al een nummer 1 hit in Engeland voor een band uit Londen. Johnny Kidd and the Pirates, Shaken All Over.

Johnny Kidd and the Pirates, Shaken All Over. Het was een wereldhit voor de mama's en de papa's, maar daarvoor was het al opgenomen door Barry McQuire uit de New Christy Minstrels. En de mama's en de papa's zongen de achtergrondvocalen, maar toen de single flopt, zongen de mama's en de papa's het nummer opnieuw in en toen werd het een grote hit. Maar dit is de originele versie van Barry McQuire, California Dreamin'.

Barry McGuire, California Dreamin'. Cold Sweat, dat was de eerste top 10 hit voor James Brown, maar later bleek dat hij jaren eerder het nummer ook al opgenomen had bij Smash Records. En er werd een nieuwe opname door hem gerealiseerd bij King Records, maar voor Cold Sweat had James Brown alleen de oude teksten herschreven. Dit is de eerste versie. James Brown, I Don't Care.

James Brown, I Don't Care. Tony Joe White herhaalde hetzelfde kunstje van James Brown. Pork Salad Annie was een top 10 hit in Amerika, maar het was gewoon een herschreven versie van een eerder geflopte single. Dit is de originele opname, Tony Joe White, Old Man Willis.

Tony Joe White, Old Man Willis. Het was een hit voor de Mercies. Dat is een duo bestaande uit Tony Crane en Billy Kinsley uit de band The Mercy Beats. En het nummer werd ook nog opgenomen door David Bowie. Maar de originele single was van de Amerikaanse band The McCoys, die een nummer 1 hit hadden in 1965 met Hang On Sloopy. The McCoys, Sorrow.

The McCoys, Sorrow. Fred Neil, dat was een folksinger uit New York. Hij was actief in Greenwich Village en hij nam in 1966 deze eigen compositie op. De regisseur van de film Midnight Cowboy benaderde hem dat hij het nummer wilde gebruiken in zijn film, maar dan moest het opnieuw iets sneller worden opgenomen en dat weigerde Fred Neil. En toen nam Nielsen het nummer opnieuw op voor de film en dat werd een grote hit. Maar dit is de originele versie van Fred Neil, Everybody's Talking.

Fred Neil, Everybody's Talking. Het was een grote hit voor de Stone Ponies uit Los Angeles met zangeres Linda Ronstadt. Maar het was een cover van de Greenbrier Boys, een folkband uit New York met zanger John Harold. De Greenbrier Boys, Different Drum.

The Greenbrier Boys, Different Drum. Het was de debuutsingle van de Rolling Stones in 1963, maar Chuck Berry had dat nummer al in 1961 opgenomen in de Chess Studios in Chicago. En die dag was er geen achtergrondzangeres in de studio, waarop Chuck Berry zijn jongste zus belde om langs te komen en zij heeft even de achtergrondvocalen ingezongen. Chuck Berry, come on.

Chuck Berry, Come On. Mark James schreef het nummer en nam het ook als eerste op, maar het werd geen hit. Elvis Presley coverde het nummer in dezelfde studio in Memphis met dezelfde muzikanten en toen werd het een grote hit. En later schreef deze Mark James ook nog voor Elvis Presley Moody Blue, Waste on Rock en Always on My Mind. Mark James, Suspicious Minds.

Mark James, Suspicious Minds. De Rolling Stones waren jaren een tributeband van bluesartiesten. Little Red Rooster was een internationale hit voor de Rolling Stones, maar het was een nummer van blueslegende Howlin' Wolf. Howlin' Wolf, The Red Rooster.

Howlin' Wolf, The Red Rooster. Larry Banks schreef het nummer voor zijn vrouw Bessie Banks. En de Moody Blues hoorde een demo-opname van het nummer en produceerde razendsnel een single voordat de single van Bessie Banks op de markt kwam. Het werd een grote hit voor de Moody Blues. De single van Bessie Banks flopte, maar werd noot voor noot nagespeeld door de Moody Blues. Bessie Banks, Go Now.

Bessie Banks, Go Now. John D. Loudermilk bracht de single zelfs 2 keer uit en het leverde 2 geflopte singles op. Maar het nummer werd volop gecoverd, onder meer door Spooky Toad, Eric Clapton, Eric Burdon, Jefferson Airplane, Shocking Blue, Bobby Gentry, David Clayton Thomas, Junior Wells, The Love Affair, Rare Earth, Mutt, David Lee Roth, The Blues Band en Rodney Crowell. Het werd alleen een hit voor de Engelse band The Nashville Teens. Dit is de geflopte single van John D. Loudermilk, Tobacco Road.

John D. Loudermilk, Tobacco Road. Het was een hit voor de Engelse zanger Crispian St. Peters. En het werd ook nog opgenomen door Barry McGuire, The Fleetwoods, The Family Dog, Jay and the Americans en Nancy Griffith. Maar de originele opname is van het Canadese duo Ian en Sylvia. You Were On My Mind.

Ian en Sylvia, You Were On My Mind. Het is een compositie van Burt Bacharach en het werd een hit voor Dusty Springfield. Maar het nummer werd als eerste opgenomen door de zanger van de band The Flamingos uit Pittsburgh. De single flopte hopeloos en de versie van Dusty Springfield werd een top 5 hit in Engeland. Tommy Hunt, I Just Don't Know What To Do With Myself.

Tommy Hunt, I Just Don't Know What To Do With Myself. Het was een hit voor Jimi Hendrix, maar het nummer werd 468 keer gecoverd, onder meer door The Byrds, Cher, Marmalade, Deep Purple, Wilson Pickett, Spirit, 10 Years After, Nick Cave, The Lemonheads en Willie DeVille. De eerste opname was van een band uit Californië met zanger Jim Ponce, die we later terugzagen bij The Turtles. The Leaves, Hey Joe.

The Leaves, Hey Joe. Het was een hit voor Brian Hyland, maar het nummer werd ook nog opgenomen door Bobby V, Gary Lewis en de Playboys, Albert West, Mutt, Rob de Nijs, Chris de Burgh en Cliff Richard. En de eerste opname was van de Four Voices met leadzanger Alan Chase. The Four Voices, Sealed with a Kiss.

The Four Voices, Sealed with a Kiss. Het was een hit voor de Bobby Fuller voor. En zanger Bobby Fuller werd vlak na deze opname vermoord in Los Angeles. En die moord is nooit opgelost. Het nummer werd ook nog opgenomen door Roy Orbison, Kris Kristofferson samen met Rita Coolidge, Tom Petty, The Clash, Bryan Adams, The Nitty Gritty Dirt Band en Status Quo. Maar het is een nummer van The Crickets, de begeleidingsband van Buddy Holly. The Crickets, I Fought the Law.

The Crickets, I Fought the Law. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen. Louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Johnny Darrell uit Alabama was steeds de eerste die nummers opnam, terwijl anderen er dan een hit mee scoorden. Green Green Grass of Home werd een hit voor Tom Jones. The Son of Hickory Holler Tramp werd een hit voor O.C. Smith. Willin' werd een hit voor Little Feat. Those Days werd een hit voor Jackson Brown. En dit werd een hit voor Kenny Rogers. Johnny Darrell, Ruby, Don't Take Your Love to Town.

0: zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Voortman Badkamers, Keukens en Tegels in Pessen.
1: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
2: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
3: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
4: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
5: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
6: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
7: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
5: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
7: En nu denk ik, och man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
8: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Kijk op ben.nl.
11: Dit is Radio Drenthe, met het nieuws van 7 uur.
12: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Inlichtingendienst AIVD en de coördinator terrorismebestrijding waarschuwen voor het steeds normaler worden van rechtsextremistische gedachten. Online, via de politiek, in de media en bij demonstraties proberen rechtsextremisten termen als omvolking en remigratie acceptabel te maken. Terwijl die termen een extremere betekenis hebben dan mensen die ze gebruiken toegeven. President Trump heeft opnieuw gezegd dat hij wil dat het internationaal strafhof wordt afgeschaft. Volgens hem is het een losgeslagen instituut, zegt correspondent Ryan Hermelijn.
13: Hij zegt het zijn showprocessen wat ze daar aan het doen zijn. En hij noemde ze kwaadaardige mensen, de mensen die daar aan meewerken. En hij riep ook alle leden die lid zijn van het strafhof riep hij op om het lidmaatschap op te zeggen.
12: Trump heeft nog geen sancties bekendgemaakt. Hij is onder meer boos omdat het strafhof een arrestatiebevel heeft uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Netanyahu. De Tweede Kamer vindt dat verkeersboetes te duur worden en vraagt het kabinet om de boetes niet te verhogen. Het kabinet was van plan om verkeersboetes te verhogen met 3%, gelijk met de inflatie. Gisteren zei de Raad van State ook al dat het kabinet de verhoging nog eens moest heroverwegen. Het vissen met weerhaken wordt niet verboden. De meerderheid van de Tweede Kamer was tegen het plan van de Partij voor de Dieren. Die partij vindt dat weerhaakjes tot ernstig dierenleed leiden. Maar de Sportvisunie zegt dat vissen zonder weerhaak soms niet te doen is.
14: Als ik zelf op zeebaars wil vissen, bijvoorbeeld vanaf het strand, dan heb ik puur en alleen al een weerhaak.

0: raak nodig om het aas op zijn plaats te houden. Want als ik ingooi zonder weerraak, dan is mijn aas weg. Dan vang ik geheid niks. En als ik dan zo'n zeepaars wil vangen en ik wil hem ook meenemen, ja, dan wil ik het liefst ook wel dat hij op de kant belandt. En dan heb ik die weerraak dus nog een keer nodig.
1: Nederland kon het eerste land worden met een verbod op weerhaakjes, maar de Tweede Kamer wil niet dat Nederland een uitzondering in de wereld wordt. Het weer vanavond en vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Minima tussen de 9 en 13 graden. Morgen meer zon, maximaal 22 graden dan. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Drenthe.
3: De avond van Drenthe.

0: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De VS mag nog 2 militaire bases bouwen op Groenland. Dat hebben de VS, Denemarken en Groenland afgesproken. Amerika had al een basis op Groenland, maar wilde er meer militaire plaatsen vanwege de toenemende spanningen in de wereld. De Deense premier Frederiksen noemt het een goede deal, zegt correspondent Rolien Creton.
1: Zij noemt dit een mijlpaal in onze relatie. Ze noemt het ook een meer belangrijke en grotere deal. Goed voor de VS, goed voor Denemarken en goed voor Groenland. Omdat ook het zelfbeschikkingsrecht van Groenland wordt gegarandeerd.
0: Het Openbaar Ministerie eist 12 jaar cel tegen een ambtenaar van de gemeente Amsterdam. Hij wordt verdacht van corruptie en hij zou betrokken zijn bij geweldsincidenten. De man zou in 9 maanden tijd 600 keer onnodige gegevens van personen hebben opgevraagd. En die speelde hij door aan 2 anderen. Dat leidde tot bijna 100 explosies, dreigbrieven en beschietingen. Tegen de 2 mannen aan wie de informatie werd doorgespeeld is 10 jaar cel geëist. Asielzoekers die ooit illegaal de EU zijn binnengekomen in Italië, maar nu in Nederland zijn, mogen nog niet worden teruggestuurd naar Italië. Europese landen hebben dat wel afgesproken, maar volgens de Vreemdelingenkamer in Utrecht is de opvang in Italië nog niet op orde en dreigen asielzoekers op straat te belanden. Om sabotage aan het spoor in de toekomst te voorkomen, wil ProRail drones inzetten die zelfstandig het spoor controleren. Om dat voor elkaar te krijgen moet de wet worden aangepast, omdat lange dronevluchten nog niet zijn toegestaan. En ook is er dan extra geld nodig van het kabinet. Vorige week werden op tientallen plekken voorwerpen op het spoor gelegd. Wie erachter zit is nog altijd niet duidelijk. Het weer, wolken en opklaringen wisselen elkaar af. Het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 13. Morgen meer zon en het wordt zo'n 22 graden. Morgenavond kan het in het noorden wat gaan regenen. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Drenthe.
3: De avond van Drenthe.

0: Corrie is wakker.
1: Hé, wat?
0: Wat vind je van je nieuwe kussen?
1: Oh ja, heerlijk dit.
2: Radio Drenthe zorgt voor een heerlijke nachtrust.
3: Deze week maak je kans op comfortabele nieuwe hoofdkussens. Voor jou en je partner.
2: Meer weten over deze rustgevende prijs? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
3: Slapen als een roos.
2: Met Radio Drenthe.
3: Altijd in de buurt.
0: Dunkt, die kussens bent net even te goed.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De VS mag 2 militaire bases erbij bouwen op Groenland. Dat hebben de VS, Denemarken en Groenland afgesproken. Amerika had al een basis op Groenland, maar wilde er meer militaire plaatsen vanwege de toenemende spanningen in de wereld. Groenland is van groot strategisch belang voor scheepvaartroutes in het Noordpoolgebied. Eerder had president Trump al gedreigd Groenland te zullen innemen. Dat leidde tot een crisis binnen de NAVO. De Baltische Staten zijn boos dat de Europese sancties tegen 2 invloedrijke Russen worden opgeheven. Ze vinden dat de druk op Rusland juist moet toenemen. Europa moest uiterlijk vandaag een beslissing nemen over het verlengen van de sancties. Frankrijk en Luxemburg wilden alleen akkoord gaan als de 2 Russen van de lijst werden gehaald. Rechtsextremisten proberen grotere groepen aan te spreken door online, via de politiek en de media, op een mildere manier te praten over hun denkbeelden. Daarvoor waarschuwen de AIVD en NCTV, die spreken van façadepolitiek. Deze terrorisme-expert legt uit wat daarmee bedoeld wordt.
2: Dat is een soort mooie etalage die wordt opgetuigd met wel je zorgen en oplossingen die wellicht nog wel acceptabel lijken, maar een beetje aan de grens zitten. Maar achter die etalage zit een denkwereld die veel extremer gedachtegoed heeft en eigenlijk mensen via die etalage naar binnen probeert te lokken.
1: De Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is vorige maand overleden aan een overdosis drugs, blijkt uit onderzoek. Ze had onder meer fentanyl in haar lichaam. Dat middel is zo sterk dat iemand al snel een overdosis neemt. De 36-jarige actrice werd gevonden in een appartement en pogingen om haar te reanimeren hielpen niet. Panettiere speelde onder meer in de superheldenserie Heroes en in Nashville. Het weer, wolken en opklaringen wisselen elkaar af. Het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 13. Morgen meer zon en het wordt zo'n 22 graden. In de avond kan het in het noorden wat gaan regenen. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
3: De avond van Drenthe.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Hackersgroep Shiny Hunters zegt dat het gegevens van duizenden medewerkers van de FBI in handen heeft. De hack

0: zwartrijders. Op het traject Emmen-Zwolle is al jaren sprake van overlast door zwartrijders die weigeren een legitimatiebewijs te tonen en soms agressief richting treinpersoneel worden. Het gaat om zogenoemde veilige landers die in het aanmeldcentrum in Ter Apel verblijven. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken is blij met het akkoord tussen de VS, Denemarken en Groenland. Er is onder meer afgesproken dat de VS nog 2 militaire bases mag bouwen op Groenland. Berendsen is blij dat er niet alleen rekening wordt gehouden met Amerika.
1: Het is gewoon belangrijk dat er een akkoord ligt waar de soevereiniteit van het Koninkrijk Denemarken in bevestigd is. Waar ook de Groenlanders gaan over hun eigen toekomst. En waar ook de veiligheidszorgen van de Verenigde Staten in geadresseerd worden.
0: Eerder had president Trump gedreigd Groenland in te nemen. Dat leidde tot een crisis binnen de NAVO. Het Canadese bedrijf WSP Global stopt met de pogingen om het Nederlandse Arcadis over te nemen. In de verklaring zegt het bedrijf dat de onderhandelingen stuk liepen op de voorwaarden voor een overdracht van aandelen. Bij Arcadis zijn 34.000 mensen in dienst. Het bedrijf levert wereldwijd dienst op het gebied van infrastructuur, bouw, water en milieu. Het weer, wolken en opklaringen wisselen elkaar af. Het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 13. Morgen meer zon en dan wordt het zo'n 22 graden. In de avond kan het in het noorden wat gaan regenen. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Drenthe.
3: De avond van Drenthe.

0: René. Worden is wakker.
1: Hé, wat?
0: Wat vind je van je nieuwe kussen?
1: Oh ja, heerlijk dit.
2: Radio Drenthe zorgt voor een heerlijke nachtrust.
3: Deze week maak je kans op comfortabele nieuwe hoofdkussens. Voor jou en je partner.
2: Meer weten over deze rustgevende prijs? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
3: Slapen als een roos.
2: Met Radio Drenthe.
3: Altijd in de buurt.
0: Dunkt, die kussens zijn net even te goed.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Hackersgroep Shiny Hunters zegt dat het gegevens van duizenden medewerkers van de FBI in handen heeft. De hackers beweren dat ze gisteravond toegang kregen tot de systemen. Ze zouden in het bezit zijn van namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI heeft nog niet gereageerd op het nieuws. 2 weken na de aanval op een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië is de leiding weer in gebruik. De 1200 kilometer lange leiding loopt van de Perzische Golf naar de Rode Zee. Op die manier wordt olie geëxporteerd die niet via de Straat van Hormuz gaat. Doordat de leiding weer in gebruik is, zakte de olieprijs iets. Iran zei eerder deze week de Straat van Hormuz weer binnen een week te willen openen als de VS de militaire aanwezigheid vermindert. President Trump haalde vandaag juist uit naar Iran bij zijn toespraak bij de Verenigde Naties. Arriva heeft per direct de perroncontroles in Emmen en Zwolle weer ingevoerd vanwege de toename van het aantal zwartrijders. Op het traject Emmen-Zwolle is al jaren sprake van overlast door zwartrijders die weigeren een legitimatiebewijs te tonen en soms ook agressief zijn naar treinpersoneel. Het gaat om zogenoemde veilige landers die in het aanmeldcentrum in Ter Apel verblijven. Het aantal veilige landers in Ter Apel is toegenomen en dat merkt Arriva in de treinen. De Afghaanse wielrenster die zich ooit voor de Taliban als man vermomde heeft zilver gewonnen bij de Asian Games in Japan. Fariba Hashimi trainde in mannenkleding om niet betrapt te worden door de Taliban. En ook werd ze met stenen bekogeld. Later vluchtte ze het land uit. In Afghanistan gelden regels die vrouwen verbieden mee te doen aan het openbare leven. Het weer, het koelt vannacht af naar een graad of 13. Morgen wordt het meer zonnig en het wordt zo'n 22 graden. In de avond kan het in het noorden gaan regenen. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
1: Jennifer Okkeloe met het NOS Journaal. Hackersgroep Shiny Hunters zegt dat het gegevens van duizenden medewerkers van de FBI...

0: Nieuws. Bij het blussen van een brand in Dinxperlo in Gelderland is PFAS in het rioolwater gekomen. De brand woedde gisternacht bij een afvalverwerker. Het bluswater werd gehaald uit een recreatieplas die is verontreinigd met PFAS en is grotendeels afgevoerd via het riool. Komende nacht wordt het vervuilde water weggepompt, meldt de gemeente. PFAS-stoffen kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid, maar volgens de gemeente heeft de vervuiling van het water nu geen gevolgen voor inwoners. 2 weken na de aanval op een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië is de leiding weer in gebruik genomen. De 1200 kilometer lange leiding loopt van de Perzische Golf naar de Rode Zee. Op die manier wordt olie geëxporteerd die niet via de Straat van Hormuz hoeft. Doordat de leiding weer in gebruik is, zakte de olieprijs iets. Iran zei eerder deze week de Straat van Hormuz weer binnen een week te willen openen, zoals de VS de militaire aanwezigheid vermindert. Om overlast tegen te gaan, voert vervoersbedrijf Arriva weer perroncontroles in. Dat gebeurt op de stations van Emmen en Zwolle. Op die perrons weigeren zwartrijders zich te legitimeren. Het gaat dan vooral om veilige landers die in het aanmeldcentrum in Ter Apel zitten. Het weer vannacht bewolkt bij een graad of 13. Lokaal is kans op mist. Komende dag dan geregeld zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Drenthe.
2: De Nacht van Drenthe.

0: René. Voor je zwakker.
1: Wat?
0: Wat vind je van je nieuwe kussen?
1: Oh ja, heerlijk dit.
2: Radio Drenthe zorgt voor een heerlijke nachtrust.
3: Deze week maak je kans op comfortabele nieuwe hoofdkussens. Voor jou en je partner.
2: Meer weten over deze rustgevende prijs? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
3: Slapen als een roos.
2: Met Radio Drenthe.
3: Altijd in de buurt.
0: Dunkt, die kussens zijn net even te goed. Oh,

koplamp van Thomas in het zadel van zondag. Een bulde kabal, het was echt niet normaal. Maar op dat moment werd er niet aan dag. Al die jaren later ben ik zelf vaak.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Groenland en Denemarken wordt opgelucht gereageerd op het akkoord met de VS. Afgesproken is dat de VS 2 extra militaire bases mag bouwen op Groenland. Het dreigement van de Amerikaanse president Trump om het eiland in te nemen is daarmee van tafel. De Groenlanders spreken van een belangrijke overwinning, omdat in het akkoord ook het zelfbeschikkingsrecht van Groenland is vastgelegd. Toch zijn er ook zorgen. Inwoners van een plaats waar de VS een militaire basis mag bouwen zijn bang dat ze daardoor moeten verhuizen. Pakketjes uit China worden vanaf november nog eens 2 euro duurder. Dat bedrag komt bovenop de verhoging van 3 euro die eerder dit jaar werd ingevoerd. Dat bedrag wordt betaald door bedrijven, maar er is een kans dat zij de verhoging doorberekenen aan de klant. Sinds de opkomst van Chinese webshops is het aantal losse pakketjes van buiten de EU enorm gegroeid en een groot deel van die producten voldoet niet aan de Europese eisen. De hogere prijzen zijn bedoeld om de hoeveelheid pakketjes omlaag te brengen. In het Gelderse Dinxperlo is PFAS in het rioolwater terechtgekomen. Bij het blussen van een brand is water gebruikt uit een recreatieplas die is verontreinigd met de chemische stoffen. Het bluswater is grotendeels afgevoerd via het riool. De gemeente Aalten, waar Dinxperlo onder valt, meldt dat het vervuilde water nu wordt weggepompt en er zou geen gevaar zijn voor inwoners. Vlak voor de Nations League-wedstrijd van Nederland donderdag zal een minuut stilte worden gehouden voor Martina Koeman. De vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman overleed vorige week op 65-jarige leeftijd. Ze had borstkanker. Nederland speelt donderdag in de Nations League tegen Duitsland. Koemans opvolger Xavi Hernandez maakt dan zijn debuut als bondscoach. Het weer vannacht bewolkt bij een graad of 13. Lokaal is kans op mist. Komende dag geregeld zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 2 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Hackersgroep Shiny Hunters zegt dat het gegevens van duizenden medewerkers van de FBI in handen heeft. De hackers beweren dat ze maandag toegang kregen tot de systemen. Ze zouden in het bezit zijn van namen, adressen en telefoonnummers. En verschillende Amerikaanse media hebben die gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI zegt nu op de hoogte te zijn van het nieuws en de berichten over de hack te onderzoeken. In Groenland en Denemarken wordt opgelucht gereageerd op het akkoord met de VS. Afgesproken is dat de VS 2 extra militaire bases mag bouwen op Groenland. Het dreigement van de Amerikaanse president Trump om het eiland in te nemen is daarmee van tafel. De Groenlanders spreken van een belangrijke overwinning, omdat in het akkoord ook het zelfbeschikkingsrecht van Groenland is vastgelegd. Toch zijn er ook zorgen. Inwoners van een plaats waar de VS een militaire basis mag bouwen zijn bang dat ze daardoor moeten verhuizen. De olieprijs is weer iets gezakt. Dat komt doordat een belangrijke pijpleiding in Saoedi-Arabië weer is hersteld. Die pijp raakte 2 weken geleden beschadigd door een droneaanval. Door de pijpleiding kan Saoedi-Arabië olie transporteren zonder schepen door de Straat van Hormuz te sturen. De Afghaanse wielrenster die zich ooit voor de Taliban als man vermomde heeft zilver gewonnen bij de Asian Games in Japan. Fariba Hashimi trainde in mannenkleding om niet betrapt te worden door de Taliban. Later vluchtte ze het land uit. In Afghanistan gelden regels die vrouwen verbieden mee te doen aan het openbare leven. Het weer, het is bewolkt bij een graad of 13. Lokaal is er kans op mist. Overdag geregeld zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De Nacht van Drenthe.